En er was ook nog George Snooks in een Joe Gibbs productie met The Creator Dub Included. Fantastische Joe Gibbs classic style dubs. Met yes, spring reverbs en al de shite. En gaan we verder met een Channel One productie uit de vroege jaren 80. En dat wordt Don't Smoke the Seed, Michael Palmer.

En dat was Heavy Duty 80s, early 80s, Rub It Up op het Jedi label. U hoorde Michael Palmer, of op deze maxi gaat hij onder de naam Palmer Dog en Don't Smoke the Seed. De weed mogen dus smoken, maar de seed niet, want dan gaat het ras verloren vandaar. We gaan verder met nog eentje dat diep snijdt. Martin Campbell en Why Do the Wicked Ones Rule?

Universal Harmony by Wayne McArthur. Incredibly heavy tune die ik van de week een stukje uit de kast had gehaald. Het is een jaar geleden. Op het Moonwave Music label. Zwaar underrated. Zwaar underrated disciples. En we gaan verder naar een andere

En dat was alweer een dertigtal minuutjes bij benadering van de musical excellence van de Roots Apostel. En ik ga nu verder gaan met een absolute Family Affair classic en ook wel een Mali classic, ook wel een Mandin classic. We gaan luisteren naar Salif Keita en Manju.

Manju Kanakasi zong Salif Keita. Kanakasi wil zeggen don't cry. Dus het wil eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen als no woman, no cry. Nee vrouw, huil niet. Dat wil het allemaal zeggen. Kanakasi, huil niet. Manju, titelnummer van zijn debuut soloalbum van Salif Keita dan. Voor hij, of nadat hij liever afscheid nam van zijn railband, de Bandit.

gaan zo dadelijk verder met een Nigeriaanse tune vol zelfhulp, aid, als het ware. Mensen die het moeilijk hebben om zichzelf graag te zien, moeten heel goed luisteren naar het volgende.

van 3 en je bent nog steeds bij It's a Family Affair op Radio Centraal iedere vrijdagnacht en ook wel zaterdagochtend. Dat was Mona Fini en I Love Myself. Haar woorden. En zodat

Ik ben een goede.

En dat was zoals aangekondigd Tony Allen, meester drummer en meester architect van de Afrobeat Sound. Samen met Orlando Julius sowieso, die mogen niet vergeten. En natuurlijk ook Fela Kuti en alle juju en alle andere Afrikaanse tradities zijn vooraf gegaan. We gaan nu nog eens gewoon naar Jamaica met Peter Metro en Casanova.

Er was ook nog een heerlijk broeierige afrobeat uit Nigeria met Pax Nicholas en de Netty Family. En dat moet geweest zijn na Six Feet You. We blijven in Afrikaanse broeierige sfeer met iets dat Lee Perry in 1978 heeft tot stand gebracht met twee toevallig gestrande Congolese muzikanten die plotseling opdoken in Jamaica. En Lee Scratch Perry heeft dat beschouwd als een teken van God dat hij daar iets mee moest aanvangen. En wat hij daarmee heeft aangevangen, dat horen we in de volgende track. Afrika. En dat wordt Lee Scratch Perry met Seskain Molenga en Kalo Kawo Gongolo. Roots from the Congo, daar komt dat streepje muziek vandaan.

Er was nog zo'n magische productie uit het gezegende jaar 1977 wat Lee Perry producties betrof, want dan heeft hij zijn absolute, naar mijn mening, meesterwerken geproduceerd zoals deze Twin Roots en No Love. Wat hij aan Bambaye when the Two Sevens Clash show zong op Culture over dat magische jaar. Twee zevens, twee heilige getallen eigenlijk.

dadelijk ook nog Alton Ellis en met een Golden Oldie op het High Note label, dat wil ik zeggen. Geproduced door Sonja Pottinger met If I Had The World.

0: You're gonna miss me, but my love that's gone forever.
1: Van High Note naar Hitbound, en dat is natuurlijk het label van de broeders Hoekim, Ernest en Jojo Hoekim van Channel One. En u hoorde hier Horace Sleepy Andy met Girl I Love You, en die heeft nog een weergaloze dubversie zoals hier.

0: met deze Ozarm, etc. dub. Dat was Serge Gainsbourg meets de Wailers. Eigenlijk die band samen met Sly en Robbie. En ook de I-Trees waren involved. Rita Marley, Marsha Griffiths en Judy Mowat. Allemaal op die fantastische 1979 productie. En dat was ineens ook de laatste. We zijn over drie, dus wat zeg ik, over vier. Dus wij zeggen geen vaarwel. Doch tot de volgende It's a Family Affair. Tot volgende week. Ciao.
1: Nieuw die release is, zeg. 23 april 2026. Graalspel is mee met zijn tijd, ze. Oh, nee, goed. Schiethuizer. Zie, dat is toch niet Beatles, hè? Sorry, hè, Carl. Dus kan ik niet op mediteren, ze vriend.
2: One love, though.

0: Meditation 2 uit Meditations van Carl Craig. Verschenen bij Planet E. Ja, ja. Zijn eigen label misschien zelfs
1: denk
0: wel?
1: Ik denk dat, ja.
0: Op 23 april 2026. En daar valt dus te beluisteren. Meditation 1, Meditation 2, Meditation 3 en zo. Tot en met nummer 6. En dat heb ik gezien net op zijn Bandcamp-pagina. Er wordt ook... te koop aangeboden op cassette met heel mooi artwork. Wij luisteren uiteraard op Schiethuizer.
1: Ja. Voor het volgende gaan we back to the 90s. Een heruitgave van een 90s ding. Iets uit 1994. Dat is uitgegeven in 2024. Dus 2 jaar geleden was het. 30 jaar. Coil versus Elf. Born Again Pagans.
0: Ken ik van het kraalspel.
1: Een heruitgave, dat was vroeger een cd. Hè. Hier is dan een draaidubbele vinyl of zoiets.
0: Daar had jij je bedenkingen bij, denk ik. Hè? Of was er nog iets anders?
1: Valt wel mee, alleen. Ik heb alles met bedenkingen eigenlijk. Maar...
0: en terecht, en godverdomme.
1: Als je dat in het internet opzoekt of zoiets, dan komt het direct allemaal op bedenkingen.
0: Dus
1: de ene zegt van... Ik vond dat wel een interessante bedenking, omdat ik die zelf allebei heb eigenlijk. De twee kampen, hun bedenking. Het ene kamp zegt, ja, dat is eigenlijk misschien manieren. Hè? Allee, dat, want die mensen zijn natuurlijk dood, dus dat maakt het ook wel een beetje
0: en die allemaal delicaat. Dood?
1: Degenen die dat hier hebben, de verantwoordelijk zijn voor deze, die zijn dood. Ja.
0: En bij hoeveel was Coil, bij hoeveel mensen?
1: Dat varieerde.
0: Ah, ja.
1: Maar dus de bazen, die ik zie als de ex-bazen, ja. John Balance en Peter Christoffersen, die zijn gestorven.
0: Oké. Okay.
1: Al even.
0: Dus de ene zegt geen manieren?
1: Ja, alleen want dat is bedoeld voor CD. Dus we gaan dat dan daarna vinyl en dan de artwork en heel dat concept uiteentrekken. En dat snap ik wel. Ik vind dat ook.
0: En een andere zegt.
1: Ja, ik ben nogal fan van vinyl en ik vind dat toch wel tof die muziek allemaal hier op vinyl te horen en te hebben.
0: Onnozel.
1: Ja, zo ben ik dus ook wel een beetje. Ik ben het allebei.
0: Jij volgt ze allebei.
1: Ja.
0: Oh, tof.
1: Ja. Allee, ik kijk soms de
0: en heb jij de CD ook?
1: Nee.
0: Dus je kunt niet vergelijken, je kunt niet AB'en.
1: Nee, maar ik weet wel dat in het geval van deze plaat, ik heb die CD nog wel beluisterd toen. Ik heb die toen niet gekocht, ik was daar toen niet zo into. Nu dus meer. En ik vind het wel leuk op vinyl, ja. Er zijn andere platen van Coil, waar ik dat dan soms harder betwijfel of dat nu wel goed is. Op vinyl. Maar ja. Oh nee, goed, het is dus ook niet Coil, het is Coil versus Elf. En wie of wat is Elf? Dat is eigenlijk een soort van geest die meewerkt met de mannen van Coil via het materiaal. Dus dat is de geest die in het materiaal zit eigenlijk. Ja.
0: Ghost in a machine.
1: Ja. We gaan luisteren naar ook iets waarop te mediteren, iets zonder beats. The Static Electrician. The Static Electrician. Symphonic version. Coil versus Elf. Wat is dat hier dan?
0: Zonder beats.

0: dat ik Electrician Symphonic Coil versus Elf 1994.
1: Wow.
0: Origineel. Wow. Op het eigen Eschaton. Eigen, ja. Op het Eschaton label. Of wat dat eigen is, dat weet ik niet meer zo goed. Maar hier op Infinite Fog, Russisch label. Een Russisch label made in EU. We gaan een jaartje verder terug nog. We maken de link van Born Again Pagans naar Born Against. Hardcore muziek, zogezegd uit New York. Een groep die tijdens hun bestaan niet populair waren en dan daarna wel een serieuze... Toen het voorbij was, een serieuze cultstatus kregen.
1: En zijn die dan nog teruggekomen om de vruchten te plukken?
0: Wel onder andere met andere groepen van alles gedaan en zo, die mensen. Maar ik denk niet dat dat was met reunitours en zo. We gaan luisteren naar Footbound and Hobbled uit Battle Hymns of the Race War. Born Against.

0: Ja. Footbound en Hobbled. Het Battle Hymns of the Race War van Born Against. Op de achtergrond. Hoppla. This trash should have been free. New York. Het is hardcore uit New York, maar het is geen New York hardcore.
1: Dat is een genre waarschijnlijk New York.
0: Ik denk dat ja. Sick of it all en zo.
1: We gaan naar nog zware muziek luisteren, maar ja, hardcore zal het wel niet zijn. Het is een, je hebt het over New York hardcore als genre, zo weten ook US black metal.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Dat zal wel, als je Noor, hier zoiets van als je Norwegian black,
1: jawel, voilà.
0: Dan gaan we wel US hebben ook, we zijn tenslotte de nummer 1 op gebied van
1: telefooncodes wel, samen met
0: Canada.
1: Inderdaad. Ik heb het over de groep Demoncie.
0: Die
1: zijn niet uit New York, maar volgens de encyclopedia Metallum, de Metal Archives, komen die uit Silva, North Carolina, Atlanta, Georgia, in Seattle, Washington. Op verschillende
0: Georgia,
1: momenten ook.
0: Georgia.
1: On my mind. En bestaan sinds 1989 en waren onlangs op een soort tour in Europa.
0: Ik heb ervan gehoord.
1: Ja, ik was erbij in Little Devil in Tilburg. En het was... Je moet al lachen, nu al.
0: Ja, nee, ik moest aan de supermarkt denken. Sorry.
1: Aan de supermarkt, de Lidl. Sorry. Ik ben opgetreden in de Lidl van
0: ja,
1: Tilburg.
0: Dus,
1: Nee, de Little Devil ken jij maar al te goed. Zullen we samen nog een Saint Vitus gaan zien?
0: Ja. Saint Vitus gaan
1: lang
0: kijken.
1: Geleden, hè.
0: Dat begint, hè.
1: Bestaat nog altijd, Little Devil in elk geval, Saint Vitus, dat weet ik niet. Er was een speciaal optreden, een heel goed optreden. Ze waren met drie, namelijk de zanger-bassist, dat is ook een beetje het brein van de groep. En dan was er een gitarist en een drummer. Alle drie heel goed en ook van uitstraling heel goed. No chit-chat, zal ik maar zeggen. Er werd niet gecommuniceerd, maar dat is dan wel. Ze spelen dan in zo'n kleine club en er is al van alles kapot. De basdrumpedaal was kapot voordat ze begonnen.
0: Oh.
1: En in plaats van dat er dan een van... Die mannen zijn dan al in kostuum met hun schmink.
0: Hmm.
1: Maar die zeggen dan niet... Die roepen niet iemand om te komen. Nee, die deed zo.
0: Met vingerke.
1: Zo, vingerke, dat zo kom, wenkt. Ja. Dat was al fantastisch om zo te beginnen. En dan moest er effectief een van het voorprogramma. Die kwam dan maar snel... En dan is ze heel lang met die basdrumpedaal aan het sukkelen geweest. Dat is dan opgelost geraakt, denk ik. Maar dan was er ook nog iets met de basgitaar. Mm. Van dus de baas van de groep.
0: Mm.
1: En die... ik denk niet dat hij het zo naar zijn zin had, maar dat was prachtig. Die heeft een paar keer zijn basgitaar weggelegd dan. Maar dan wel verder gezongen. En op het einde... in de helft van de set gewoon opgegeven met de bas en alleen nog gezongen. En dat was prachtig. Ik denk dat jij dat ook heel mooi had gevonden. Ik moest soms aan u denken, aan uw dansjes. Als jij live optreedt, dat had iets heel androgyn ook, vond ik.
0: Ook?
1: Ja, ook zowel dat de meel Elko Jaans bewoog, was hij ook androgyn.
0: Ja, zo, ook.
1: En, Ik ben mee. Maar toch angstaanjagend genoeg voor US black metal te zijn. En dan was het dus ook heel tof. Ja, dat werkte dus heel goed zonder bas. Hè. Dus ik ben blij. Dat is waarschijnlijk een unieke kans geweest van die groep zonder bas te zien optreden. En ja, prachtige schmink ook, contactlenzen. Contactlenzen ook, speciaal.
0: Is dat dan gekleurde contactlenzen of zo?
1: Ja, was dat nu gekleurd? In elk geval deed dat iets raar met zijn ogen.
0: Mm.
1: En dan als het gedaan was, smeet hij zijn micro gewoon op de grond. Dan gingen die met drie heel snel af. En dan bleven de mensen nog heel lang staan. Maar ik wist ik natuurlijk al lang dat die niet gingen terugkomen. Maar volgens mij was dat ook gewoon, hebben die hun set proper afgewerkt. 40 minuutjes. Meer moet dat niet zijn. Dat was een prachtig optreden. We luisteren naar...
0: Oei, wacht, dat is op schiet.
1: Tuurlijk. Luisteren naar Demoncie. Uit het album Enthroned is the Night, uit 2012, luisteren we naar Winds of Plague.

0: Winds of Plague van Demon Sea. En misschien nog wel een leuk stukje, leuke anekdote, vind ik toch wel. Die een man van Demon Sea, die zat ook even bij Profanatica. Ook zo'n Amerikaanse US black metal groep.
1: USBM.
0: En die waren inderdaad plaat aan het opnemen en hij vond dat het commercieel was geworden. En is hij met een grote industriële magneet s'nachts die opnames gaan wissen.
1: Maar
0: knap, hè? En dan is hij maar terug met Demon Sea begonnen.
1: Toen moet ik denken aan Eric Clapton.
0: Heeft hij dat ook gedaan?
1: Nee, maar er wordt er weer ook veel mee gelachen. Omdat hij zo in een interview ooit zei dat hem de Yardbirds verlaten was. I think they're going too commercial.
0: Ah, ja.
1: Dat is natuurlijk wel grappig als je erna
0: dat hem zelf
1: vrij commercial gaat.
0: Ah, wel, die van Demon Sea is nu toch al wel. Ja, ze hebben een 35 jaar later zit hij toch nog altijd in de Little Devil.
1: Te krabben.
0: Ja, krabbewegingen met wat goede
1: wil. Schrapen.
0: Was een prachtig optreden. Alle respect voor die jongens. En volgens de Encyclopedia Metallum zit er zelfs een van Heynes bij een Belgische
1: dat is
0: groep.
1: Een bedrijf, een supermarkt voor.
0: Maar jij denkt alleen maar aan supermarkten.
1: Ja,
0: Albert
1: zo,
0: Heynes of wat?
1: Nee, Hanos.
0: Mengeling van de Panos en een Albert Heijn.
1: Nee, dat is zo'n Heynes. Groot, dat is zoiets gelijk de Macro vroeger of zo. Allee, dat is wel zo groot, alleen waar mensen.
0: En hoe heet
1: dat? Ik ben er al eens een keer geweest met Alex van Erk, waar dat zo van die.
0: In Zolland.
1: Nee, dat is hier in de buurt. Hoe noemt dat nou weer zo? Een horeca waar horecabedrijven in stof gaan halen van voedingswaren en materialen en zo. En okay. We er een kaart van hebben en zo. Heynes, hè?
0: Ja.
1: Ja, voilà. Dat is dat, hè?
0: Oké, dat was dus Winds of Plague van Demon Sea. Dat is natuurlijk heel plezant, want dan kun je perfect aansluiten met Necrot! met Winds of Hell. At Lifeless Birth.

0: Winds of Hell van Necrat, Lifeless Bird. Uit 2024.
1: Ja, dat is goed.
0: Knap, hè? Ja, ja, en dat is ook die trein blijft. Train keeps on rolling, man.
1: Mm-hmm.
0: Hopla.
1: Ik heb langs nog een paar cd's besteld. Uit Griekenland laten overkomen.
0: Tweedehands.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Twee van Tormentor.
0: Ja.
1: Er is eentje, de eerste zogezegde cassette of zo, dat is zeker.
0: Seven Day of Doom of zoiets.
1: Seven Day of Doom, dat 1987, ongelooflijk.
0: Dat kennen we al in het kraalspel.
1: Ja, wel een paar keer iets van afgedraaid. Schietijzer, munitiedepot. En live gezien ook, hè.
0: Ja.
1: Van die liedjes ook.
0: Prachtig.
1: Ik had er dan nog een bij besteld die ik nog niet volledig had geluisterd op Schietijzer, nu onlangs wel thuis. Dat is ongelooflijk, een themaplaat.
0: Recipe Ferrum.
1: Recipe Ferrum 777. Dat is zonder Attila Shigeti. Wel.
0: Gitarist, hè?
1: Ja.
0: Wel met Attila, ik zie haar.
1: Stergitarist. Die bij de laatste tour ook meedeed. De drummer die wij gezien hebben, doet hier wel mee, denk ik.
0: Dat was ook heel goed, hè?
1: En die schrijft ook mee de muziek hier en die produceert ook zo wel een beetje, die heeft hier echt wel een invloed, merk ik. Wat gaan we luisteren? Ja, het is een cd die, zoals ik zei, een thema plaat, een conceptalbum. Ja, er zitten heel veel muzikale referenties en moeilijk uit te leggen wat ik daar nu zo goed aan vind. Het is zeer avant-gardistische plaat op een manier. Ik wil eigenlijk vooral zeggen, we gaan er een stukje naar draaien, maar dat is toch niet garant voor heel dat album. Sorry mannen van Tormentor, dat we ze niet volledig in één keer na elkaar afspelen in het kralenspel.
0: Ik denk niet dat ze aan het luisteren zijn.
1: Nee. Wat gaan we luisteren? Een fragment uit deel 3, dat vind ik ook al plezant. Ja, eerst nog even zeggen, het is uit 2000, hè? Dus dat is oude muziek ook al.
0: Ja, maar naar Tormentoriaanse normen eigenlijk nieuwe muziek.
1: Mm-hmm. Ja, 3 jaar geleden eruitgebracht door het label waar het op verschenen is, Peaceful Records.
0: Hola.
1: CD'tje, 3 delen, dus part 1. Blood, Soul, Sun, Power, Dark, Love, Night, History. Part 2. Cult, Legend, Tales, Nation, Fun, Theater, Joke. En daarin part 2, zit er nog eens een keer de Hungarian Trilogy.
0: Oh.
1: Intro, Paprika Janshi.
0: Ja.
1: 11, dus gewoon het stuk zelf, Paprika Janshi.
0: Ja, ja, dat is goed, hè.
1: En dan Hani Istok, featuring Helena de Vijfde. Ik denk dat dat een volkgroep is of zo.
0: Of een koningin?
1: Nee, dat is een koningin, dat is een zangeres of zo. Ja. Ik heb ook nog een volk, zo af en toe. Ja, het gaat heel breed. En dan is er nog een deel. Het is eigenlijk een intro en dan 3 delen. Het derde deel is Ahet Shunyu Kaponyani Monyok. We gaan deel 1 luisteren, Paprika Janshi. Deel 1 van de trilogie
0: ja,
1: die in part 2 zit.
0: Ja. Ja,
1: want part 3, ik heb die ander nu vermeld, die ga ik ook nog even vermelden. Dan, Sickness, Punishment of the Evil Child. En daar is onze Kiss My Jazzer, die kan binnen. Hoe noemt hem nu weer?
0: Werner.
1: Werner, ja, dag Werner. We gaan luisteren, hè. Dus ja, hilarisch eigenlijk. Dus Paprika Janshi. Excuses. En wie is Paprika? Want ze hebben hier allemaal zo wat andere namen. Het gaat over Attila Sigaar, of hoe noemt hem? Die noemt zijn eigen hier Paprika Janshi Harsha Dratula.
0: Ah.
1: Mijn vocals. We luisteren samen naar Tormentor. Nemzizelen, Ewa Jok.

0: Paprika Yanchi. Ah, en hier op de achtergrond. Dus zeker niet Attila Cigeti op gitaar.
1: Nee. Dat is geen Cigeti, dus.
0: Hani is ook wel. Zwart. Ja, ik kon het afzetten. Nou. uit de Hungarian Trilogy, uit part 2, uit Recipe Ferrum 777, de Hongaarse avant-garde metalgroep Tormentor. Ik heb er nog een cd van in de cd-speler steken. Momenteel ook al veel gespeeld. Hè.
1: Nog eens Tormentor.
0: Ja.
1: Maar een heel andere groep precies. Hè?
0: Ja. Dat zo'n cassetje dat ze toen op vinyl wouden uitgeven. Allee, of ja, dat bestond toen. Allee, ja. Maar dat passeerde toen niet langs de staat. Allee, dat moest goedkeuring geven.
1: Ah.
0: Zo. En veel geprobeerd via allerlei omwegen.

0: krijgen en zo. Maar dat is eigenlijk nooit gelukt. Maar dan wel als cassette is. Hij heeft dan een cultstatus verworven. Mm. Is dat toch zo invloedrijk, als invloedrijk omschreven binnen in de metal scene.
1: Het is volgens mij ook door dat album dat hem dan bij Mayhem is ingelijfd.
0: Door dat cassetje eigenlijk dan.
1: Ja, dat kan ook een album zijn. Een
0: cassettealbum. Ja.
1: Seventh Day.
0: Seventh Day of Doom, ja, dat is eigenlijk ook een themaalbum. Ja, dat is grappig, hè. De intro bijvoorbeeld hier, die wordt ook al een tijd herbruikt. Hè. Zowel op Recipe Ferrum als op Anno Domini, denk ik. Of Domino, of zo. En dat is deze hier. Hè. En dat hebben ze live ook in verschillende versies gespeeld.
1: Anno Domini.
0: Dat is een stukje klassiek.
1: Dat is Assigeti, idee.
0: Ja, bij Recipe Ferrum zetten ze er dan bij featuring Béla Bartók. Dus ik veronderstel dat dat stukje Bartók is of zo. Maar dat gaan we nu niet luisteren. We gaan hier het zitten. Infinite Darkness. Dus dan horen we terug een fenomenale Attila Sihar.
1: Ja, ik zie dat zeker zitten.
0: In het hoog. Dus echt gelijk naar zat. Alleen toen zijn stem volgens Sigeti dan nog niet zo goed onder controle was en nog niet zo goed gevormd. Maar ja, wel al crazy as hell.
1: Dat was wel beter dan de rest waarschijnlijk.
0: Infinite Darkness dan, hè? Voilà, 8 minuten 46 of zoiets.
1: Wat een timing, dan zit het erop, denk ik. Hè?
0: Ah, voilà, ja, die klok staat achter.
1: Hier, dus, ik zit op 51.
0: Oké, let's go. Tot volgende week, Jeroen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Infinite Darkness, Attila Sigeti op de gitaar, Farkas Gyorgi op de bas, Dubesh Marton op de drums, Attila Sigeti op gitaar.
1: Ik heb het al gezegd.
0: Budai Tamas op gitaar en Sihar Attila. Vocals.
1: Dit was het Graalspel op Radio Centraal 106.7 FM. Tot volgende week. Veel plezier met Kiss My Jazz.

We begonnen met Cliff Feynman, duidelijk Coffee. En dit is Born Under a Rhyming Planet. Hot Nachos with Cheese, Cappuccino. En in Lawrence met Coffee.

Radio Centraal 106.7 Klankenbergen. Alle twee weken op maandag van 1 tot half 3.

Julie London, Black Coffee, maar ook Cigarette. De volgende ook Coffee and Cigarette van Johnny Ray.

0: En nu al gekeerd op een stokje, Brian Bello. Zo net Brian Bello, Coffee Horse Strot, en dit is Danny Taylor. Coffee Daddy Blues.
1: Because I percolate so fine.

0: En dit is het geluid dat Bedouinen maken bij het malen van koffie.
1: Ya hala, wa hala, bakdiouf, ya hala, ya marhabtein. Ya hala, foutou jai. Ya hala, hayyallah, ala sisallah, sisishouf. Ya hala.

Klankenbergen nog tot 2:30 op Radio Centraal. Koffie at Senor Rudy. Up, bustle and out.

touch people with that.

Bustle en Out op Ninja Tune. Coffee at Senior Rudy. Hier nou een sexy koffiepot. Tony Elvin en de Bel Airs.

Dat telt lekker aan 40 cups of coffee. Verder met burnt toast en black coffee. Shorty Long.

Gideon Place. Coffee Break. En nog een laatste nummer van Theo Parrish. Hambone Cappuccino.

Er is een vreselijk tijdsdilemma op Radio Centraal. Alle klokken blijken te vertragen of stil te staan. We hoorden uit For the Blood is the Life van Noordvarger Massani. Vanaf morgen vroeg is dit programma, de laatste twee uren, Horny Hour door Ernst H. Storz en er terug te vinden op Bandcamp op Mixcloud. Onder mijn naam Sven Visterin. We schakelen over en tussen naar de nachtmachine tot de volgende programmamaker komt. En hopelijk kunnen we ergens batterijen vinden. Goedenavond.

En we konden luisteren naar een deel van Magician's Hat. Of Magician's Mat. Het is heel onduidelijk wat de letters betreft. Het is Hat. Magician's Hat door Bo Hansen. En het is eigenlijk een verhaal. Een of andere magische story over een of andere magician. Die je ook op de kaft kan bekijken, maar die zien jullie niet. Dus daar heb je niks aan, een heel mijn verhaal. Dus we gaan gewoon verder, draai die plaat om en daar heb je dan meer aan. Gewoon de rest van het verhaal, Magician's Hat, door Bo Hansen.

En zoals je hoort in Excursion with Complications is alles behoorlijk ingewikkeld voor The Magician's Head van Bo Hanson. Een verhaal vol sfeer vooral. Veel verhaal is er niet, maar je beleeft het wel. Zo dadelijk gaan we verder met een andere tovenaar, namelijk Guido the Magician, uit het album Peace of Mind van Roger Bunn. Een verhaal waar wel naar geluisterd kan worden met heel wat interessant verhaal dat je gewoon moet hebben gehoord.

Peace of Mind van Roger Bunn komt er nu aan na Bo Hansson. We beginnen met The Road to the Sun.

Channel thoughts into hyper effervescence. Realize.

Tot zover Guido, de musician, de magician beter gezegd. De musician komt er nu aan, namelijk Ferregrin Jaar. Vanwege de tentoonstelling die binnenkort opent, namelijk nu zaterdag. Door de grote belangstelling voor de tentoonstelling rond Ferregrin Jaar en zijn band in de Verbeke Foundation, brengen ze de werken van deze tentoonstelling naar Antwerpen voor een tweede hoofdstuk in Fabriek Noord. Zo krijgen de vele liefhebbers die de expo misten de kans om het uitgebreid oeuvre van Ferregrin Jaar als solo-expositie te bezoeken op de verschillende etages van Fabriek Noord. Een tentoonstelling met kunstwerken van onze Antwerpse bluesmuzikant. Deze tentoonstelling opent dus nu zaterdag 9 mei om 4, of beter gezegd 14 uur, om 2 uur dus, in de Lange Beeldjesstraat 94. En die tentoonstelling loopt tot zaterdag 27 juni, telkens geopend op vrijdag en zaterdag enkele weken. Ja, valt er meer te zeggen? Niet veel, laat Ferre gewoon zijn ding doen. We hebben hier nog heel wat leuke nummertjes die eraan komen. Een oud televisieprogramma, Tienerklankje, wie herinnert zich dat nog, als u het ooit gezien hebt?

En in Tienerklankje in 1966 was het belangrijk om Vergenjaar te belichten, omdat hij 60 jaar geleden een grote hit scoorde.

Het gebeurt niet al te vaak dat een Vlaamse zanger de unanieme lof van de pers mag ontvangen en op zulke stormachtige wijze in het buitenland doordringt. Is het omdat Ver non-conventioneel is? Zeker niet, want ook dat wordt vlug een conventie. Is het omdat Ver in het Engels zingt? Zeker niet, want voor velen gaat de tekst in die taal verloren. Zo is het dan begonnen. Een opgroeiende jongen, een padvinder, een schoolknaap. Tot hiertoe dus niets geniaals. Op familiefeestjes kwamen de eerste pogingen om een gitaar te martelen. En ook de smaak in het verkleden. Het verkleden duurde zelfs even, heel even, langer. Als student aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen zong Ferre in verschillende kroegjes die de avant-garde-vlag hoog hielden. Enkele specifieke kenmerken maakten van Ferre vlug een typische figuur. De orkestformatie werd geboren. Binnen die formatie had er zo nu en dan een kleine wisseling plaats, doch de Ferre Grignard Skiffelgroep bleef wat hij was. De eerste grote successen behaalde Ferre in Bilze. Daarna ging het crescendo.

En zelfs zij die meende dat talent en waarde alleen onder een gladgeschoren huid kan schuilen, moesten tenslotte hun mening herzien. Ver zingt nu voor tienerklanken She's Gone, Shot in My Arm, Hush Bamboo Shuffle.

Het is jammer dat de Skiffelgroep soms onder een al te zware vlag als die van de wereldvrede scheep moet gaan. Maar dit belet niet dat Ferry Grignard zwaar genoeg werd bevonden om in de Parijse Olympia samen met Antoine op te treden. Hij doorstond glansrijk deze vuurproef. Beter nog, zijn liedjes worden nu door verschillende Franse chansonniers vertolkt. Het is zeker dat Ferry in zijn genre een internationale waarde heeft. Het is echter jammer dat hij zijn protestthema's steeds in buitenlandse toestanden blijft zoeken, alsof zijn eigen land dan het paradijs op aarde waren. Ferry zingt nu Drunken Sailor, Digging My Potatoes, Lonesome Traveler en A Worried Man.

Radio Centrale 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Nieuws op Dinsdag. Nieuws met biologische inslag, nieuws om 6 uur. Een zeldzame fossiele ontdekking werpt licht op de ontbrekende jaren van de vroege sponsevolutie. Wetenschappers ontdekten een 550 miljoen jaar oude spons die waarschijnlijk geen harde skeletdeeltjes had, wat verklaart waarom vroege fossielen van sponsen zo zeldzaam zijn. Dit ondersteunt het idee dat de vroegste sponsen een zacht lichaam hadden en zelden werden bewaard als fossiel. De bevinding verandert ook hoe wetenschappers jagen naar de oorsprong van het dierlijke leven. Sponsen hebben geen hersenen en geen darmen en wetenschappers hebben lang gedacht dat ze ongeveer 700 miljoen jaar geleden zijn geëvolueerd. Maar duidelijke fossiele aanwijzingen daarvoor zijn pas te vinden ongeveer 540 miljoen jaar geleden. Er is dus een hiaat van 160 miljoen jaar geleden in de fossiele gegevens waar men niet omheen kan. In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature heeft de Virginia Tech geobioloog Suhai Xiao en zijn medewerkers een 550 miljoen jaar oude zeesponsfossiel beschreven, die dus midden in dat ontbrekende interval valt. Het team stelt ook een sleutelverklaring voor dat hiaat. De vroegste sponsen hebben waarschijnlijk geen gemineraliseerd skelet gehad, wat betekent dat ze dus veel minder kans hadden om te fossiliseren. Een idee dat een lang standhoudende paradox in de evolutionaire wetenschap oplost. Wetenschappers hebben moleculaire klokschattingen gebruikt, die dus de opstapeling van genetische mutaties in de loop van de tijd opvolgen, om te suggereren dat de sponsen ongeveer 700 miljoen jaar geleden geëvolueerd zijn. In rotsen van die tijd vindt men echter geen overtuigende sponsfossielen. Dit heeft dus gezorgd voor heel wat jaren debat onder zoologen en paleontologen. Nieuwe ontdekking zorgt nu voor een overbrugging van deze verdeling. Het voegt een belangrijk stukje toe aan de evolutionaire geschiedenis van een van de eerste vroege dieren van de aarde en biedt een verklaring waarom oudere fossielen zo moeilijk te vinden zijn. Het gaat ook, het refereert ook terug naar vragen die eerst geopperd werden door Darwin over wanneer de vroege dierlijke leven was verschenen. Xiao heeft dus het fossiel ongeveer 5 jaar voor het eerst ontmoet toen een medewerker hem een foto zond van een specimen dat was ontdekt langs de Yangtze-rivier in China. Ik zou zeggen dat hij nooit eerder iets dergelijks had gezien. Maar hij wist dan ook, hij realiseerde zich dan ook meteen dat het iets nieuws was. Samenwerkend met onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en de Nanjing Instituut voor Geologie en Paleontologie heeft Xiao dan verschillende mogelijkheden gaan uittesten. Het fossiel had geen eigenschappen die overeenkwamen met deze van zee, komkommers, zee, anemonen of koralen. En dat liet dus een intrigerende mogelijkheid over, een oude zeespons. In vroeger werk uit 2019 heeft Xiao en zijn team gesuggereerd dat de eerste sponsen mogelijk niet de harde naaldachtige structuren hebben geproduceerd, de zogenaamde spicules, die moderne sponsen definiëren. Door het bestuderen van de fossiele gegevens hebben de onderzoekers ontdekt dat de spiculen in de loop van de evolutie meer gemineraliseerd zijn geworden. Hoe verder men teruggaat in de tijd, hoe meer organisch en minder gemineraliseerd gebaseerd deze structuren lijken. Als men dan verder extrapoleert, dan zouden we mogelijk dus de eerste spicules
zachtlichamen zacht geweest zijn en dus de eerste sponsen zachtlichamen wezens met volledig organische skeletten en geen mineralen, zegt Shaw. Als dat waar is, dan zou zo'n spons dus de fossilisatie niet overleven en zeker die speculus niet, behalve dan onder zeer speciale omstandigheden waar zeer snelle fossilisatie de afbraak gaat te vlug af zijn. In 2019 heeft het team dus zulk een zeldzaam geval geïdentificeerd. Ze ontdekte een sponsorfossiel in een dunne laag van marine carbonaatrots, die bekend staat voor het vastleggen van zachtlichamen organismen, waaronder sommige van de vroegste dieren die in staat waren zich te bewegen. Het meest is dus dit type fossiel verloren voor de fossiele gegevens, zegt Shaw. De nieuwe bevindingen bieden nu echter een venster in de vroege dieren voordat ze dus harde delen gingen ontwikkelen. Het nieuw beschreven fossiel is uitzonderlijk voor zijn gedetailleerde oppervlaktepatroon. Het is bedekt in een rooster van regelmatige doosachtige vormen, elk die dus onderverdeeld zijn in kleine, zichzelf herhalende eenheden. Dit specifiek patroon suggereert dat de gefossileerde zeespons waarschijnlijk het nauwst verwant is aan bepaalde soorten van glassponsen, zegt Chia Peng Wang. Ook een onderzoeker van het Nanjing Instituut voor Geologie en Paleontologie en aan de Universiteit van Cambridge verbonden. Ook de omvang is een verrassing voor de onderzoekers. Wanneer men gaat zoeken naar fossielen van vroege sponsen, dan verwacht men dat deze zeer klein zullen zijn, zegt Alex Liu, een medewerker van de Universiteit van Cambridge. Het nieuwe fossiel is echter ongeveer 50 centimeter, met een relatief complexe conisch lichaamsplan, wat vele van de verwachtingen voor het uitzicht van vroege sponsen gaat in vraag stellen. Deze ontdekking helpt niet alleen delen van de ontbrekende fossiele gegevens invullen, maar verandert ook hoe wetenschappers zullen zoeken naar vroeg leven. Als de eerste sponsen zacht lichamen hadden en minerale skeletten ontbeerden, dan zullen waarschijnlijk veel van deze soorten verdwenen zijn zonder een spoor achter te laten. Dat betekent dat onderzoekers verder moeten kijken dan traditionele fossiele gegevens en zich gaan toespitsen op zeldzame omstandigheden waar delicate organismen waarschijnlijk toch bewaard kunnen blijven. De ontdekking wijst erop dat mogelijk de eerste sponsen dus sponsig waren, maar niet glasachtig, zegt Shaw. Men weet nu hoe men het zoekveld moet verbreden wanneer men kijkt naar vroege sponsen.

Gedurende miljoenen jaren is een levendige mengeling van kleuren aanwezig geweest binnen de muurhagedissen. Nu is veel van deze diversiteit aan het verdwijnen in een opmerkelijk korte tijd. Onderzoekers wijzen daarvoor naar een onverwachte oorzaak. Een zeer gedurfde groene, zeer agressieve en dominante muurhagedis die zeer snel verschillende kleurvormen aan het uitcompetitiezen is binnen zijn eigen soort. Dus het pleit aan het winnen is binnen zijn eigen soort. In vele diersoorten bestaan verschillende kleurtypes, gekend als kleurmorfen. Dat zijn meer dan slechts visuele verschillen. Deze variaties reflecteren vaak verschillende benaderingen voor het overleven. Bijvoorbeeld hoe individuen in competitie treden voor territorium of partners gaan aantrekken. Elke kleur kan een unieke strategie vertegenwoordigen die dus de balans binnen een populatie helpt in stand houden. De algemene muurhagedis, de Podarchis muralis, die dus een van de meest voorkomende hagedissen is in Europa. Of tenminste de bekendste vertegenwoordiger van de echte hagedissen. En die dus ook vooral in het Mediterraanse gebied zeer overvloedig wordt aangetroffen. Werd lang genoemd als een klassiek voorbeeld van de balans, die kleurenbalans. Individuen hebben typisch een van drie kleuren, wit, geel of oranje. Op de keel tenminste, dus de rest heeft wel een groene kleur. Dus gedurende miljoenen jaren bestonden deze kleurmorfen samen naast elkaar binnen in dezelfde populatie. En daar werd dus een stabiel evolutionair systeem in stand gehouden. Die stabiliteit is nu aan het afbreken. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Science onder leiding van onderzoekers van Lund Universiteit, brengt aan het licht dat die eens zeer betrouwbare balans verstoord is. Men ziet nu het naast elkaar bestaan van verschillende kleurmorfen, iets dat men ziet dus nu dat samen bestaan van die verschillende kleurmorfen, iets dat stabiel is geweest gedurende miljoenen jaren, verloren gaat in een korte evolutionaire tijdschaal, zegt Tobias Uller, professor evolutionaire biologie van de Lund Universiteit. Om te verstaan wat er precies aan de hand is, de onderzoekers kleurpatronen bestudeert over meer dan 240 populaties van de muurhagedis. Meer dan 10.000 individuele hagedissen werden geanalyseerd. En de bevindingen waren zeer duidelijk. Er is een groep die dus informeel gekend staat als de hulkhagedissen, die de dynamiek binnen de soort volledig overhoop heeft gehaald. Deze grotere, meer agressieve hagedissen, herkenbaar door hun opmerkelijke uiterlijk, hebben zich zeer snel verspreid. Naarmate ze zich in nieuwe gebieden gaan verspreiden, ziet men dat de gele en oranje keelkleurvarianten verdwijnen. Op vele plaatsen blijft alleen de witte morf over. De agressieve gedragingen verstoren de zeer fijn afgestemde sociale systemen die voorheen dus toelieten dat verschillende kleurstrategieën naast elkaar bestonden, zegt Tobias Uller. Dit onderzoek belicht hoe zelfs langs stand houdende evolutionaire systemen fragiel kunnen zijn. Evolutie wordt vaak, daar wordt vaak over gedacht als een traag gradueel proces, maar zeker dit geval toont dat het ook zeer snelle veranderingen in gang kan zetten wanneer de omstandigheden wijzigen. Eén enkel dominant trekje kan de competitie volledig hervormen en de balans binnen een soort in korte tijd wijzigen. Door het tonen hoe kleurvarianten die gedurende miljoenen jaren hebben samenbestaan worden weggeveegd, kan men nu beter verstaan hoe het ontstaan van nieuwe trekjes de competitie verandert in de natuur, zegt Tobias Uller.

stijgende temperaturen in een zuid-centrale Alaska-rivier zijn de drijvende kracht achter een opmerkelijke verandering in het gedrag van de invasieve noordelijke snoek. Even zien, Esocluchius. Naarmate het water opwarmt, ziet men dat deze roofvissen meer gaan eten. Dat doet bezorgdheid rijzen over de toekomst van oorspronkelijk daar levende vissen zoals zalm. Onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Alaska Fairbanks bestudeerden de maaginhoud van de noordelijke snoek, verzameld door het Vis- en Wildlevendienst van de Verenigde Staten in de Deschka-rivier, durende de zomers van 2021 en 2022. Dan hebben ze deze bevindingen vergeleken met samples genomen uit dezelfde soort in dezelfde rivier ongeveer 10 jaar eerder. De analyse toonde dat de snoeken in alle leeftijdsgroepen hun visconsumptie gingen doen stijgen naarmate de temperatuur stijgt. De verandering was in het bijzonder opmerkelijk onder jongere vissen met een eenjarige snoek die 63% meer vis ging consumeren dan voorheen. De bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Biological Invasions. Men verwacht dat er een significante opwarming aan zit te komen in de toekomst. En de hoeveelheid vis die de snoek gaat consumeren zal dus ook nog toenemen, zegt Benjamin Rich, die de studie heeft geleid aan het Universiteit van Alaska Fairbanks College of Fisheries and Ocean Sciences. Het studiegebied heeft reeds gebied dat dus bestudeerd werd, dus het studiegebied, heeft reeds een nagenoeg gestage opwarmende trend ervaren. Gemiddelde zomerluchttemperatuur zijn met ongeveer 3 graden gestegen sinds 1919, met een toename van 0,8 graden in de laatste 10 jaar. De watertemperatuur in de Deschka-rivier, die dan gaat in de Susitna-rivier uitmonden, zijn ook hoger dan historische gemiddelden in recente jaren, zegt Rich. Wanneer men dan gaat vooruitkijken, verwachten wetenschappers dat deze verwarming zich gaat voortzetten in de 21ste eeuw. Modellen suggereren dat de noordelijke snoek daardoor zijn voedselinname nog gaat doen toenemen met een extra 6 tot 12% tegen het jaar 2100. De groeiende honger van die snoeken in de Deschka-rivier reflecteren patronen die gezien worden in andere zoetwatersystemen. Naarmate watertemperaturen stijgen, gaat het metabolisme van de roofvissen versnellen, waardoor hun energievraag gaat toenemen, waardoor ze dus meer agressief op voedsel gaan jagen. De verschuiving is zeer zorgwekkend in Zuid-Centraal Alaska, waar die noordelijke snoek illegaal werden geïntroduceerd en nu hun leefgebied gaan delen met chinook- en kogelzalmpopulaties die reeds aan het afnemen zijn. Interessant is dat het aantal van chinook- en kogelzalm die gevonden worden in die magen van snoeken de laatste tientallen jaren afnemen. Onderzoekers suggereren dat dit waarschijnlijk een reflectie is van de afnemende populaties van deze zalmen in de rivier en niet een verminderde roofgedrag. Zalmen staan reeds onder druk door de opwarmende omstandigheden. Meer agressieve roofpredatie zou dus een bijkomende laag van druk toevoegen in deze reeds uitdagende omgeving. Men weet dat invasieve soorten en klimaat individueel geassocieerd zijn met zoetwatervisuitsterften, zegt Wesley, een van de auteurs van de studie. Dus de impact kan nog samen verder gaan werken in de toekomst. Erik Schoen, een onderzoeker van de Universiteit van Alaska Fairbanks Internationale Arctic Onderzoekscentrum, benadrukt het belang van het verstaan van deze met elkaar verbonden effecten. Zalmen zijn een sleutelsoort, maar ze zijn slechts één deel van een breder ecosysteem beïnvloed door de stijgende temperaturen.
is een heleboel werk dat gedaan wordt over hoe veranderingen in temperatuur direct een invloed hebben op de zalm. Dat is zeer belangrijk, maar de zalm is dus niet alleen in deze rivieren, zegt Schön, die ook bijgedragen heeft aan dit onderzoek. Het is ook belangrijk om te verstaan hoe deze veranderingen de zalm indirect gaan treffen door hun roofdieren, hun predatoren, prooien en ziekteverwekkers.

Radio Centraal 106.7 MHz en stereo Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur al in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Wetenschappers trachten nog steeds uit te zoeken waarom Neandertalers zijn uitgestorven, terwijl de Homo sapiens sapiens een blijvende aanwezigheid is geworden in Europa en daarom. Het antwoord is niet eenvoudig. Er zijn waarschijnlijk verschillende overlappende factoren, maar een nieuwe studie met technieken geïnspireerd door digitale ecologie biedt een duidelijker beeld. Een onderzoek werd geleid door Ariane Burke, een professor antropologie van de Universiteit van Montreal en hoofd van het hominin dispersieonderzoeksgroep in Quebec. Zij heeft zich gebaseerd op werk van haar doctoraatstudenten Benjamin Albouy en Simone Paquin. Zij heeft modellen aangenomen, algemeen gebruikt, om de verspreiding van planten en dieren te bestuderen en deze toegepast op oude menselijke populaties. De benadering combineert archeologische bewijzen met etnografische gegevens om beter te verstaan hoe de vroege mensachtigen leefden en bewogen. Het team heeft zich toegespitst op Europa gedurende de laatste ijstijdcyclus tussen 60.000 en 35 jaar geleden. Deze periode werd gemarkeerd door dramatische klimaatswijzigingen. Waren er koude, stadiale en warmere interstadiale fasen. Het was ook de tijd toen Homo sapiens sapiens voor het eerst zijn opwachting maakte in het archeologische gegevens van Europa en de Neandertalers gingen verdwijnen. De bevindingen suggereren dat de algemeen geciteerde verklaringen, zoals klimaatstress of directe competities, alleen niet de uitsterven van de Neandertalers volledig kunnen verklaren. In plaats daarvan is dus wat er gebeurd is waarschijnlijk vormgegeven door een combinatie van klimaat, geografie, populatiedynamiek en interacties tussen soorten met de omstandigheden variërend in verschillende gebieden. In de ecologie gebruiken wetenschappers distributiemodellen om te schatten waar een soort zich kan overleven, gebaseerd op gekende locaties. Burke en haar team hebben dit concept toegepast op oude menselijke populaties. In plaats van moderne observaties gebruikten ze archeologische sites als aanwezigheidspunten voor zowel Neandertalers als de Homo sapiens sapiens. Onderzoekers hebben verschillende modelstappen uitgevoerd. Eerst hebben ze vier geschiktbaarheidsmodellen gebouwd voor elke soorten met gereedschappen van de beschermingsbiologie en de geomatiek. Deze modellen combineerden archeologische gegevens met omgevingsgegevens, waaronder geografie en metingen van klimaatvariabiliteit. Dan heeft Burke de resultaten vergeleken en bijkomende modellen ontwikkeld om kerngebieden te identificeren. Dat zijn gebieden die dus productief genoeg zijn om stabiele populaties in stand te houden en belangrijk, die verbonden zijn met andere zulke gebieden. Nu, men heeft natuurlijk geen precieze demografische gegevens voor de populaties 35.000 jaar geleden aanwezig, maar men gebruikt de etnografische gegevens van beter gedocumenteerde oude jager-verzamelaarsgroepen om de parameters in te stellen voor de geomatische gereedschappen en deze modellen te genereren. Bijvoorbeeld deze gegevens tonen dat het typische jaarlijkse territorium van een lokale groep van 25 tot 50 individuen die zich afhankelijk van de seizoenen gingen bewegen en dus regionale connecties gingen onderhouden met andere groepen, ongeveer 2500 vierkante kilometer zou moeten zijn. Op dit stadium van de analyse ziet er dat er duidelijke verschillen tussen de Neandertalers en de Homo sapiens sapiens beginnen op te duiken. Gebieden geschikt voor de Homo sapiens sapiens lijken meer met elkaar verbonden dan deze gebruikt door Neandertalers. Volgens Burke was deze verbinding dus kritisch.
Wanneer de populaties met elkaar verband houden en met elkaar verbonden zijn, vormen ze netwerken die mensen toelaten om dus tussen groepen te bewegen wanneer men omgevings-, ecologische of demografische uitdagingen aan het hoofd moet bieden. Deze netwerken gaan als een soort veiligheidsnet optreden, zegt Burke. Ze laten toe dat informatie of grondstoffen worden uitgewisseld. Ze laten dierenmigraties toe, de vorming van partnerschap en, of relaties en tijdelijke toegang tot andere territoria in het gebeuren van een crisis. Burke benadrukt dat de Neandertalers niet compleet geïsoleerd leefden. Archeologische aanwijzingen, zoals de beweging van materialen over gebieden, toonden dat ze ook connecties hadden. Maar de modellen suggereren dat deze connecties zwakker waren en minder betrouwbaar, in het bijzonder in Centraal- en Oostelijk Europa. De studie ontdekt ook dat klimaatsvariatie, betekent hoe snel en onvoorspelbaar de omstandigheden veranderen, een sterke impact had op populaties dan de gemiddelde temperatuur of regenval alleen. Klimaatvariabiliteit blijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben. Zo blijkt dat mensen altijd gevoelig zijn geweest voor omgevingsvariabiliteit doorheen de geschiedenis, zegt Burke. Maar klimaat zelf kan dus niet verklaren hoe dat de Neandertalers zijn uitgestorven. Fossiele en archeologische gegevens tonen dat Neandertalers vroegere ijstijdperiodes hebben overleefd, wat wijst erop dat ze dus in staat waren om de ruwe omstandigheden te overleven en zich daaraan aan te passen. Volgens de studie is hun verdwijnen waarschijnlijk het resultaat van een combinatie van klimaatinstabiliteit, populatiedruk en sociale structuur. De exacte mix van factoren kan waarschijnlijk ook verschil hebben afhankelijk van het gebied. Bijvoorbeeld, Neandertalers in Europa lijken opgesplitst geweest te zijn in twee belangrijke groepen, één in het westen en één in het oosten.

En de situatie is waarschijnlijk nog complexer geweest. In westelijke gebieden is de aankomst van de Homo sapiens sapiens waarschijnlijk het begin geweest van bijkomende stress, in bijzonder voor Neandertaler populaties die reeds demografisch kwetsbaar waren, zegt Burke. Omdat de twee soorten waarschijnlijk in staat waren om samen ook nog nakomelingen te genereren, is hun interactie waarschijnlijk ook zeer complex geweest, waarbij dus zowel competitie, dus het vormen van partnerschappen en andere subtiele populatiedynamiek een rol hebben gespeeld. Burke gelooft dat deze bevindingen iets fundamenteels belichten over de menselijke overlevingsdrang, zowel in het verleden als op dit moment. Menselijke migratie heeft steeds bestaan, gefaciliteerd door mobiliteit en sociale netwerken. En zelfs op dit moment, ondanks de complexiteit van grenzen, populatiedichtheid en sociale ongelijkheid, blijven mensen migreren voor dezelfde fundamentele reden. Om meer geschikte gebieden te vinden, om zich te herenigen met geliefden en mutuele hulpnetwerken te vervoegen. Het onderzoek suggereert dat het overleven nooit alleen afhankelijkheid is geweest van intelligentie of technologie. Zo was het niet 40.000 jaar geleden. En nog altijd is dus het overleven dus afhankelijk van de mogelijkheid om connecties met anderen te bouwen en in stand te houden.

Ondanks tientallen jaren inspanningen zijn wetenschappers er nooit in geslaagd om dinosaurus-DNA terug te vinden en te isoleren. De meest paleontologische onderzoek naar dinosaurussen spitst zich toe op onderzoek naar sporen van origineel organisch materiaal in fossielen. Maar het DNA heeft dus de tand des tijds nooit doorstaan. Tot nu toe nog, heeft men dat nog niet kunnen terugvinden. Veel wat we weten over dinosaurussen is afkomstig van gefossiliseerde beenderen en tanden. Dat zijn overblijfselen die zeer goed bewaard blijven, maar die eigenlijk weinig inzicht bieden in hoe deze dieren eigenlijk leefden. Zachte weefsels daarentegen kunnen veel meer daarover zeggen. Maar dat zijn materialen die zelden fossiliseren. Daaronder dus spieren, pezen, ligamenten, pigmenten of zelfs huid, zoals schubben of veren. Dat zijn allemaal weefsels die belangrijke aanwijzingen bieden over het uitzicht, de beweging en het gedrag van deze dieren. Een ander type van zacht weefsel dat soms kan bewaard blijven in de beenderen zijn bloedvaten. Er is dus nu een onderzoeksteam dat bloedvaten heeft geïdentificeerd in een Tyrannosaurus rex fossiel. De vindingen werden gepubliceerd in Scientific Reports. Dus in, wie het precies is. Jared Mitchell, Marocchio Barbie, Ryan McKellar, Monica Clivetti, Ian Coulson. En het staat hier dus niet bij. Van de Universiteit van Regina. Dus ze gebruiken deeltjesversnellers om fossielen te bestuderen. Men heeft zo dus vergevorderde driedimensionele beeldtechnieken gebruikt om een Tyrannosaurus rex been te bestuderen en structuren opgemerkt die bloedvaten leken te zijn. Na ongeveer 6 jaar is men dus nog altijd bezig met deze op fysica gebaseerde methoden te gaan gebruiken om te verbeteren hoe fossielen geanalyseerd worden. De bewaarde bloedvaten komen uit een uitzonderlijke specimen, gekend als Scotty. Dat is een Tyrannosaurus-skelet dat geherbergd is in het Royal Saskatchewan Museum in Canada. Het is het grootste Tyrannosaurus rex-skelet dat tot nu toe ontdekt werd en een van de meest complete. Aanwijzingen suggereren dat Scotty een moeilijk leven leidde ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Veel van zijn beenderen tonen tekenen van verwondingen, mogelijk uit gevechten met andere dinosaurussen of van ziekte. Er is één rib die het daar uitzonderlijk slecht aan toe is. Die toont een grote breuk die slechts gedeeltelijk genezen is. Wanneer de beenderen beschadigd worden, gaat het lichaam de bloedvatenactiviteit in de getroffen gebieden verhogen om het genezingsproces te ondersteunen. De structuren die men dus heeft waargenomen in deze rib van Scotty lijken deel uit te maken van dat proces, vormen een zeer dicht netwerk van gemineraliseerde bloedvaten die men heeft kunnen reconstrueren met die driedimensionele modellen. Bestuderen van het binnenste van fossiele beenderen heeft dus twee grote uitdagingen. Ten eerste moet men binnenin dat fossiel gaan kijken zonder dat dat specimen beschadigd wordt. Ten tweede zijn gefossiliseerde beenderen extreem dens, omdat dus de mineralen de originele organische materialen hebben vervangen in de loop van miljoenen jaren. Oorspronkelijk heeft men overwogen om berekende topografie-scan te nemen. Dat is iets dat men ook in geneeskunde gebruikt. Dat is een niet non-destructieve methode. Maar standaard computertopografie-scanners kunnen dus niet in de dense structuur van grote fossielen kijken. In plaats van daarvan heeft men dus gekeken naar synchrotronlicht, een krachtige vorm van hoogintensiteit X-stralen, geproduceerd in gespecialiseerde deeltjesversnellers. Deze techniek heeft dus de onderzoekers toegelaten om de kleine interne eigenschappen te visualiseren van dat been, zoals die bloedvaten, met opmerkelijke helderheid.
De synchrotron beeldvorming heeft het ook mogelijk gemaakt om de chemische samenstelling van de structuren te analyseren. De bloedvaten werden bewaard als ijzerrijke gemineraliseerde afgietsels, wat een algemeen fossilisatieproces is. Interessant lijken ze dus in twee afzonderlijke lagen voor te komen, wat een complexe omgevingsgeschiedenis reflecteert die dus bijgedragen heeft aan hun bewaring. De gedeeltelijk genezen breuk in de rib van Scotty heeft een zeldzame gelegenheid geboden om te bestuderen hoe een Tyrannosaurus rex kan herstellen van een wonde. Door het bestuderen van de bewaarde bloedvaten kunnen onderzoekers ook inzicht verwerven in het genezingsproces en de overlevingsstrategieën in grote roofdinosaurussen. Dit werk biedt ook een basis voor vergelijking met andere dinosaurussoorten en met moderne dieren zoals vogels die zeer nauw verwant zijn aan dinosaurussen. De bevindingen zouden toekomstige fossiele ontdekkingen kunnen gidsen. Beenderen die reeds tekenen vertonen van beschadiging of verwonding of ziekte kunnen meer kans bieden om bewaarde bloedvaten te gaan vertonen of ander zacht weefsel, wat wetenschappers kan helpen om dus veelbelovende specimens te gaan selecteren. Met een combinatie van fysica, paleontologie en vergevorderde beeldvormingstechnieken beginnen onderzoekers dit

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt heeft vorige maandag zijn deuren gesloten, na alweer een succesvolle editie. Volgend jaar vieren zij hun 75-jarig bestaan en in dat verband zijn er reeds enkele voorbereidingen aan de gang. We komen daar ten gepaste tijde op terug. Vandaag openen we ons programma met een compositie van Rosano Galante, Phoenix Ascending. Het wordt gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen.

We openden ons programma met een compositie van Rossano Galante, Phoenix Ascending. Het werd gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen onder leiding van kapelmeester Yves Segers. Met zijn zeer energieke opening stippelt Rossano Galante in zijn compositie Phoenix Ascending de koers uit van een raadselachtige vogel uit de Griekse mythologie die uit de as van zijn voorganger herrijst. Het begint met een percussie die vervolgens overgaat naar de blazers- en kopersectie, wat voor een opwindende inleiding zorgt. Die gaat dan weer over op een nieuw thema, een tussenthema zeg maar. Aansluitend volgt het hoofdthema dat symbool staat voor de kracht en schoonheid van het mystieke wezen. Dat hoofdthema wordt nog eens herhaald, zij het op een meer melancholische manier. Een verwijzing naar de dood van de Phoenix. Die melancholie verandert nadien in uitbundigheid wanneer de Phoenix weer tot leven komt. Het geheel resulteert uiteindelijk in een grootse finale. Dan maken we nu plaats voor een wat langer werk van Jan van der Roost, Stonehenge. In Zuidwest-Engeland staat er sinds ongeveer 3500 jaar een kring van reusachtige stenen. Ondanks veel opzoekwerk weet men eigenlijk nog steeds niet wat er precies de bedoeling van was. De meest gangbare opvatting is momenteel dat Stonehenge een gigantische kalender is. Door de uitermate specifieke opstelling van de rijen stenen is het bijvoorbeeld mogelijk om de zonsop- en de zonsondergang van midzomer en midwinterdag te zien door middel van de zonnestralen. Ook de standen van de maan kunnen als het ware gelezen worden via diagonalen. Om een lang verhaal kort te maken, dat mysterieuze stenen monument verwijst duidelijk naar het wisselen van de seizoenen. Jan van der Roost heeft met Stonehenge enkele van die stemmingsbeelden willen verklanken. Zonder een concreet verhaal of een duidelijk afgebakend scenario hangt hij toch een aantal herkenbare beelden op. Zo vangt de compositie aan in een mistige en wazige sfeer, een verwijzing naar de sfeer die rond het eeuwenoude monument hangt. Wanneer het orkest voor de eerste keer tot een volumineuze klankuitbarsting komt, is het alsof de massieve reuzenstenen hoorbaar en zelfs tastbaar zijn geworden. Het hoofdthema, dat uit 5 tonen bestaat, is het hele werk aanwezig. Het is als het ware een leitmotief en symboliseert de hoefijzervormige opgestelde centrale kring die de kern van de immense stenenmassa vormt. Een bijzonder effect vindt ook plaats wanneer 5 solisten een 5-stemmig koraal spelen. De overige muzikanten creëren daar rond een bevreemdende atmosfeer. Het is alsof stemmen uit een ver en onbekend verleden nog niet helemaal tot zwijgen zijn gebracht. Stonehenge verbergt inderdaad nog vele geheimen.

U hoorde Stonehenge, een compositie van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door de brassband Bacchus uit Lennik, onder leiding van Bart van Nijgem. Dan zoeken we nu religieuze oorden op. We doen dat met Between the Two Rivers, van de Engelse componist Philip Spark. De compositie is gebaseerd op het koraal Ein feste Burg, dat in 4 variaties alle mogelijkheden van een orkest laat horen. Philip Spark componeerde dit werk in opdracht van het fanfareorkest Prins Hendrik uit Aalst. Let wel, het gaat over de stad Aalst in Nederland, gelegen in de provincie Gelderland. De rivieren in de titel van dit werk suggereren de twee zijarmen van de rivier de Dommel, waar tussen Aalst ligt. Between the Two Rivers wordt gespeeld door de fanfare Moed en Volharding uit Heist op den Berg, onder leiding van Nico Meilemans.

U hoorde Between the Two Rivers, een compositie van Philip Sparke. Het werd gespeeld door de fanfare Moed en Volharding uit Heist op den Berg onder leiding van Nico Meilemans. Voor het intermezzo zoeken we vandaag het water op. We kozen eerst voor een liedje van Joe Valley, waar hij het heeft over het vissersleven. Het vissersleven dat het vandaag niet gemakkelijk heeft om te overleven. En daarna blijven we dichter bij huis, namelijk in het Schipperskwartier, hier in Antwerpen.

Voor het intermezzo zochten we vandaag het water op. U hoorde eerst Joe Valli met een ode aan het vissersleven met als titel Aan het Noordzeestrand. Daarna vertoefden we hier in Antwerpen met Aan de Kaai in het Schipperskwartier, een liedje dat talloze keren werd gecoverd. Het werd oorspronkelijk geschreven door Octave Grillaert en Willy Vervoort. De versie die u ze pas kon horen kwam van een aantal Vlaamse muzikanten samen. Terug naar de Hafabra met een compositie met als titel Zoom, geschreven door Ayete Shabas. Ayete Shabas is een Amerikaanse componist woonachtig aan de Mississippi. Op zijn palmares staan meer dan 20 werken voor harmonieorkest, zowel originele stukken als arrangementen. Arrangementen voornamelijk dan voor marsen. Hij heeft ook een eigen uitgeverij die zich toelegt op werken voor harmonieorkest en percussiemuziek. Van hem kozen we dus voor vandaag Zoom, een werk uit 2010. De compositie werd gekenmerkt door twee zeer snelle en ritmisch levendige secties die elk worden voorafgegaan door een langzame en lyrische introductie. Steeds overheerst het gevoel dat de muziek nooit stilvalt, of het nu om een trage of vlugge passage gaat. De melodieuze klanken maken Zoom ook leuk en toegankelijk, reeds vanaf de eerste keer dat hij het werk hoort.

Zoom, een compositie van Ayate Shamas. Na een afwezigheid van 2 weken omwille van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt, is de poëzie en het koorleven weer terug van weg geweest. We doen dat met de gedichten van René Hooibergs, Lies Ditters, Annick Walgraven en Richard Fouquet. De muzikale omkadering wordt verzorgd door koren uit Hoevenen en uit Niel. We brengen ook muziek van een buitenlands koor en dat wordt het Vancouver Youth Choir. Tussendoor hoort u ook nog een instrumentaaltje gespeeld door Volkert Hans Tolsma. Beginnen doen we echter met het koor De Katers uit Malle. En zij brengen een koorversie van We Will Rock You.

Ochtendgroet. Dankbaar ben ik de dronken vrouw die in de nacht mijn dromen verstoort. Ik droom. Het is 4 uur en zij loopt schreeuwend door de hoogstraten, schor van woede of machteloze wanhoop beledigt zij de nacht. Wie heeft zij nog gewekt? Verwekt? Verlost van dromen? Aangezet tot het schrijven van een ode? De merel die juicht om het eerste licht merkt zijn vergissing en trekt zich verstoord terug in zijn nest.

Zodra de zon steeds langer en uitbundiger gaat schijnen, er fris gewassen lakens galopperen aan de lijnen, je in een koffiepauze liever buiten bent dan binnen, dan weet je dat de lente, ja, de lente gaat beginnen.

Voor wie durft samen te zijn zonder zichzelf te verliezen. Lief mens, je mag jezelf zijn, ook in verbondenheid. Je hoeft je vorm niet te veranderen om bemind te worden. Je hoeft je trilling niet te verlagen om erbij te horen. De juiste velden vragen jou niet om kleiner te zijn, maar om eerlijk te blijven. Laat jouw waarheid een uitnodiging zijn, geen strijdkreet, maar een poort van licht. En als het even botst, weet dan dat botsing ook een taal is, een manier waarop het leven afstemt, scherpt en verdiept. Jij mag dansen in relatie, zonder jezelf te verliezen. Want waar jij trouw bent aan jouw centrum, ontstaat vanzelf een wij dat adem heeft. En dat wij zal jou nooit vragen om weg te gaan van wie je werkelijk bent.

voorbij eeuwen van oorlog nooit vergeven, zonder einde bezegeld door een roos, uit steen gebeiteld in portieken van middeleeuwse kerken. Er hangt, vroeging over de velden, verdriet dekt de zerken, weent in stilte als een lied dat niet kan zingen. Brand in de keel, stokt en zwijgt. Het is afwezigheid van genade. Het is de valk die jaagt.

De gedichten kwamen achtereenvolgens van René Hooibergs met Ochtendgroet, voorgedragen door Tine van Kerkom. Daarna hoorde u een gedicht van Lies Ditters, gebracht door het voormalig literaire gezelschap De Passanten uit Beveren. Annick Walgraven kwam ook aan de beurt met Voor wie durft samen te zijn. Die voordracht werd verzorgd door uw presentator van dienst hier. En Richard Fouquet tenslotte had het over voorbije eeuwen van oorlog, nooit vergeven. Een gedicht dat hij zelf voordroeg. De muzikale omkadering werd verzorgd door het koor De Katers uit Malle en het koor Kanteklaar uit Hoevenen. Het koor Kantekleer uit Niel bracht een vocale versie van Take 5 van Paul Desmond. De instrumentale versie van Dave Brubeck is allicht bekender, maar de vocale versie die u zo pas kon horen, mocht er ook best zijn. Die kwam tot stand door een bewerking van Kirby Shaw. De rij werd afgesloten met het Vancouver Youth Choir. Zij brachten Hela Rotan, en dat is een Indonesische traditional, voor koor bewerkt door Ken Steven. De instrumentale bijdrage was het overbekende Il Silenzio van Nino Rosso. Het werd hier gespeeld door Volkert Hans Tolsma. Om dit programma af te ronden, brengen we nog twee nummers. Little Clover van Etienne Krausas en Danse de l'Amazon van Anatoly Liadov. Little Clover van Etienne Krausas legt een link naar het klavertje 4. Vanwege zijn zeldzaamheid wordt het klavertje 4 in de westerse cultuur aanzien als een gelukssymbool. Het driedelig klavertje komt wel meer voor en is tevens een van de symbolen van Ierland. Ierland staat bekend als een land waar de traditionele muziek hoogtij viert en dat is in deze compositie duidelijk te merken. Het werk bestaat uit drie delen. Het eerste, in 6/8e maat geschreven, is zeer levendig en virtuoos. Na een korte cadans introduceert het tweede deel een thema met een vleugje melancholie, terwijl het laatste deel een dans in 2/2e maat is die het thema van het tweede deel herhaalt. Little Clover van Etienne Krausas wordt nu gespeeld door de brassband Burgermuziek uit Luzern.

Little Clover van Etienne Crausaz, gespeeld door de brassband Burgermuziek uit Luzern. Dirigent was Michael Bach. En als soliste op cornet hoorde u Joël Zemp. We hebben nog een kort werk klaar liggen dat Danse de l'Amazone als titel draagt. Hij werd geschreven door de Russische 19e-eeuwse componist Anatoly Liadov. Anatoly Liadov studeerde aan het Conservatorium van Sint-Petersburg, waar hij onder andere les kreeg van Rimsky-Korsakov. Later werd hij daar docent. Sergei Prokofjev was een van zijn leerlingen. Hij had vooral succes met een aantal muzikale sprookjes, zoals Baba Yaga en Het Betoverde Meer. Ook de Russische volksmuziek kan op zijn belangstelling rekenen. Danse de l'Amazone, of zo je wil, Dance of the Amazon, was een van zijn werken die hij nog kort voor zijn dood in 1909 schreef. Het is gebaseerd op twee Griekse volksmelodieën. Het werd voor Hafabra bewerkt door José Schijns en wordt nu gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, een orkest waarmee we ook dit programma begonnen.

En met Danse de l'Amazon van Anatoly Liadov, in een bewerking van José Schijns, besloten we voor vandaag dit programma. We zeggen graag tot volgende week, waar we misschien al iets kunnen brengen van de opname die we vorige week in Neerpelt hebben gemaakt en nu allemaal op de montagetafel liggen. Voor nu bedanken we u voor het luisteren en zeggen graag tot volgende week. Nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal op de 106.7 FM, de DAB Plus of in de podcastversie op de Nooit Nooit Soundcloud-pagina. Welkom bij de Nooit Nooit Show. Het is vandaag zaterdag 9 mei 2026. Het gemeentebestuur van Antwerpen is extreem vrijgevig geweest en heeft even de lage emissiezone regels opzij geschoven om een duizendtal oldtimers te ontvangen die dan lekker mogen vervuilen. Is dat geen goed nieuws voor die mensen? We hebben in dit programma, zoals u dat gewend van ons bent, heel veel ingezonden poëzie. En we hebben ook una invitada, waarover straks veel meer. En er zijn ook heel veel muzieken. En het eerste stukje is om iedereen wakker te krijgen. The Last Vinci in Living Certified Disaster.

Nou, wij denken dat nu iedereen wel wakker is. Wij gaan starten met de eerste cocktail, dus dat wil zeggen ingezonden gerichten, van Annika Canaerts. Annika Canaerts, aan haar zijn wij verschuldigd dat zij een herkansing krijgt van een herkansing, want dit is nu de derde maal dat we proberen deze gedichten te mengen. Wij hopen dat er nu eens geen technische problemen optreden en dat u kan genieten van Niemandswit en de zoologie die wij gaan mengen met Zaan en Solix.

Niemand wit. In de glazen sneeuwbol vallen vlokken uit de lage hemelkoepel. Op de bodem wacht ik, een plastic vrouwfiguurtje, naast een miniatuurkathedraal. Boven de poort verbleekte letters. Weet dat je niet dieper kan vallen dan in de handen van God. Ik wacht op een ander soort begin. Iets moet bewegen. Ik schuif mijn lichaam naar de kerstboom, de miniatuurkathedraal in. Bij het altaar staat een tweedimensionale man. Verloren speelgoedridder misschien, geplastificeerd in de tijd. Een blauwe wereldbol in geheven handen. Samen kijken we naar het netwerk van licht. Ere wat ons nooit toebehoorde. Een vlies over wachtend vlees. Een halssnoer van rode bessen. Een foto tegen een muur. Warm groezemoes. Zachte zomers in het park. Opnieuw wordt de glazen sneeuwbol geschud tot alles wazig draait. Een wereld van wervelingen. Troebel van taal. Het decor helt naar instorting. Op de bodem fonkelen lettergrepen. Neon in de sneeuw. En weer zwelt in mij, ondanks de moeheid, de donkere drang iets aan te raken. Een dier, een glanzende vrucht, de plooi van een elleboog.

Zoologie. In zwart-wit een reus, vriendelijk, die in mijn kleine handpalm naar apennootjes slurft. Zijn aanraking nat, teder. Waren de flamingo's werkelijk roziger? De sneeuwuil witter? De vleermuis zwarter? En liep ik nooit hand in hand met mijn moeder? In het bassin streel ik vissen uit koude zeeën. Roggen dragen hun eitjes als zeemeerminnetasjes. Hun buikvel zacht. Was de dolfijn echt altijd blij? De macaroni-pinguïn depri? Lag de gevlekte jaguar op een tak te denken aan een gedicht? Keek de moeder altijd in de verte? Nooit naar mij?

groen. Groen is de berm. Net als het licht dat hangt aan de paal. Waar je ook komt, er zijn wel wegen. En asfalt blinkt net als een ster.

twee maal linksaf. Dan achterom. Nee, ik hoef echt geen tom-tom. Afslag naar rechts. Een flauwe bocht. Bestemming bereikt. En einde tocht. Ik breng de krant.

0: In mijn hoofd zit heel het land van Louis Puncelen. En daar hoorde je dus Annika Canaerts. We zijn blij dat het eens gelukt is. We hebben vandaag dus una invitada, la invitada voor vandaag. Dit is Tini van Dalen bij ons in de studio. Welkom Tini.
1: Dank u.
0: Graag gedaan. Wij zeggen aan de luisteraars dat jij niet alleen bent, want jij hebt iemand meegebracht om jou te versterken.
1: Om mij te vervoeren vooral, maar inderdaad, mijn kleine zus zit hier naast mij.
0: Welkom, kleine zus van Tini van Dalen. Tini van Dalen, wij zijn blij dat wij jou hebben kunnen overtuigen om tot in de studio te geraken. Dat was al een tijdje geleden dat wij jou live aan het werk zagen. En ja, jij maakte wel een enorme indruk op mij en op het publiek. En wij willen jou dan ook vragen dat jij vandaag die indruk probeert na te laten bij onze, dat is wetenschappelijk bewezen, 50.000 luisteraars op een zaterdagochtend. Misschien worden het er wel meer, want ik heb gehoord dat jij ook in Mechelen reclame hebt gemaakt.
1: Ja, zeker. Ik ga mijn best doen.
0: Dat is goed. Dus wij kennen jou als een slampoëet.
1: Klopt.
0: En jij hebt eigenlijk ook al een keer meegedaan aan dit programma, want jij hebt jouw gedichten gemengd met muziek en je hebt die bezorgd. En we hebben die kunnen laten horen. Dus onze luisteraars kennen jou een beetje. Dus ik zou willen vragen, Tini, kan jij een tekst met ons delen?
1: Met veel plezier. Ik deel lege kamers. Ik leg mij neer in lege kamers, waar kale plafonds en grijsbetonnen muren een huis maken. Het houten ribgewelf krakend bij iedere ademhaling. De wind joelt door holle gaten boven parketplanken die onophoudelijk verhalend kraken. Die duizenden voetstappen met zich meedragen daar waar het doorlopen beschadigd nog net niet los zal laten. In deze lege kamers staan geen goedkope IKEA-meubels om de leegte te vullen. Hier speelt geen radiogekraak om de stilte te verhullen. Hier staan geen tropische planten die in dit klimaat toch sterven zullen. Hier hangt geen tikkende klok aan de muur om mij te herinneren aan elk verloren uur. Geen verjaardagskalender gevuld met namen die meer en meer voelen als onbekenden. Hier hangt geen kunst om te beoordelen. Hier staan geen boeken om nooit uit te lezen. Hier hangen geen spots om het overduidelijke te belichten. Geen foto's van ooit bezochte vergezichten. Hier hangt zelfs geen haak voor mijn jas. Hier staan geen sloffen voor mijn voeten. Dus ik smijt het overtolligen op de grond en maak moddersporen met mijn voeten. Op vloeren die nooit proper geraken. Omringd door plinten die enkel stof vergaren. Bedolven onder details die desalniettemin verloren gaan. En toch zijn er dingen die niet tastbaar zijn, maar wel veel plaats innemen. Er zijn zoveel dingen die enkel permanent zijn om onze vergankelijkheid te vergeten. Lege kamers hoor je ademhalen. De muren fluisteren monotone verhalen die net als ik verweven in de koude tegels één worden met het geheel. In een leegte die nooit leeg voelt. Een stilte die nooit geruisloos is. In een huis dat onbedoeld, net als mijn tweede huid, is.

0: U hoorde Larson in Driving to Austin en daarvoor Tom, Mitch en Echo from the Flames. Nog steeds bij ons in de studio La Invitada, Tini van Dalen. Tini, ben jij er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Dat is goed nieuws. Tini, als wij naar jou zoeken op een podium, want jij doet wel veel podiumwerk, dan zien wij niet Tini van Dalen, maar dan zien wij daar de Dikke van Dalen. Komt dat door jouw voorliefde voor Nederlandse woordenboeken?
1: Bijna. Dikke van Dalen is sowieso een speling op mijn eigen achternaam, die ook gewoon Van Dalen is. En een aantal jaren geleden, en heel wat kilo's meer, werd dat wel al eens gebruikt als scheldnaam voor zowel mij als mijn broer en zus. Dikke van Dalen, dus ik dacht, ik reclaim dat gewoon en ik noem mezelf zo. En het is ook altijd heel grappig als ik dan op een podium kruip, want ik ben echt wel de pocket editie van de Dikke van Dalen.
0: Oké. Okay. En ja, van het podium gesproken, komende woensdag kan men jou aan het werk zien in Café Bukowski bij de Sprekende Ezels te Antwerpen?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Is dat jouw debuut daar?
1: Ik heb vorige maand in hetzelfde café Ballonnenvrees mogen doen. En het is daar gewoon zo gezellig dat ik dacht, ik kom nog eens terug. Antwerpen is altijd een fijn publiek om voor te spelen. Dus.
0: En je weet dat als je een boek op overschot hebt, jij dat daar naartoe kan brengen om het te ruilen voor een ander.
1: Ik heb er al 4 klaar liggen, dus ik, ik ben erop voorbereid.
0: Goed gezien. Ben jij ook voorbereid op een nieuwe tekst die jij kan delen met onze ondertussen 60.000 luisteraars?
1: Zeker en vast. Begin. Want alle begin is moeilijk en het einde lijkt nooit in zicht. Alle kansen liggen hier voor het grijpen, maar mijn handen grijpen enkel dicht. Ik ben zwevend tussen hier en nu als brandend in het helle vuur.

Er zijn te veel minuten in een uur en toch oneindig tijd te weinig. En lege zielen zien het niet, maar hier groeit voeding voor de geest. In vruchtbare bodem, diepe gronden, stilstaand water aan de mond. We zien wel wat er boven komt. Bitter zoet of zuurig weinig, maakt niet uit, het is geleende tijd verdrijven. Niets is wat het lijkt, opgehouden in schone schijn. Verblind tot zien, het enige is wat overblijft. Maar geen zorgen, plakker op de open zonde. Alles kan hier vergeven worden, al blijft opnieuw beginnen best wel moeilijk. Dus ik blijf hier voor altijd zwevend en zoekend naar dat adembeneembare eind. En intussen tijd zwijg ik stil wanneer ik schrijf in alle eenzaamheid.

0: Hands Up van Mika Schnabel en daarvoor Zoe Hasselton in Day by Day. We zijn toe aan het voorleesuurtje of het voorleesminuutje of het voorleeskwartiertje. Laat staan, oké, een minuutje of vijf door meesterverteller Jan Lampo die ons een chroniek deelt.
1: Terwijl ik twee hoog in mijn grote werkkamer naar mijn scherm kijk, worden in Gaza hongerende mensen neergeschoten, kinderen vermoord en hospitalen gebombardeerd. Mijn bureaulamp brandt en ik zit alleen en van geen mens gestoord in mijn eilandje van licht. De radio speelt barokmuziek. Die klonk voor het eerst voor een publiek met gepoederde pruiken in de muziekzaal van een slot. Een tram met verlaten passagiers rijdt voorbij. Dan ligt het grote kruispunt beneden er weer uitgestorven bij. In Amerika rolt Donald Trump de democratie op als een versleten vloerkleed. Ik denk dat ik nu ongeveer begrijp hoe mijn ouders, op dat ogenblik jonge volwassenen, zich voelden toen ze anno 1938 in de krant over Hitler en zijn bende lazen. Ik denk na over de constructie van een zin, het liefste wat ik doe, en bespeur een ergerlijke woordherhaling. Welk synoniem is het meest geschikt? Begin ik een nieuwe paragraaf? De aard van mijn bezigheid is niet veranderd, mijn toewijding evenmin. Maar nu ik creatief schrijven doseer, doe ik er alles aan om de uitspraak "those who can't teach" minstens voor mezelf te ontkrachten. Zoals iedereen die een beetje oplet, weet ik dat de wereld er erg aan toe is. Erger dan ik mij herinner. En ik ben toch niet zo heel jong meer. 45 jaar geleden betoogde ik in Brussel overtuigd mee tegen de ontplooiing van Amerikaanse kruisraketten. Vandaag sturen Russische drones, vermoedelijk toch Russisch, het luchtverkeer in Scandinavië in de war. Ik ken een vrouw wier zoon via een omweg bij het Franse Légion des Étrangers in een Oekraïense loopgraaf weg tegen, jawel, de Russische vijand. Met een zekere wellust elimineer ik een overbodig adjectief en vervang ik een passieve werkwoordvorm door een actieve. Wie schrapt, is goed bezig. Niets is te vergelijken met dit vreedzaam worstelen met de vorm die wat ik zeggen wil, moet krijgen. Het zinderen van woorden die ik bij elkaar drijf en die andere woorden, soms te veel, te hulp roepen. Intussen gaat de sluipende afbraak van de welvaartsstaat verder, want het land is weer eens in financiële nood en dat is de schuld van de werklozen en andere steuntrekkers. Die riedel hoor ik al ruim een halve eeuw. Wie schrapt is goed bezig, moeten ook ministers denken. Maar ik schrap woorden. Zij doen dat met mensen. Je zou denken dat het alleen zaligmakend neoliberalisme dat al sinds de vroege jaren 80 woedt, die euvels intussen had verholpen. Maar dat blijkt dus toch niet het geval. Misschien wordt het tijd voor een andere doctrine. Intussen verzekert men ons dat links en rechts nog wat miljarden te vinden zijn voor nieuwe wapens. Alles van waarde is weerloos. Ik denk dat het Lutjebert was die het zei. Dat is mijn geknoei met woord- en zinsbouw zeker, als het überhaupt enige waarde heeft. Maar wat ik vooral voel als burger, schrijver en sociaal-democraat, zoals Günter Grass zei, is een toenemende machteloosheid. Ja, over Hitler lezen in de krant, zo moet het geweest zijn. Hier zit ik. Ik breek mijn hoofd over een metafoor. Ik kan niet anders.

0: Wauw. Victor Dro en Alex de Vos met Gewoon en daarvoor. En daarvoor hadden we nog eventjes spieken. Temple Fugate met Nederlands in 7 lessen. Nog steeds bij ons in de studio La Invitada. Tini, ben jij daar nog?
1: Nog steeds.
0: Want ik sta een beetje verder weg, want ik hoorde mezelf te veel. En te veel is niet goed genoeg. Dat denken onze ondertussen 65.832 luisteraars ook. En ze hebben daarover gereageerd op de socials. Dus wij proberen ons aan te passen zodanig dat de luisterervaring optimaal is. Tini, jij houdt van competitie. Jij wil een winnaar zijn.
1: Ja.
0: Ja. Dus jij gaat soms de strijd aan op het podium.
1: Klopt.
0: Is het waar dat jij deze week hebt gewonnen?
1: Gewonnen, ja. Ik heb meegedaan aan de voorronde van het Belgisch kampioenschap Slam. En samen met twee collega's mogen wij door naar de provinciale voorronde. Dus een beetje winnaar, ja.
0: Ja, dus dan zijn wij nog wat fierder dat jij hier tijd hebt gevonden om ons te verblijden met jouw aanwezigheid en jouw teksten in de Nooit Nooit Show. Mogen wij jou uitnodigen om nog een stukje van jouw sterke teksten te brengen?
1: Zeker. Ik ga Jan Lampo wat volgen en het iets politieker houden met de volgende tekst. Wereld delen. Hier telt men nog af naar verre jaren. Hier viert men nog lange dagen. Hier vernevelen velen tot één groot geheel dat zwijgzaam meegeeft, meeleeft met hun werelddeel. Empathisch voor leed voelt hier ledig vergaan tot online delen. Hier ziet men enkel dichtbij, de grenzen scheiden toch de wij van de zij, nochtans hier trekt men de lijn tussen ver van mijn bed en zwijgstil. Hier vervagen grenzen enkel als men er zelf over wil. Hier benoemt men enkel problemen en losse oplossingen op in weelden. Hier wil men wel delen, maar lijkt zelf de weinigheid vergeten. Hier is men tevreden met onwetend, omdat men anders overtuigende argumenten moet geven. Dus hier stelt men de verkeerde vragen. Hier is terughoudendheid de rage. Hier veranderen wilde wolven in volgzame schapen. Verdorie, hier draagt men overtuigingen als accessoire, tot ze te zwaar worden om te dragen en gauw worden achtergelaten in een hoop actieloos ongeloof. Hier brandt de woede vurig, tot het protest uitdooft. Hier viert men verschillen, enkel de overkomelijke. Hier lijkt men wel te willen, maar verleerde het verzinnen, vervangen door ja-knikken. Hier wil men wel uit fouten leren, maar haperend in een herhalend verleden ziet men de toekomst plots zo meloenkleurig niet meer. Hier lijkt men wel vergeten dat we op het einde tegenover ons geweten komen te staan. Hier lijkt men nog maar bitter weinig te geven over hoe die confrontatie dan zal gaan.
2: She has green eyes. I gotta admit I didn't notice the first time, even after we kissed. I thought they were brown, maybe because when I saw her, I saw only her soul, a glowing light I couldn't see clearly, like everything was an illusion. And she had this smile. Oh gosh. Yeah. The smile. Her lips are a whole world. Standing in front of her, I felt like an explorer. Like I had to travel all over her lips with mine. It's funny sometimes. It's like love is a game, and I'm just here to lose. Well, obviously I don't know. I don't want to lose her. But realistically, you only lose what you catch. And I don't want to lock her up. Because to me, she's like a bird you can't put in a cage. Even more beautiful when you see her fly. Freedom could be her name. But I ain't got enough letters to tell you how I feel for her. That's weird, right? It's like when you see a stranger on the subway. Your eyes meet. And suddenly you write a whole story in your head. She has green eyes. I gotta admit I didn't notice the first time, but now I know. And there are so many things I can't help noticing. Like the way she smiles when she looks at me. I feel shy every time. Melting inside like a snowman, asking for a kiss from the sun. She has green eyes. I gotta admit, I didn't notice the first time, but now I could tell you so many things about her, even if not much time has passed. Like the dimples on her face, her skin soft like feathers. Well, maybe that's because she's a bird, and freedom could be her name. I know she's scared of being attached, because she's healing some wounds from the past. So besides being a safe space, I may just be a name that she'll remember. She asked me if I ever think about her. I told her, every time you think about me, it means I'm thinking about you. She had green eyes.

0: Geef toe dat u rondkeek in uw kamer en dacht, waar zitten die insecten hier? Caroline Georges en vous, en daarvoor Jamie Silk en Green Eyes. We zijn toe, want we hebben dorst gekregen aan een nieuwe cocktail. Een tijdje geleden ontvingen wij een bij benadering 40-tal gedichten van Seppe Gerskière. En wij hebben die wat gespreid in de tijd. En vandaag zijn we opnieuw aan zo'n spreiding toe. Seppe, blijf gedichten maken en inzenden. Want wij gaan jou blijven in de mixer gooien. Vandaag is het met John Paul en Our Lips Are Steeled. En jij deelt met ons 7 mei en zoals de dingen, maar dan in omgekeerde volgorde.
1: Zoals de dingen gaan. Zo gaat het ieder jaar. De hemel trekt een net van nevel over bomen die zich een weg zuchten naar winter. Woekerend, dus oktoberrood. Het naakte neemt haar plaats weer in, ontbloot van zomerse grootspraak als wet waarmee geschreven wordt. Dichters springen te paard met woord en pen, kronkelend door een herfst geraamd. Door mijn raam zie ik hen draven met hun tekenen van leven die ik ooit had begraven.

7 mei. Vanavond ligt er iets veelbelovend aan de horizon. Het voldanen van een dag aan zee. Het stil verdriet dat altijd om de hoek loert, is er niet. Niets is wee. Wat vrijkomt, wordt opgewekt uit nuchter geluk. Wellicht zoals jaren terug onder Italiaanse zon, waar ik uren naar je zwijgen kijken kon. Nostalgische flash. Genade vinden in het drinken van een glas. Er ligt iets veelbelovend aan de horizon en het indringend licht heeft sprankels van een naar de zon geheven glas champagne.

0: U hoorde Andertaler met De Molen en wij zijn blij dat wij kunnen aankondigen dat eind augustus Andertaler hier te gast zal zijn bij de Nooit Nooit Show. En vandaag te gast La Invitada, Tini van Dalen.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds. Zij weet al onmiddellijk wat zij moet zeggen bij de eerste vraag. Tini, jij hebt al flink wat teksten geschreven. Jij brengt die graag op een podium, maar blijven die bewaard voor het nageslacht? Kunnen alle mensen in Vlaanderen of Nederland of waar men dat ook wil, jouw teksten lezen?
1: Ze kunnen dat op Instagram voorlopig. Mocht ik geen last hebben van eeuwig uitstelgedrag, dan had ik zeker al wel een dichtbundel af. Mm-hmm. Voorlopig heb ik de titel en de eerste tekst die jullie daar juist hoorden, Lege Kamers. Maar daar blijft het voorlopig nog even bij.
0: Wie weet dat uitstelgedrag de groten der aarde siert.
1: Voilà.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nu, er is een ongeschreven wet en die zegt als je een invitada of een invitado hebt in je radioshow, dan moet je die zoveel mogelijk aan het woord laten met zijn, haar of hun werk. Dus ik zie dat jij nog extra werk hebt meegebracht. Kun jij dat delen met, eventjes kijken op de teller, 83.728 luisteraars op dit moment.
1: De stress wordt er niet groter op, maar ja, ik breng graag nog een tekst. De tekst is getiteld Terzijde en voor ik eraan begin nog even terzijde. Mijn zus is niet enkel mijn taxi en mijn zus, maar ook mijn allergrootste fan. Ik moest het even rechtzetten. Terzijde. Op straat maak je je klein, alsof je je schaamt voor je aanwezigheid. Je loopt ineengebogen, alsof je je verontschuldigt om hier te komen. Jouw gezicht naar de grond gericht, je kent de weg, dus wandelt bijna met je ogen dicht. En toch ga jij telkens uit de weg. Anders lopen anderen door jou heen, alsof je onzichtbaar bent. Zelfs confrontatie ga jij uit de weg. Jij verontschuldigt je, zelfs al ben je in je recht. Het tellen van sorry's ben jij al lang voorbij. Ontelbare keren haalde jij onterecht je ongelijk. Dus jij antwoordt met kilte, gaat verderop in de stilte. Jij zoekt een uitgang in elke ruimte. Zoekt van binnen steeds weer naar buiten. Jij wil gaan lopen, maar struikelt. Jij spreekt niet, jij fluistert. Jij weet toch dat er niemand luistert. Jij zorgt voor anderen, zonder iets terug te verwachten en verankerd in eigen gedachten staan de tranen jou zo vaak in de ogen. Jij gebruikt je eigen mouw om ze op te drogen, nooit om op te spelden. Jij minimaliseert je eigen successen. Jij leerde ja knikken zonder vragen. Jij leerde alles te pikken, je eigen zorgen te dragen. En als ik jou zie als een spiegeling van wat ik verafschuw in mij en wil helen bij jou, dan moet ik heel eerlijk toegeven, jij bent mij en ik ben jou.

0: Tot de laatste seconde hoorden we Felicia Atkinson en Christine van Zoo met A Secret. En dan daarvoor was het David Giannoni, Roberto Grilli en Nadeja Peretti en Alrede Dortres. Dat hoop ik, correct uitgesproken. Net zoals ik nog één keer het woord wil geven aan onze invitada, Tini van Dalen.
1: Nog steeds hier.
0: Ja, ja. Heb je nog feedback van onze 92.817 luisteraars ontvangen?
1: Nog niet, nee.
0: Die staan misschien hier allemaal buiten te wachten met spandoeken.
1: Wie weet.
0: We zien de schelden voorbij stromen en ja, mensen doen soms rare dingen. Dus ja, wij willen jou nog een keer bedanken dat jij al die moeite hebt gedaan om hier te geraken. Ook jouw zus, chauffeur en trouwste supporter. En wij wensen jou veel geluk met jouw carrière als dichteres. Of dichter. En wij willen nog een keer vragen, Tini, kan jij nog een tekst brengen?
1: Zeker. Ik heb nog onbewoond. Want het hier en nu is een onbewoond eiland. Gestrand in vergetelheid, omdat we te vaak leven in de verleden tijd en in de kansen van de toekomst. Omdat we niet meer eren wat eren toekomt. Stilstaan en rondkijken. Niet telkens verder willen, maar gewoon even hier blijven. Hier, met de tenen in het warme zand en het hoofd in de weinige wolken. Met de handen in de zakken enkel zonnige zorgen. Van barbecue satés en zonnebrand. Van fruitige drankjes en strandvoetbal. Van stralende sterrenhemels en diep dromendal. Weg van overvolle steden, van altijd in de weer, van wegen werken hinderend verkeer. Hier liggen geen wandelpaden, geen verharde straten. Hier groeit het laaghangend fruit nog in grote getalen. Hier moesten geen inheemse bomen wijken voor nog meer betonnen woonwijken. Hier, op het eiland van iedereen en niemand. Het eiland van warm zand en blauw water. Het eiland zonder later, zonder tikkende tijd. Het hier en nu kan in al zijn verlatenheid zo bijzonder mooi zijn.

Tot de laatste noot was dat Georges Brassens, speciaal voor al wie vandaag in het huwelijk treedt met La non-demande en mariage. En daarvoor hadden we nog Max Black. Can I get you something? En beroerte met Multipla. Wil jij ook jouw teksten aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Wel, het is eenvoudig. Schrijf ze neer, spreek ze in, luister er zelf eens naar en pas als je zelf tevreden bent over de kwaliteit, mail ze dan naar nooit_nooit@icloud.com. Wij danken onze, ja, het is een historisch moment, meer dan 100.000 luisteraars ondertussen.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man. Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
2: Ja, de informatie komt eraan. Er stonden hier nog allemaal dingen op voorbeluistering. We hebben een vrij vol programma vandaag. En we hebben ook nogal wat gasten in de studio. En een taart, maar dat is niet van belang natuurlijk. Ik heb al eerst twee mensen in de studio van Oostnatie, VZ2. En dat gaat dan over Parkspoor Oost, want daar kregen we een persbericht over. En we hebben daar van in 2014 al wel interviews over gedaan met de toenmalige actiegroep. Maar daar bougeert nog van alles. En dan is er Milan van VZW Orbit over huisvesting kamers voor vluchtelingen. En dan vluchtelingen in Griekenland en dan GSF met Ellie. GSF, dat is de Gaza-vloot. De Gaza-Sumut, Global Sumut Flotilla. Dat is hem. Voilà. Maar we hebben dus... En de klok staat helemaal fout. We gaan er direct aan beginnen, zonder muziek, want het is een vol programma. Eventjes kijken. Mick, dat is duidelijk hier. Twee mensen in de studio, een Luc en een Ali. Kunnen jullie even zeggen wat jullie met Oost te maken hebben?
3: Ja, naast me zit Ali en ik ben Luc. We zijn intussen al 10 jaar actief in een VZW Oostnatie die zich bezighoudt met het terrein Spoor Oost, Borgerhout. Een oud spooremplacement, een containerterminal, die al voor 1/3 vrijgegeven is en waar we 10 jaar lang al proberen vanuit vier oude wagons die daar staan, proberen een aantal activiteiten te ontplooien met de buurt. En ons doel is eigenlijk om eigenlijk een open ruimte, een parkruimte te claimen door activiteiten te organiseren op die plek. En dat doen wij door het opbouwen van een heel netwerk van verenigingen, maar ook vrijwilligers uit vooral Borgerhout. Ik weet niet, misschien kan Ali daar een beetje meer details over geven.
2: In welke hoedanigheid zet jij daarbij betrokken? Wat is uw achtergrond?
3: Wij hebben een VZ... Ali is... Enfin, ik ben stedenbouwkundige, ruimtelijk planner. Ja. En Ali?
4: Ik ben dus Ali Al-Moussaoui. Ik werk voor SAMO Antwerpen. We zijn betrokken op het Cityspoor Oost voor een groot deel vanuit een van ons projecten Ruimte Publiek Maken. Waar dat we eigenlijk Spoor Oost zitten, terug aan de mensen van de buurt willen geven. En wij hopen nog altijd dat er ooit een park Spoor Oost komt, want dat is echt wel nodig. Ik ben zelf sociaal werker van beroep momenteel bij SAMO Antwerpen, maar ik ben ook 17 jaar jeugdwerker geweest bij CRAS hier in Antwerpen.
2: Ja. En dan ook specifiek in die buurt? Of?
4: Ik heb in verschillende buurten gewerkt, maar nu werk ik 15 jaar bij SAMO en dat is eigenlijk wijkoverstijgend, maar zeker vooral in Borgerhout. Ik ben zelf opbouwwerker geweest 5 jaar in de wijk Borgerhout en ik ben ook van in begin betrokken bij Oostnatie en het opstart van VZW Oostnatie op Spoor Oost, waarin dat we willen inzetten om de buurt mee te trekken naar Spoor Oost met de focus op jongeren en diversiteit.
2: En jullie wonen allebei in die buurt? Of?
3: Ja.
4: Ik woon zelf al 50 jaar in Borgerhout, ja. Dus heel mijn leven.
2: Ja, maar Borgerhout is groot, hè? Ik heb ook in Borgerhout gewoond, maar dat was aan de lijst van de Plantenlei. Dat is wel een heel andere côté.
4: Ik heb altijd intramuros gewoond in Borgerhout. Ik heb, ik denk, een jaar of 15 in Borgerhout-Zuid gewoond, kanten van Koksplein en Plantijn Moretuslei, Bleekhofstraat. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik altijd in Borgerhout-Noord gewoond. Dus dat is dicht bij Terlooplein. Momenteel woon ik aan de Peperbus in de buurt van het Krugerplein. Vandaar dus.
2: Oké.
3: Ik heb mijn volledige naam nog niet gezegd. Ik ben Luc van Malen. Ik woon eigenlijk in Deurne-Zuid, dus net over de grens van Borgerhout.
2: Ja.
3: Maar mijn hart ligt eigenlijk al decennia in Borgerhout. Ik heb in eind jaren 70 heb ik 6 jaar buurtopbouwwerker geweest. Ik was architect, maar ik heb dat mijn kap over de haak gegooid, of hoe zeggen ze dat? Ik ben dan een aantal jaren buurtopbouwwerker geweest en ik heb in de Bleekhofbuurt opbouwwerk gedaan. Maar ook de voorbije jaren met de Turnhoutse baan, heraanleg Turnhoutse baan, actief geweest. Dus eigenlijk mijn hart zit daar en Spoorhoost is iets. Waarom is Spoorhoost belangrijk? Omdat eigenlijk is Spoorhoost de laatste echte brownfield. Dat is, ik ken er geen Nederlands woord voor. Dus een braakliggend terrein met een industrieel achtergrond. Dat wij in Antwerpen nog hebben. Al die anderen zijn stilaan ingevuld. En dus eigenlijk zien wij dat eigenlijk toch wel als een plek die je moet koesteren. Die je moet bewaren. Ook als een soort stedelijke vrijplaats. Je moet dat niet allemaal volbouwen, allemaal plat organiseren. Maar voor een aantal dingen die nergens in de stad plaatsvinden, die zouden we daar eigenlijk moeten kunnen. En dat is mee ons doel om dat te bewerkstelligen.
2: En er echt iets van te maken van de buurt ook.
4: Hè? Ja, ik denk vooral de buurt mee naar de city trekken. Want in vogelvlucht is dat eigenlijk maar een 100-tal meter of 150 meter van Borgerhout intramuros. Maar als je er te voet naartoe wilt, dan moet je een hele tour doen langs de Donkere Poort, noemen we dat, om zo naar Hof ter Loo te gaan. Dus wij hopen ergens met de buurt dat er nog altijd een soort van tunnel kan komen vanuit het Terlooplein naar Spoor Oost. Ik weet dat...
2: Ja, like bij Park Spoor Noord.
4: Ja, ook ja, van die ja absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En wel, ja. Op die manier trekt de buurt ook mee naar die site. En Borgerhout is gewoon een zeer dichtbevolkt district. Ik denk een van de meest dichtbevolkte van Vlaanderen of misschien van België. De populatie in Borgerhout, ik denk dat daar meer dan 25% jongeren van de populatie van Borgerhout zijn, die 0 tot 18 jaar zijn. Maar er is heel weinig publieke ruimte. Dus ik heb eigenlijk nooit begrepen, of nooit goed begrepen, waarom dat een beleid die toch voor alle Antwerpenaren zou moeten zijn, om daar een plek van te maken. Waar de buurt naartoe kan gaan en waar dat ze kunnen gebruik maken van de publieke ruimte. Ja. Want als je naar de cijfers gaat kijken, dan is er in Borgerhout qua bevolkingsaantal en het aantal vierkante meters van publieke ruimte, is het minder dan 1 vierkante meter per bewoner in Borgerhout. En dan spreek ik denk ik vooral over intramuros. Extramuros weet ik niet de juiste cijfers.
2: Ja, dat is een heel ander gegeven, hè? Dat stuk extramuros.
3: Dus te weinig groen en heel moeilijk bereikbaar nog eens.
2: Ja. Ja. Nu, er ging ooit een park komen. Hè? Er is ooit gezegd, oké, de NMBS gaat dat vrijgeven. En toen was er echt, voor de volledige site, eerst was er een park getekend. Maar er is al heel snel niet veel meer van overgebleven. Enfin, ik herinner me dat we die Michel van de Parkspoor Oostgroep hadden. En dan herinner ik mij dat het eerste plan dat ze hadden gekregen, dat was groen, groen, groen. En toen ineens van ja, maar toen was het ineens parking.
4: Beton.
2: Ja,
3: het is niet helemaal zo. Dus daar heeft inderdaad ook rond 2015, ongeveer de periode dat de stad ook de site kocht, dan was er een actiecomité, Parkspoor Oost, eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van Parkspoor Noord, want dat ligt in het verlengde van Parkspoor Noord, om daar een park te claimen. Maar de stad heeft toen een plan gemaakt, maar dat was niet echt een plan voor een park. Zij noemde dat een event-park-ing. Dat is een moeilijk woord. Maar eigenlijk wilden ze drie dingen. Ze hebben dat terrein gekocht omdat ze twee problemen hadden. Eén, de Sinkse Voor, die moest weg van de gedempte Zuiderdokken.
2: Inderdaad.
3: En Spoor Oost was ideaal. Tweede, parkeren Sportpaleis. Nu is dat Afwasdoom. En de Lotto Arena.
2: Afwasdoom.
3: Ik durfde het al niet zeggen. Ja. Maar die hebben dus... Er zijn parkeerproblemen. Dat is een enorme druk op de buurten daar rond. En zij proberen dat op te lossen door die site van Spoor Oost daarvoor te voorzien. Op zichzelf begrijpelijk, maar dat geeft een enorme impact, een hypotheek op het park dat de mensen eigenlijk willen. Hè? Dus je kunt niks ontharden, niks vergroenen, zolang die twee dingen daar zitten.
2: Ja, nu inderdaad, dat was rond die tijd ook dat dan beslist werd om naar die Sinkse Voor te zitten. Hè?
3: Ja, dat was toen. Ja.
2: En ik vind het nog altijd bizar dat ze parking daar precies willen, want langs de andere kant van het Sportpaleis hebben ze toch zo allemaal nog wat industrieachtige zones.
3: Ja, maar die zijn nu die waarder. Je had ook de Slachthuisbuurt, dat was een van de parkings, maar die worden ook allemaal stilaan ingenomen. Dus die stadsontwikkeling die gaat altijd maar verder. Gelijk ik straks zei, Spoor Oost is nog het enige wat niet bestemd is en niet ontwikkeld wordt. Maar Slachthuissite wordt ontwikkeld. Je hebt de Oosterweelwerf.
2: Ja, ontwikkeld in de zin van volbouwen.
3: Dus dat waren allemaal terreinen waar kon geparkeerd worden. Die hebben allemaal een andere bestemming gekregen. En ze rekenen op Spoor Oost, terwijl wij zeggen, één Sportpaleis Afwasdoom moet een mobiliteitsplan maken, moet zorgen dat mensen misschien zich op een andere manier verplaatsen.
2: Inderdaad.
3: En als er dan mensen met de auto komen, moeten zij zelf een parkeergebouw op hun site zetten en dat niet doen ten koste van de gemeenschap.
2: Nee, dat is inderdaad wel. Nu, jij zegt de stad had het terrein gekocht, maar ik herinner mij uit een vorig interview, ik heb het snel opgezocht, dat er een akkoord was toen met de NMBS voor 9 jaar. En ja, Michel van die actiegroep die zei toen ook van ja, er is niks wat de NMBS belet om na die 9 jaar toch heel dat terrein te verkopen aan mensen die daar dan hoogbouw gaan zetten bijvoorbeeld.
3: Ja, maar die 9 jaar, dat klopt, maar dat was voor de aankoop. Dus het ging toen allemaal heel snel. Dus jullie met hem gepraat hebben, dat was nog voor de aankoop, neem ik aan. Toen was daar een akkoord voor 9 jaar. Maar 1 jaar later heeft de stad, 2016, dat deel gekocht. Dus de NMBS heeft daar niets meer te zeggen.
2: Ah.
3: Maar het andere deel, het stedelijk deel, hè, dicht bij Oud-Borghout, is nog altijd in gebruik. En wij hopen dat het op jaren ook deels vrijkomt en dat we meer ruimte krijgen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Er was in die tijd, hè, dus toen we een goede 10 jaar geleden die interviews deden, dan was ook heel veel sprake van het park. En dan was er ook zoiets van, ja, die ruimte moet dan toch geïntegreerd worden in de plannen voor de overkapping en zo. Is daar nog sprake van?
3: Dus er zijn... Het evolueert allemaal, hè. Want toen waren die ringparken waren er nog niet. Intussen zijn die er wel. Dus daar is aan de buitenzijde, kant van Deurne-Noord, komt er een heel mooi ringpark, het Schijn. En dat ringpark gaat een kap krijgen, een deeloverkapping, 200 meter, naar Spoor Oost. Dus dat is positief.
2: Ja.
3: Er gaat ook nog een extra brug komen, ongeveer aan het waterzuivingsstation. Dus dat, naar Deurne-Noord gaat de relatie verbeteren. Maar naar Oud-Borghout blijft die relatie penibel.
2: Ja, en
4: ik denk dat we er zeker voor moeten blijven in dialoog gaan met de beleidsmakers om toch op zijn minst toch een deel van die site, dat we daar nog een park van kunnen maken. Want dat is voor Borgerhout, intramuros is dat heel erg nodig. De bevolking blijft maar groeien, de stad blijft maar bijbouwen. Er is ook nood aan woningen, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ja, hoe meer dat je bouwt, hoe meer mensen dat erbij komen, ja, dan moeten we ook voorzien dat die mensen, dat er ook voldoende publieke ruimte is, waar die mensen die daar dan komen wonen, dat die daar gebruik van kunnen maken. Ik vind het heel belangrijk om toch de inspraak van bewoners en inspraak van jongeren die in Borgerhout wonen, dat die daar mee worden betrokken. Heel vaak krijgen we het scenario van er is al een ontwerp en mensen krijgen inspraak, maar er kan niet veel niet meer veranderd worden aan de plannen. Ja,
2: de kleur van de verf voor de zetels of zo.
4: Ja, voilà, zo van dat soort zaken. Maar dat noem ik geen inspraak of participatie van de bewoners in Borgerhout die daar echt wel nood aan hebben.
2: Ja, nog even terug naar onze vorige periode dat we het hierover hadden. Blijkbaar hebben we in 2017, heeft AG Vespa... Dus eerst ging het een park worden, even, en dan was het eigenlijk gewoon een betonnen vlakte. En dan zijn er toch bijsturingen gekomen en hebben ze toch wel een beetje geluisterd naar de actiegroepen. En was er dan toch een stukje met wat groen. Ja. En er was toen ook sprake van dat er hangaars, die hier van de kaaien weggehaald gingen worden.
3: Die zijn er.
2: Die zijn er
3: dus,
2: geplaatst.
3: Het ging toen allemaal heel snel. Dus in 2016 hebben ze ineens ook een deel van het terrein al heraangelegd. Deels, en dat is een opdeling, ze hebben van de ene kant een fietspad, Noord-Zuid. Dat is heel belangrijk, want dat was een terrein dat volledig ontoegankelijk was. Niemand kon daar komen. Dus dat fietspad maakt dat je van Noord naar Zuid erdoor kunt. En dan aan de buitenkant, ten oosten van dat fietspad, dat is het verhaarde deel voor en voor parking. Aan de westkant, de stadskant, daar hebben ze een stukje vergroend. Ze hebben een groene buffer gemaakt, een speelheuvel, ons terrein. Want wij hebben echt al 9 jaar een concessie. Dus die wagons, we zitten daar niet zomaar. We hebben officieel van de stad, mogen we die wagons gebruiken. En we, het hele terrein daar rond, waar we ook al met eigen middelen proberen al stukjes te ontharden en te vergroenen. Dus wij wachten niet tot de stad dat doet, maar wij beginnen zelf ook al. En vorig jaar hebben we daar al heel stappen in gezet in die vergroening.
2: Ik herinner mij de site vooral van de indrukwekkende... Ah ja, toen is onze...
3: Kranen.
2: Nee, hoe efficiënt dat het ging met de vaccinaties met COVID.
3: Ah,
2: dat was echt hoe dat je daar binnenliep. En ik vond dat precies een choreografie. Zo. Dat was echt al die mensen die rijden, die zo en zo liepen. Dat had een zekere esthetiek, toch?
4: Ja. Nu, dat terrein leent zich daar wel toe. Tuurlijk. Om zo van die grote... Ja, een event was dat nu niet echt, die vaccinatiecampagne.
2: Ja.
4: Maar dat trok daar wel op. En ik denk dat wel een goede zaak is, dat daar werd georganiseerd toen, zodat de mensen op een goede manier hun weg daar naartoe kunnen vinden. Maar wat we vooral zien nu, of de voorbije jaren, is dat ze daar een parking van hebben gemaakt voor het Sportpaleis. AFAS Dom, voor mij blijft dat nog altijd Sportpaleis.
2: Tuurlijk, dat is het Sportpaleis.
4: Maar dat maar enkele keren op jaarbasis volledig benut wordt. Mm. En dan spreek ik echt maar over 2 of 3 keren op jaarbasis. Voor een groot deel van het jaar wordt de helft van dat terrein wel benut als parking voor het Sportpaleis. Maar dan vraag ik mij af, hoe komt het dat het daar zo leeg blijft staan en waarom ze daar niet iets van kunnen maken?
2: Er was in der tijd ook sprake van... Ah ja, een voorstel van de actiegroep was ook van, kunnen ze geen overeenkomst sluiten met al die grote supermarkten daar? Je hebt daar een Albert Heijn en een Colruyt. Ja, dat is het allemaal. Ja. Dat die na hun sluitingstijd die parkeerplaatsen ook beschikbaar stellen.
3: Of dat is goed, maar het is zo massaal. Je kunt...
2: Ah ja?
3: Als daar 30.000, 20.000 mensen naar het Sportpaleis komen, dat kun je niet op die parking van de supermarkt
4: organiseren. Waar,
3: dus je moet wel iets doen, maar niet ten koste van de gemeenschap en niet ten koste van de groene open ruimte.
4: Daar ben ik het mee eens, maar ik moet er ook wel bij vermelden, want ik woon daar al heel lang, ik heb dat ook zien evolueren. En ik moet zeggen dat de mensen, de bezoekers van het Sportpaleis, dat hij ook de laatste 10 jaar toch meer en meer gebruik maken van openbaar vervoer en aan de rand van de stad parkeren. Sinds dat we daar de pre-metrostations hebben, kort bij het Sportpaleis, zien we als op avonden dat er een event is in het Sportpaleis, een groot event, dan nodig ik u uit om eens aan die pre-metrostations te gaan staan. Je wilt niet weten hoeveel mensen dat daar boven komen. Hè. Dus om het altijd maar op die parking en de nood voor het Sportpaleis te schuiven, dat vind ik geen juiste analyse.
2: Ze zouden daar bijvoorbeeld kunnen zien dat er extra trams zijn op zo'n avond. Dat er, zeg, en dan nog eventjes iets. Want ze parkeren daar. Is dat gratis dan om daar te parkeren?
4: Nee, dat is betalend.
3: Nee. Nu, als je het goed vindt, want de tijd loopt. Ik denk dat wij een avondje hebben. Maar wij zouden nog heel graag iets vertellen over hoe wij op die site ook. We werken niet voor mensen, maar we werken daar met, door de mensen die we meehelpen organiseren en zo. Dat is één ding waar we over willen praten. En ten tweede, dat die, als het een vrije plaats is, moeilijk bereikbaar, geïsoleerd, dat betekent ook dat daar wel wat problemen zijn, dat er scherpe kantjes zijn. Dus eigenlijk zouden we nog die 10 minuutjes die we nog hebben.
2: Ja, de Vriekliniek is daar bijvoorbeeld.
4: Dat is, absoluut.
3: Misschien de J100 en zo. Dus, wat leeft daar?
4: Vriekliniek en de sociale problematiek dat dat met zich meebrengt, is één ding. Daar vind ik dat ze vanuit het beleid een beetje een inhaalbeweging aan het doen zijn, maar er is nog veel meer nodig. De straathoekwerkers die zoveel jaren geleden zijn afgeschaft, waren altijd goede terreinwerkers die goed met die verslaafde problematiek konden werken. Dus ik vind dat daar meer op moet ingezet worden. En dan heb je natuurlijk het stuk van Oostnatie, waar dat we nu ook al 10 jaar zitten. En de betrekking van jongeren uit 14 organisaties die horen bij het jongerenplatform J100, bestaat dit jaar ook 10 jaar. En wij hebben in 2018 hebben we de middelen gekregen van PNV Foundation om daar samen met de jongeren iets duurzaam te doen, een plek van en voor jongeren te maken. En we hebben toen een hele participatietraject afgelegd waar de jongeren die in de stad zijn opgegroeid en eigenlijk nooit hebben kunnen dromen van een boomhut, zoals dat de meeste jongeren die in de natuur wonen, zijn de jongeren erop gekomen om een droomhut te bouwen. En 10 jaar geleden zijn we eraan begonnen in samenwerking met Studio Curieus.
3: Een
4: atelier Recup. Dat is allemaal gebouwd met recupmaterialen. Jongeren hebben daar een hele participatietraject aan vooraf gedaan met een architect uit de buurt. En nu momenteel staat daar een droomhut waar dat een half jaar geleden ook een droomgaard rondgebouwd is met allemaal planten, met een padje waar je op kunt wandelen, allemaal in samenspraak met jongeren en participatief met jongeren. Jongeren hebben zelf mogen kiezen en mogen dromen en daar hun ding doen. En vandaag hebben we om vanaf 3 uur zijn er allerlei festiviteiten te doen op het terrein, met onder andere de opening van de droomhut.
2: De officiële opening.
4: Van de boomgaard. Ja, de droomhut staat er al lang, maar de officiële opening van de droomgaard.
2: Dus dat is de hele omgeving van die hut dan?
4: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Dat is dan vandaag om 3 uur?
4: Dat is vandaag om 3 uur.
3: 3, 4 uur.
4: Het start om 3 uur. Ik denk dat de officiële opening om 4 uur is voorzien. Voilà. En daarnaast hebben we ook nog zondag een hele dag een aantal festiviteiten rond de activiteiten van VZW Oostnatie in samenwerking met verschillende partners, Yes, Kras, VZW Samo. En misschien kan ik Luc over zondag laten vertellen welke festiviteiten.
3: Ik wil
2: de koffiedame zeggen hoe wij.
4: Welkom met de koffie.
3: Dank u. Wij misschien toch nog iets zeggen over. Melk. Sorry. Misschien toch nog iets vertellen. Dus de jongeren J100, dat is een heel belangrijk ding. Wij hebben ook een heel team van vrijwilligers bij elkaar gekregen over die jaren. Dat zijn vooral ook Marokkaanse jongeren. Dus dat wil zeggen, als we een activiteit organiseren, dan is het niet zo dat we met een klein clubje professionals dat doen en die mensen uitnodigen, maar wij, dus al die stappen worden samengezet. Dus dat werkt wel. Daar zitten dikwijls mensen bij die dat ook als een soort leerschool zien, die soms ook problemen hadden met hun papieren en zo, waar wij ook mee zorgen dat die een erkenning krijgen, dat die een soort opleiding, al was het maar in de techniek, bij een optreden, de techniek daarvan, de logistiek. Ah ja. Dus
2: aldoende
3: proberen die
2: leren ze dat zo,
3: jongeren
2: ja.
3: daarin te versterken. Dus dat is het tweede ding. En een derde zijn de Marokkaanse vrouwen. Dat was een groep waar we de eerste jaren heel moeilijk contact mee kregen. Begrijpelijk, hè, want die waren een beetje wantrouwig. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En die nemen nu een deel van onze concessie. Dat is hun plek geworden. Waar ze een eigen container hebben staan. Daar hebben we een soort mobiele speeltuigen gezet. En in de zomer organiseren daar zelfs een zomerkamp voor kinderen die niet op verlof kunnen gaan. Dat gebeurt daar. Dus dat is ook heel ontroerend, heel mooi, heel warm. Als je ziet hoe die Marokkaanse vrouwen, wat een kracht dat daarvan uitgaat. Hoe dat die zich ook thuis voelen op die plek.
2: Ja. Dus dat is... En gebeurt er nog iets van beleidsbeïnvloeding?
3: Dat is het moeilijkste. Hè?
4: Ja, uiteraard. Natuurlijk ook vanuit die 100. Dat is een platform voor jongeren. Waar dat we jongeren een stem geven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En die jongeren die daar een stem in krijgen, die komen ook maandelijks samen rond bepaalde beleidsthema's waarover de jongeren willen praten. En een keer per jaar organiseren we met de J100 ook een J100-top, waarin dat we beleidsmakers uitnodigen en waarin dat we de noden van de jongeren en de thema's die jongeren willen behandelen aan beleidsmakers voorleggen. En we hopen altijd dat beleidsmakers daar ook effectief mee aan de slag gaan.
2: En?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe, vanuit het perspectief van jongeren en J100, denk ik dat er wel wat thema's opgepikt worden.
2: Ah, toch wel.
4: Een van de grote thema's die altijd aan bod komen bij jongeren is de relatie jongeren en politie bijvoorbeeld. Hè. Dat is, ja, die relatie heeft in mijn ogen nooit echt goed gezeten, is heel verzuurd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat sinds een aantal jaren wel in samenwerking met politiezone Antwerpen en met beleidsmakers er wel voor gekozen is om in te zetten specifiek op die relatie jongeren en politie. Momenteel is er vanuit kabinet jeugd, met dank aan schepen Karim Bagaar, toch middelen vrijgemaakt om dat traject met jongeren over de relatie jongeren en politie te kunnen verder zetten. Dat is een van de thema's, maar bijvoorbeeld veiligheid in publieke ruimte voor meisjes en vrouwen is ook een belangrijke thema dat vaak aan bod komt en waar dat ook opgewerkt wordt en waar dat jongeren beleidssignalen op tafel leggen en waar dat het beleid wel oren naar heeft en in het mate van het mogelijke wel mee aan de slag gaan.
3: Dat zijn heel positieve dingen. Het moeilijkste is het beleid zover krijgen dat ze ook een volgende stap gaan zetten in vergroening. Want de meeste mensen die daar komen zeggen van dat is een leuke plek, maar dat is toch heel doods en onherbergzaam en stenig. En daar zitten we een beetje vast door die claims van de Sinksefor en parking. Daar is nu een concrete aanleiding. Ze gaan waarschijnlijk volgend jaar willen ze het terrein waar de Voor zit, willen ze toegankelijker maken voor de bezoekers van de Voor. Lees, ze gaan stenen die nu zo'n beetje waar mensen over kunnen vallen. Wij vrezen een beetje in het slechtste geval dat daar een asfalt gaat gelegd worden om alles af te vlakken. Maar dat is net niet wat wij... We willen wel, toegankelijk
2: groene
3: maken.
2: Groene asfalt?
3: Dat is iets anders. Maar meer verharding kan voor ons niet. En wat met waterinfiltratie? Als je dat doet, gebruik dat dan als een aanleiding om naar waterinfiltratie, om wadi's te maken, weet ik veel wat. En om kleine stukjes ook op het terrein van die voor, waar een paar sprietjes van bomen staan te verkleumen, proberen dat iets te versterken. Dus dat is de volgende stap die we met de schepen willen bespreken.
2: In het tunnel.
3: Het zijn heel kleine dingen.
2: Ja.
4: Ja, en natuurlijk de verbinding met Borgerhout.
2: Ja,
4: want dat
3: is lange termijn.
4: Zeggen nu altijd dat dat, ja, en Spoor Oost en Borgerhout, maar die verbinding ontbreekt. Dus bij deze een oproep naar een tunnel.
2: Ja, ja.
3: Maar dat kan alleen maar op lange termijn, omdat de spoorbundel nu te breed is. Dus die moet eerst moet de NMS een stukje sporen afstaan, gelijk in Spoor Oost gebeurd is, en dan kunnen we een tunnel maken. Maar vandaag is dat niet doenbaar. Maar het is wel een claim die we hebben.
4: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En ik denk dat onze tijd een beetje aan het geraken is. Maar ik wil van deze wel gebruik
2: die is niet
4: maken.
2: Op. Leen, mogen wij nog even door?
4: Ja. Ik wil naar het einde toe wel gebruik maken van de tijd die ons nog resteert om een aantal mensen te bedanken die zich engageren op Spoor Oost. Ik wil zeker alle organisaties bedanken die aangesloten zijn bij die 100. Alle jongeren, dat gaat over meer dan 200 jongeren die actief zijn binnen J100, die niet allemaal tegelijk aanwezig zijn, maar vaak bereiken we op zo'n J100 meeting plus minus 100 jongeren, soms 120, afhankelijk van de locatie en het weer. En natuurlijk alle vrijwilligers, waaronder ook Luc en onze collega's van Oostnatie, die heel veel tijd steken in die site. En de vrijwilligers, de klusjesploeg, onze Rashid, onze Mohamed, de conciërge van Spoor Oost,
3: Habiba
4: van de vrouwenwerking. Heel veel dank voor die mensen en de professionele organisaties, CS, CRAS, SAMO, die toch een engagement aangaan en ook met veel vrijwilligers op die site actief zijn.
3: En iedereen welkom straks vanaf 4:00, vooral jongeren die 100 mee gaan vieren, en morgen vanaf 12:00 middags.
2: Oké, dan rest mij jullie te bedanken. Wil jij ook nog iets zeggen?
5: Mag je dat?
2: Ja, alleen mag
5: ik
2: nog iets zeggen.
5: Ik ga hier ineens al een micro lenen. Ik woon daar zelf. En aha. Ik vroeg me, ik heb ook niet gevolgd, want ik was nog koffie aan het krungelen met de koffie en zo. Maar ik vroeg me af, komt er eigenlijk ooit zo een doorgang van Terlouw Plein?
4: Dat is als eerste aanbod gekomen. Okay. Dus wij pleiten daarvoor. En bij deze ook een oproep naar beleidsmakers. En ook naar de NMBS, die hun sporen moeten beperken om die tunnel mogelijk te maken. Maar de verbinding met de wijk is wel superbelangrijk.
5: Inderdaad. En er is al zo een spleet ergens, heb ik gezien.
4: Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Er is een spleet.
4: Ja, er is
5: een hekje wat groen.
4: Op het Terlouwplein is er aan de spoorweg een kleine doorgang.
3: Ja,
4: maar het is nog geen doorgang helemaal. Je moet nog altijd over de sporen gaan, wat gevaarlijk is. Maar we blijven ervoor gaan en we blijven pleiten voor een tunnel.
5: Ja, want ik zat ook in die wijklabo's als wijkbewoner, daar kwam er zo nooit... Allee, ik heb dat altijd wel een paar keer proberen op de agenda te zetten, maar...
3: Maar het is heel moeizaam. Ja. Dus wat wel is... ik weet niet of je binnen de... Wordt geen Oudborg gehad?
5: Ja.
3: Wat wel is dat er onderhandelingen zijn met de NMBS, Infrabel, om... Op het terrein waar nu nog sporen actief in gebruik zijn, daar gaan een aantal sporen buiten gebruik komen. En om daar een kleiner spoorpark Borgerhout aan te leggen, aan de binnenkant. Zodanig dat van de mensen die intramuros Oud Borgerhout wonen, dat die niet meer die omweg moeten maken, maar dat die al een park in hun achtertuin hebben.
2: Maar een paar jaar geleden heb ik toch ook plannen gezien van op de sporen een heel de oude Ooststatie een heel project dat er een heel stuk een soort
3: gelijk, in Zurenborg
2: een hele parkstrook zou komen. Ja, maar
3: dat is daar een deel van.
2: Tot aan Spoor Noord.
3: Dus in Zurenborg is dat al beslist en dat komt er. Maar dat zou een verlengde zijn ter hoogte van Spoor Oost, maar dan aan de binnenkant, terwijl wij aan de buitenkant zitten.
2: En dan moet er nog iets tussenin komen, hè? Iets tussen de binnen- en de buitenkant.
3: Ja, inderdaad. Werk genoeg.
2: Oké, we gaan even naar een boodschap van algemeen nut luisteren en dan ga ik snel nog een muziekje zoeken ondertussen. Ja, dat is dus verschrikkelijk. Er zijn mensen die dingen instellen op standaard het openen met een programma dat dat dan niet afspeelt, wat vrij onhandig is. Oké, dat gaan we.
6: We zingen dan een liedje.
7: Er is nu een gatje voor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je bison mag je gerust lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje hebben bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een chabrioom. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
8: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, gelukkig stond de ondertiteling erbij. Ondertussen hebben wij Milan in de studio. Welkom, Milan. Oei, wacht hè. Ja.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij zijn hier van de Smos Koffie aan het genieten. Misschien een oproep voor als er nog iemand een koffietoestel heeft dat beter werkt, mag dat altijd naar de studio gebracht worden tegen het lekken op de vloer. Maar daarvoor zijn we hier niet. Milan, jij bent van Orbit VZW.
1: Ja, klopt. Orbit VZW is een VZW die werkt vanuit Brussel. En onze slagzin is eigenlijk bondgenoot in superdiversiteit en migratie. Wij werken rond thema's als antiracisme, racisme aanpakken, interlevensbeschouwelijke dialoog. We doen projecten rond detentie. En we proberen ook vaak iets te doen rond het thema wonen, dat heel divers is. En binnen dat thema bestaat vandaag het project dat noemt Onder één dak. En ik ben daar projectmedewerker voor provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
0: Normaal hadden wij jou vorige week uitgenodigd, ja. Naar aanleiding ook van... We hadden hier een gesprek in de studio naar aanleiding van het spijtige overlijden van weer drie straatdoden die daarvoor terecht konden in de winteropvang, die dat van 31 maart gestopt was. Jij kon er toen niet bij zijn.
1: Klopt.
0: Het leek ons toen fijn om toch ook met een positieve noot te eindigen. Maar jij was dus aan een project aan het werken.
1: Klopt.
0: Op dat moment.
1: Ja.
0: Ga je daar iets over zeggen?
1: Op dat moment was ik op een soort terugkommoment van een winteropvang die wij ooit hebben georganiseerd in Limburg. Dat was voor alle duidelijkheid niet vanuit Orbit. Dat was een project met enkel vrijwilligers. Dat was een project waarin wij iedere winter voor een tijd van 4 maanden lang een 10-tal gezinnen opvangen. Dus alleen gedragen door vrijwilligers. En in die tijd hebben we een heel fijne band opgebouwd met die verschillende gezinnen die hier in een noodtoestand in ons land verkeren. En vorig weekend hadden wij dus een barbecue terugkommoment waar al die mensen nog eens welkom waren om een verhaal te doen, om vrienden terug te zien. Dus daarom dat ik belet was, maar ik ben heel blij dat ik vandaag wel terug mag komen.
0: En dat waren dan ook met mensen die in die winteropvang verbleven en ondertussen hier permanent verblijven?
1: Dat zijn mensen die nog allemaal in een asielprocedure zitten in ons land en die zijn na onze winteropvang geplaatst kunnen worden in de collectieve opvangcentra van Fed Asiel en het Rode Kruis.
0: Ja. Kan je misschien voor de luisteraar, ja, vroeger had je, als je vanaf dat je een procedure deed, had je recht op... bepaalde voorzieningen, maar ondertussen is dat ook al wel wat
1: geslinkt. Het is enorm schrijnend vandaag. Vluchtelingenwerk noemt het beleid vandaag een niet-opvangbeleid. Dus mensen die inderdaad recht hebben op opvang, worden daar vaak toch ontzegd. Onze staat wordt er ook vaak voor aangeklaagd. We hebben pas nog een serieuze boetesom moeten betalen, omdat wij mensen die inderdaad recht hebben op die bed, bad, brood en begeleiding, dat toch ontzeggen. Dat is een heel politieke keuze natuurlijk. Er wordt vaak gesproken over een migratiecrisis, maar in mijn ogen bestaat er niks zoals een migratiecrisis. Je hebt alleen een huisvestigingscrisis, een tewerkstellingscrisis of te weinig middelen die gaan naar organisaties die de problemen van mensen in asielprocedures proberen mee aan te pakken.
0: En dus vandaag de dag komen veel van die mensen, ook al zijn ze in een procedure op straat, want er wordt ook wel eens door de iets wat cynischere mensen gezegd van oh ja, dat kan niet, wij laten die hier op hotel gaan en zo.
1: Ja. Ik vind het altijd heel pijnlijk om te horen, vooral omdat ik ondertussen veel mensen ken in procedure, veel gezinnen ook, vrouwen met kinderen, alleenstaande minderjarige jongeren, NBMV's noemt dat dan. En die mensen krijgen helemaal niks. Dat is echt wel een enorme misvatting. Wanneer dat je in een asielcentrum verblijft, van Fed Asiel of het Rode Kruis, en je werkt bijvoorbeeld hier in België, wat heel moeilijk is in zo'n toestand, dan moet je de helft van je loon afgeven aan de opvangstructuur van Fed Asiel. Dus het is helemaal niet van te krijgen. Als die mensen geld verdienen, dan moeten die daar 50% of soms meer van afstaan. En als die dat niet doen, of die kunnen dat niet doen, omwille van heel diverse redenen, dan worden die ook uit de collectieve opvang gezet. Dus we zitten langs, op verschillende manieren zitten we mensen die recht hebben op opvang, maar dat verliezen of dat nooit hebben gekregen.
0: In Brussel zien we daar toch ook altijd die lange rijen aan toeren en taxis, die ouders, die ondertussen hyper gegentrificeerd is, maar langs de zijkant aan Brasserie de la Seine heb je daar nog altijd...
1: Absoluut,
0: echt kampementen.
1: De overheid heeft blijkbaar beslist dat alleenstaande mannen een doelgroep zijn die je wel opvang mag ontzeggen, omdat die zich wel zouden beredden.
0: Niet toevallig de grootste groep eigenlijk, toch?
1: Niet toevallig de grootste groep, inderdaad. En ook een heel bizar idee, vind ik, over een kwetsbare groep. Het is niet dat mannen die alleen staan wel fors of sterk genoeg zijn om een weg te vinden. Integendeel, dat zijn heel kwetsbare mensen die ook heel vatbaar zijn voor problemen aan te trekken wanneer die dak- en thuisloos zijn. Zoals dat bij iedereen is die dak- en thuisloos is. Dus wij betreuren dat ook enorm. Je maakt problemen bij. Als je mensen jarenlang vernedert, geen kansen geeft, geen middelen geeft, geen kans tot de werkstelling, geen kans tot de Nederlandse taal te leren, ja, wat verwacht je dan ook van die mensen? Hm. Het is jammer dat politiek dan er kwaadheid wordt opgewekt om die doelgroep steeds meer te problematiseren, stigmatiseren, terwijl dat die eigenlijk in een positie worden geduwd door de staat waarin dat die kwetsbaar zijn en gemarginaliseerd worden. Wat maakt dat er problemen uit voortkomen, uiteraard? Maar dat is een beleidsfout en geen fout van die individuen.
0: Mm-hmm. Ja, wacht hè. Ja, Ellie, kom maar binnen. Ik wou ineens eigenlijk gelukkige verjaardag. toch iets om te vieren, ja, in deze samenleving. Ik had het net met Milan over het gebrek aan opvang dat er is voor vluchtelingen. En,
2: heel een van de reacties.
0: En de trauma's die mensen al hebben en wat dat voor extra trauma geeft. Misschien dat jij als dokter daar ook iets over kan zeggen.
3: Ja, en dat is met deze micro.
0: Ja.
3: Ik sprak gisteren met Mohamed Khatib van Samidoun. En die zat vast ook in Creta toen hij daar was voor een conferentie. Zij opgepakt met beschuldigingen van banden met Hamas. Hij is dan uiteindelijk vrijgesproken onder druk van de activisten. Hij zat daar in de gevangenis met al die vluchtelingen. En hij vertelde dat hij buiten de activisten, de Griekse activisten, hoorde roepen Free Mohamed. En hij zei, maar de helft hier heet Mohamed. En die moeten allemaal vrijgelaten worden. Dus hij verbond ook de strijd voor Palestina met het lot dat voor de vluchtelingen is beschoren. Hij zat samen met die vluchtelingen in hetzelfde gevangenis, onderging hetzelfde geweld als activist, als vluchteling.
0: Daar waren we nog niet. Het ging eigenlijk over de verplichtingen van de Belgische staat eigenlijk om onderdak te bieden en het traject te begeleiden.
3: Ja.
0: Om een procedure te starten in België.
3: Voor de Palestijnse vluchtelingen of voor alle vluchtelingen?
1: Voor alle vluchtelingen. In het algemeen, het opvangbeleid van de overheid vandaag.
3: Ja, dat is een soort van bureaucratische strijd geworden. Hè? Dus die rechten bestaan nog op papier. En ze putten ons uit om die rechten echt te verwerven. Dus op papier bestaan die nog, maar in realiteit komt de druk van de opvang van de vluchtelingen steeds meer bij burgers te liggen.
0: En ja, dan dus de link met vorige week, dat er ook mensen... Dat zijn dan mensen die hier wel ooit legaal waren, hier ook gewerkt hebben en door een werkongeval slechte werkgevers in de problemen zijn geraakt en dan, hoewel ze zelfs uit Polen komen, toch geen papieren hebben en dan als schrale troost enkel nog een winteropvang hebben, waarbij dan de schepen van asociale zaken. Nathalie van Baren zegt van, wij zijn toch al zo humaan, want die mensen hebben eigenlijk

0: van Victor Vijf. Wat een prachtig mens was eigenlijk, zo stil, zo, ja, zo getalenteerd. En die inderdaad ja, door noodlottigheden en door uitbuiting eigenlijk de dood vindt, dakloos. Ja, die hele discussie maken ze dan een heel technische discussie van, is die dood nu door een gebrek aan opvang? Dat is eigenlijk een heel cynische discussie, want uiteraard, ik bedoel, dat is ook academisch bewezen, dat om te leven, om gezond te zijn, je ergens bij moet horen, bij de maatschappij. En dat schraal bedje, zoals jij heel goed omschrijft, was het laatste verbinding met de maatschappelijke orde. Ja, ik zat daar op de boot toen ik dat hoorde en ik was zo kwaad op dat systeem, ook al is die niet rechtstreeks neergeschoten, zoals de Palestijnse mensen. Maar je voelt wel hard, heel hard de link tussen hoe dat systeem naar zulke mensen kijkt en hoe zij dan, ja, het is mijn verjaardag, maar die man was ongeveer even oud als ik. Weggegooide levensjaren, weggegooid talent. Die man liet kunstwerken achter in heel de stad. Andere mensen zouden daar subsidies voor vragen. Die deed dat gewoon uit noodzaak.
1: Misschien zal ik even, voor we terug naar het initiatief van Orbit gaan, ja. Zetten we even een nummer op. Hè. Het gaat minder vlot dan ik dacht. Met al die technologie hier.

0: Zo, we zijn dus ondertussen met volle mond klaar. Een volle mond met taart om verder te gaan. Zo, er was nog wat koffie gedronken. Milan, jij had met Orbit VZW dus een positief initiatief.
1: Ja, we hopen dat toch. Het is heel dubbel.

0: Het is in de eerste plaats goed om te kaderen wat voor soort oplossing wij proberen bieden op een probleem dat heel divers is. Dus je zit met een hele grote groep dak- en thuisloze mensen in België. Vanuit Orbit focussen wij vooral op mensen na een asielprocedure op dit moment. Dus we hebben projectmiddelen gekregen om huisvestigingsoplossingen te zoeken voor mensen die erkend zijn als erkend vluchteling in België of als tijdelijk of subsidiair beschermde. Maar de grotere structuren en de huizenmarkt in Vlaanderen, dat hapert allemaal zodanig dat al die structurele oplossingen meer en meer uitgeput geraken. Ik denk dat iedereen, ook als je niet erkend vluchteling bent, iedereen voelt hoe krap de huurmarkt is en hoe moeilijk het is om particulier te gaan huren. Zeker als je een andere afkomst hebt, een achternaam die niet Vlaams klinkt. Er speelt enorm veel structureel racisme en discriminatie op de huizenmarkt. Dus dat is een groot probleem. En voor mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen, dreigt er heel snel dak- en thuisloosheid. Misschien is het ook belangrijk om te zeggen, stel dat je erkend wordt als vluchteling in België, dan heb je nog 2 maanden, met eventueel 2 maanden verlenging, om vanuit een opvangcentra huisvesting te zoeken zelf. Nu, je kan je inbeelden hoe moeilijk dat is. Fed Asiel wil dat ook structureel terugbrengen naar 2 maanden. En dat is gewoon veel te weinig tijd voor mensen om een veilige, deftige huisvesting te vinden. Dat gaat niet. We weten dat heel goed dat dat een onmogelijke vraag is. Fed Asiel weet dat zelf ook.
1: Ja, dat gaat al niet met papieren, denk ik. En met alle bewijzen om een deftig inkomen voor te leggen. En...
0: Ja, klopt. En als last resort, en dat is het eigenlijk wel, wat het een beetje schrijnend maakt, maar ook wel mooi op een manier, is dat wij aan burgers, geëngageerde burgers, vragen om mee te helpen zoeken naar oplossingen voor die woonnood. Mensen die echt in een kwetsbare positie zijn geduwd door de structuren van onze overheid. En waar wij naar zoeken zijn mensen die thuis in een eigen woning, een kamer of een zolderverdiep vrij hebben. Bijvoorbeeld van kinderen die het huis zijn uitgegaan of gewoon mensen met wat extra plek. En we proberen al die open ruimte, die vrije ruimte in Vlaanderen te mobiliseren om te gebruiken om mensen met een verblijfsvergunning een veilige huisvesting te bieden. Maar dat is niet zo gemakkelijk. We leven in Vlaanderen, dus je hebt voor alles heel veel papieren nodig en goedkeuringen. En dat is hier ook niet anders. Dus stel, je wilt een kamer in je huis inzetten om daar iemand met een verblijfsstatuut in te laten wonen. Dan moet je dat gaan melden. Dat noemt een stedenbouwkundige melding die je dan moet doen om eigenlijk van je één gezinswoning daar een extra gezinsentiteit, zo noemen ze dat dan, om die daar mee in te laten wonen. Nu, dat is wel een werkje en vanuit Onder één Dak, ons project, proberen wij te ondersteunen in heel dat proces waar je dan aangaat. Dus wij helpen met die administratieve procedures en wij helpen ook met het matchmaking proces als dat nodig is. Dus stel, je hebt vrije ruimte en je wil die gebruiken voor een solidair burgerinitiatief, dan gaan wij voor jou op zoek naar iemand met woonnood die een beetje bij jouw context en jouw levensstijl past. Of als je zelf al iemand kent, dan kan dat natuurlijk ook. Wij proberen heel vrij en open te ondersteunen waar nodig om zo'n traject goed te begeleiden. Omdat er vandaag niet echt veel andere organisaties zijn die dat mee omkaderen en mee zorgen dat dat voor beide partijen, dus iemand met een woonaanbod en iemand met een woonnood, dat dat veilig en goed en transparant gebeurt.
1: Botsen jullie dan ook op een bureaucratisch probleem? Want ik zou me kunnen voorstellen, iemand met een klein pensioen, en als je dan ineens wordt bekeken als samenwonend, dat je dan minder pensioen krijgt. Ja. En dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat is een hele goede vraag. Die melding tijdelijk wonen is een kader van de Vlaamse overheid. Dus dat is wet, dat is toegelaten. Dat is gemaakt in 2016... En het is eigenlijk een gunstmaatregel van de Vlaamse overheid om geen vergunning te moeten aanvragen om je woning stedenbouwkundig op te delen, maar alleen een melding volstaat. Nu, het is niet zo eenvoudig, omdat heel veel lokale besturen het niet goed kennen. En daar zie je bij een grote stad gelijk Antwerpen, loopt het soms wat stroef om dit soort dingen goed te laten verlopen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook mogelijk dat er misbruik van wordt gemaakt van zo'n maatregel. Mensen die toch huisjesmelker zijn en zelf in een huis wonen en nog allemaal kamers onder gaan verhuren.
0: Daarom dat wij belangrijk vinden om daar wel als middenveld wat mee een oogje in het zeil te houden. Dat is trouwens ook voor lokale besturen heel belangrijk. Maar lokale besturen kennen het concept niet altijd goed. Dus wij moeten ook heel veel tijd steken te informeren van lokale besturen over die procedures.
1: En dat doen jullie vanuit Orbit VZW?
0: Ja, klopt. Ja. Dus ik en mijn collega Kaat, wij doen dat met 2 op dit moment. Dus veel werk, maar wel heel fijn om te doen. Want het is heel waardevol als het uiteindelijk lukt. Maar wat ik nog even wou zeggen, je mag natuurlijk altijd iemand met een verblijfsvergunning gewoon bij jou thuis laten inwonen. Dat is geen probleem, die domiciliering, dat mag allemaal. Wanneer wordt het wel een probleem? Je wordt dan inderdaad gezien als deel van dat gezin. En dan wordt er natuurlijk geraakt aan je pensioen, aan een eventueel leefloon. En dat is voor mensen die nieuwkomer zijn in België vaak wel een probleem. Want die periode dat je met die melding tijdelijk wonen bij iemand thuis inwoont, veel mensen willen dat ook niet zomaar. Hè. Dat is best wel wat gevraagd, dat is niet altijd zo comfortabel. Maar die korte periode, van maximum 3 jaar trouwens, die wordt dan gebruikt om wel wat stabiliteit op te bouwen, om daarna wel zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan is het wel belangrijk dat die mensen een volledig leefloon of een volledig vervanginkomen kunnen krijgen. Maar dan zit je natuurlijk met een interpretatie van de OCMW, met een interpretatie van die melding tijdelijk wonen. Dus wij moeten altijd zorgen dat dat langs alle kanten juist geïnterpreteerd wordt, zoals het ook bedoeld is in dat Vlaams kader, melding tijdelijk wonen. Dus in theorie is dat een heel goed verhaal en een heel sterk verhaal, met heel veel sociale voordelen, financiële voordelen. Er kan ook een kleine huurprijs worden gevraagd, dus het is voor mensen die een woonaanbod hebben financieel ook wel interessant. We vragen dan wel natuurlijk om niet de prijzen te volgen van de particuliere huurmarkt, maar daar wetenschappelijk in te zijn. Dus als het werkt, is het supergoed. Maar,
1: ja, en ook anderzijds dat er een contactpersoon is, een brug met iemand.
0: Ja, we krijgen op dit moment ook onze werkingsmiddelen van kabinet van Hilde Krevits onder de paraplu van integratie en inburgering. Omdat je natuurlijk ook wel een kleine bescheiden buddyrol hebt in zo'n project. Mensen mogen zelf natuurlijk kiezen hoe intens dat contact is met mensen die je laat inwonen. Maar je kan bijvoorbeeld helpen met de paparassen van die mensen, toeleiding naar Nederlandse taalklassen, toeleiding naar de werkstelling, dat soort zaken. En op die manier ontlast je welzijnsmiddenveldpartners of je lokaal bestuur ook enorm, omdat je heel veel verantwoordelijkheid eigenlijk wegneemt bij een lokaal bestuur en dat op burgers neerbrengt. Wat heel mooi is, maar ook langs de andere kant heel schrijnend, want je vraagt van de lokale overheid eigenlijk bijna niks meer. Je vraagt gewoon, maak die papieren in orde, wat soms al moeilijk genoeg is, en voor de rest regelen we het wel. Daarmee dat ik in het begin zei, het is een supermooi idee en een krachtig initiatief en echt wel een stukje oplossing voor de enorme problemen die er zijn qua dak- en thuisloosheid. Maar het is ook wel schrijnend dat dit
1: moet
0: gebeuren.
1: Ja.
0: Dat ik aan mijn buurvrouw, aan mijn familie moet vragen, zeg, je hebt een vrije kamer, zou je niet dat willen gebruiken om mee een deel van de oplossing te zijn. Dus het is dubbel op dat opzicht.
1: En hebben jullie nu al een aantal kamers die zo worden gebruikt? Of?
0: Ja, zeker wel. Ik denk vorig jaar bij 56 matches kunnen doen. Nu hebben we er opnieuw 20 gedaan, maar het is nog wel een lang proces iedere keer. Omdat we ook vooral bezig zijn met het promoten van dit idee bij lokale besturen, bij middenveld. Je moet natuurlijk ook mensen vinden die dat woonaanbod hebben en dat willen gebruiken. Dat kost dus campagnes, publiciteit en ook tijd om dat allemaal uit te rollen. We zijn met 2, dus we hebben veel werk. Maar we hebben wel al heel veel succesvolle trajecten gedaan. Heel weinig problemen tegengekomen, supermooie verhalen. Absoluut, ja. Ik heb zelf die melding tijdelijk wonen ook gedaan in mijn woning in Leuven. Ook een superfijne ervaring geweest. Stad Leuven is trouwens ook een kleine shout-out. Een hele fijne partner als lokaal bestuur daarin. Die zijn helemaal mee in dat traject. Die hebben dat afgestemd met de OCMW-diensten en zo. Dat gaat heel vlot, dus een dikke pluim voor hun.
1: En hebben jullie in Antwerpen al succesverhalen?
0: Er staat een overleg gepland met het kabinet van Patrick Janssens, die op wonen werkt, omdat het in stad Antwerpen inderdaad wat moeilijker verloopt. En ja, de reden daarvoor is mij nog niet helemaal bekend, maar we weten wel dat er sommige steden schrik hebben van een zogezegd aanzuigeffect.
1: Ja.
0: Als ze hier de opties die wettelijk er zijn, als ze die promoten, dan gaat iedereen, heel de wereld gaat naar Antwerpen komen. Dat is natuurlijk onzin. Er is geen enkel cijfermatig iets dat aantoont dat zo'n aanzuigeffect bestaat. Dus we vinden dat jammer dat vaak als reden wordt ingeroepen.
1: Ja, aanzuigeffect, dat is iets dat vaak wordt gebruikt, hè, voornamelijk door de N-VA. Dat ging zelfs over van publieke toiletten tot opvang voor daklozen. Het wordt altijd maar gezegd, ja, we gaan niks doen, want dan is er een aanzuigeffect. Dat het oké is om de publieke ruimte te gebruiken, dat het oké is om hier dakloos te komen zijn, want dan komen ze met z'n allen met de trein van Brussel of zo.
0: Ja,
1: heel bizar.
0: Ja, dat is bizar. En wat ook bizar is, is dat dit woonconcept, wij hebben dat als middenveld niet bedacht. dat is een kader van de Vlaamse overheid. En wij moeten iedere keer uitleggen aan besturen, dit is niet ons idee, dit is jullie idee geweest. Een heel terechte oplossing voor een groot probleem, een beleidsprobleem. Dus voer het alsjeblieft uit. Wij moeten altijd een beetje advocaat zijn, heel veel lobbywerk doen voor die melding tijdelijk wonen. Terwijl het niet van ons is, wij hebben dat niet bedacht. Dus het zou fijn zijn als lokale bestuur helpen met hun eigen beleid uit te voeren in plaats van dat wij daarvoor moeten.
1: Ja, inderdaad. We begonnen eigenlijk deze uitzending met te zeggen van ja, de overheid hier wordt al vaak wel op zijn vingers getikt door wat ze, waarin zij tekort schieten qua opvang. Is dat iets dat jullie als stok achter de deur kunnen gebruiken eigenlijk? Om te zeggen van, zie, jullie worden eigenlijk berispt voor die nalatigheid. Wij doen dit. Er mag iets in de plaats komen? Of
0: ja,
1: dat werkt niet zo.
0: Dat is een moeilijke. Wij proberen echt wel te focussen op bondgenootschap, partners. We hebben ook heel veel lokale besturen die dat wel heel fijn doen. We merken ook soms dat er lokale besturen heel eerlijk zijn en tegen ons zeggen, omwille van de politieke druk en de term vluchtelingen durven wij niet zo goed proactief te communiceren hierover. En ik ben eigenlijk heel dankbaar aan die lokale besturen die dat durven zeggen. Dan kun je verder in gesprek gaan met, in welk narratief kunnen we dit wel vertellen, dit verhaal? Hoe kunnen we hier wel een oplossing voor vinden? Wat zijn manieren om dit wel draagvlak te geven? Dat kost ook tijd in het politiek klimaat van vandaag. Maar het is inderdaad niet gemakkelijk om daar een strategie in te bedenken. Wij willen niet een grote agressor zijn naar lokale besturen. Ook naar Stad Antwerpen zijn we echt vragende partij om hier eerlijk en open over te spreken. Mm-hmm. En dat proberen we ook te doen. Maar natuurlijk, als er dingen mislopen, als een stad bijvoorbeeld zo'n melding afkeurt en daar is geen grond voor, dan gaan wij wel chargeren en ons erover uitspreken en via de bevoegde kabinetten daar echt wel op onze strepen gaan staan en zeggen, kijk, dit moet je toch wel doen. Mm-hmm.
1: Dus dat gesprek, dat komt er nog aan?
0: In Antwerpen zeker wel. We hopen dat dat positief gaat verlopen. En in alle andere centrumsteden zijn we dat ook aan het doen. In Gent zetten we heel fijne stappen. In Leuven ook. En we hopen dat we... We hebben middelen gekregen tot december. Dus we hopen tegen dan dat we het iets meer verankerd krijgen, die melding. En dat we mooie campagnes kunnen voeren. En daarna zien we wel. We gaan misschien af en toe het geweer ook van schouder moeten veranderen. Kijken wat de beste aanpak is. In de eerste plaats goede bondgenoten zoeken, dat is altijd belangrijk. Dus iedereen die zich op dit moment aangesproken voelt om hier op eender welke manier iets mee te doen, zeker welkom.
1: En dus, ondanks dat jullie gesprek nog moeten plaatsvinden, kan het al wel in Antwerpen?
0: Ja, absoluut. Het kan overal. Hè. Het kost alleen soms veel tijd om dat proces rond te krijgen, maar dat doen wij vanuit onder één dak. Mm-hmm. Dus voor woonaanbieders
1: proberen wij... Dus als je een kamer hebt, dan contacteer je Orbit VZW en jullie nemen dan het hele proces voor jullie rekening om te zien dat
0: het iets kan. Ik kan misschien nog kort zeggen hoe het eruit ziet van A tot Z. Dus mensen met een woonaanbod melden zich aan bij ons. Dat is heel vrijblijvend. Wij komen dan graag een kennismakingsgesprek doen bij de mensen thuis, als dat gewenst is. Dan gaan we een gesprek over hoe dat zij die samenwoonvorm zien, wat dat hun wensen zouden zijn, wat dat misschien drempels zijn. En daarna gaan wij op zoek naar een matching, die een beetje past bij de context van die mensen met een vrije kamer in hun huis. Dan organiseren we een eerste kennismaking tussen de persoon die komt inwonen en de woonaanbieders. Daarna kan er eventueel een testweekend plaatsvinden, zodat iedereen kan voelen hoe dat nu zou gaan en zou aanvoelen. En als iedereen dan een go geeft, dan gaan we die melding indienen, administratief. En dan blijven wij een aanspreekpunt voor mochten er ooit vragen of problemen opduiken. Voilà. En de melding tijdelijk wonen kan dus voor maximum 3 jaar per huis, wat een beetje vreemd is. Ik ga nu niet te diep ingaan, denk ik, op alle details, want dan geraken we er niet. Maar je hebt ook een alternatief, zorgwonen noemt dat. Dat is niet in de tijd beperkt. Maar daar ligt de doelgroep een beetje anders. Dan moet er bij, ofwel aan de kant van de woonaanbieder of de persoon die komt inwonen, sprake zijn van een lichte zorgnood. Mm-hmm. Of een van de twee moet 65 plus zijn. Mm-hmm. Maar al die details zijn zeker te vinden via onze website van Onder één Dak. Of je kan altijd mailen naar mij of mijn collega Kaat. Dat is milan@orbitvz2.be of kaat@orbitvz2.be. Of je kan ons vinden op sociale media. Morgen staan we trouwens ook op het Migration is Normal Festival in Arenberg.
1: Ah, ja.
0: Dus daar kan je ons ook vinden. En 21 mei hebben wij een event in de 404 in de Vooruit in Gent met 2 kortfilms en een panelgesprek met mensen die in deze vorm hebben samengewoond of nog steeds samenwonen. Dus op al die momenten zeer welkom.
1: Oké. Dat is heel helder. Bedankt, Milan, voor jouw komst naar de studio. En het is iets waar wij het zelfs ook nog over gaan hebben, waar overheden tekort schieten en de burgers zelf initiatief nemen.

0: Ik heb het gevoel dat we nog een muziekje op gaan zetten.
1: Ja.
0: Het is een beetje een informele redactie, hè, met taart en koffie.
1: Wil jij nog koffie?
0: Ja, graag. Ja, voilà. En voilà, nog een beetje nabesprekingen, verbinding die er wordt gelegd. Dus ik zet nog een muziekje op.

0: Zo, en dan hebben wij muzikaal al de brug geslagen naar het volgende thema. Maar Milan, jij had ook nog een concreet verhaal.
1: Ja, we waren tijdens het muziekje wat aan het praten over wat dat ik en mijn collega Kaat aan tegenkomen tijdens ons werk. En dat spectrum is redelijk breed. Dat gaat van eerste lijnswerk, dus mensen die in een kwetsbare positie zijn geduwd door beleid, om die mensen te begeleiden naar huisvesting. Maar natuurlijk, je spreekt met die mensen, je doet daar intakes mee en je ziet welke diversiteit en welke reeksem van problemen er achter zo'n woonnood schuilt. Want we zeggen altijd, wonen is basis. Dat is de basis voor geestelijke gezondheid, voor toegang naar werk, voor fysieke gezondheid, voor sociaal netwerk en zo. Dus wij zien ook al die toestanden in zo'n samenhuistraject. Maar we zijn maar met twee om dit verhaal voor heel Vlaanderen uit te rollen. Dus het doet ons ook vaak pijn dat wij echt niet voldoende tijd, middelen en instrumenten hebben om de problemen die wij zien aan te pakken. En als we het hebben over de Palestijnse gemeenschap in België, dan is dat, ja, daar kennen wij wel wat verhalen van. Jong gasten die hier net meerderjarig zijn geworden en heel veel steun verliezen. Als MBMV, niet begeleiden minderjarige
0: vluchten. Ja, bij mij heet dat nog altijd AMAS in mijn hoofd, nee?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Een AMAS? Een alleenstaande minderjarige asielzoeker?
1: Ja, de term is nu MBMV geworden, denk ik. Dus niet begeleiden minderjarige asielzoeker. Van het moment dat die jonge gasten of jonge vrouwen volwassen worden, verliezen die heel veel steun. Die verliezen een voogd, die verliezen extra financiële ondersteuning die ze mochten genieten. Heel dat begeleidend kader valt weg. En dat zijn jonge mensen die wij ook tegenkomen met een woonnood. Maar als je die wilt plaatsen, wilt laten samenhuizen, ja, je ziet hoeveel andere problemen daar nog schuil gaan achter zo'n verhaal. Dat is ongelooflijk soms. En dat is voor ons ook best zwaar om in te werken, omdat je niet goed weet wat je moet doen met de beperkte tijd die je hebt. We hebben ook die focus op die huisvestiging, maar het is nooit alleen huisvestiging. Zo'n principe, housing first noemt dat, de woning de basis is van heel veel, maar al die problemen hangen daar wel rond.
0: Hebben jullie eigenlijk ook een netwerk of een voor psychische opvang, zowel... Ja, ik kan me voorstellen, als iemand in contact komt met een verhaal van trauma, dat het voor die persoon die het trauma heeft ervaren en ook voor de persoon die het verhaal hoort misschien niet altijd duidelijk is wat ze ermee moeten of kunnen doen. Bestaat daar dan een soort van opvang?
1: We hebben wel een breed netwerk van burgerinitiatieven, van middenveldorganisaties. Dat is heel divers. We hebben bijvoorbeeld ook heel goede contacten met LIGO-leerkrachten die vandaag een hele grote sociaal werkrol opnemen. Dat is ongelooflijk om te zien waar dat dan die sociaal werktaken opvallen op leerkrachten tegenwoordig. Dat gaat best ver. Maar inderdaad, ook welzinsorganisaties, we hebben dat netwerk wel en wij doen ook doorverwijzingen wanneer het kan. Maar het is speciaal om te zien dat ieder persoon, dat een heel apart verhaal is en dat je echt heel creatief moet zijn vandaag om in heel dat web van sociaal werkers en omkaderingsorganisaties, om daar een weg te vinden. Want je wordt ook heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ik probeer dat zelf zo weinig mogelijk te doen, die doorverwijzingen, waar je eigenlijk zelf van weet, ja, daar zit het ook vol. Maar dat is heel lastig vandaag. Dus het is heel veel telefoons oppakken, heel veel praten met eendert wie dat er wil luisteren en deel van een oplossing kan zijn. Maar het is pijnlijk dat minder en minder structureel wordt. Meer en meer zelf lijntjes uitgooien en heel creatief zijn.
0: Ja, het is toch ook iets dat bij het Antwerp Straatsyndicaat wordt ervaren van de mensen met ervaring, dat zij vaak worden doorgestuurd van kastje naar de muur, veel nee's krijgen en dat... mensen al tevreden zijn als ze hebben kunnen doorverwijzen, want dan kunnen ze dat afvinken, maar uiteindelijk gebeurt er niks eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
2: Ik ben heel blij dat ik jouw verhaal heb gehoord. Eerst als huisarts die zeker met die problematiek van woning tekort wordt geconfronteerd en... Housing First wordt niet als dusdanig uitgevoerd. Daar wordt lippendienst aan bewezen. Maar ik zie ook wel dat als je spreekt over mentaal welzijn, dat dat echt wel de basis is. Als ik voor mijn patiënten één ding kan doen, dan is het wonen. Natuurlijk wil je ook dat die gelinkt zijn aan therapeuten. Zelf werk ik samen met Solentra. Dat zijn fantastische therapeuten. Ik heb die wachtlijst zien groeien van 6 tot 14 maanden. Hun doelgroep zien vernauwen van iedereen met migratietrauma naar enkel de erkende vluchtelingen of de mensen met subsidiaire bescherming. Ik denk, om de link te maken met de Palestijnse diaspora... Dus je hebt enerzijds het vluchtverhaal, wat op zich, elke vluchteling is een boek op zich. Dan heb je zo'n complexe wetgeving, je hebt dat heel mooi beschreven, het systeem slaat en zalf tegelijk. Dus enerzijds is er de schrik voor het aanzuigeffect en ik geloof dat ze dat zelf geloven, dat aanzuigeffect. En ook hun electoraal discours, waarmee dat dan de witte arbeidersklasse aan hun binden. De sociale afbraak is niet de schuld van de 1%. De sociale afbraak is de schuld van de vluchtelingen die wel een woning krijgen en Golle krijgt niks. Dus dat narratief moeten zij natuurlijk kunnen blijven voegen. Langs de andere kant zien zij ook wel, daar zijn ze dan wel slim genoeg van, de overlast die dat er komt. Voor Palestijnse vluchtelingen is mijn idee erover dat je daar eigenlijk psychotherapeutisch nog niet aan kan beginnen, omdat dat trauma nog lopende is. Dus dat trauma is nog gaande. Je kunt pas beginnen aan therapie als je terug in veiligheid bent en die voelen zich niet veilig. Zeker nu dat ze de mensen terugsturen naar Griekenland. Dat is dan niet voor de erkende asielzoekers, maar voor de mensen in procedure. Ik snapte ook nooit niet waarom dat ze dat wilde. Nu ben ik bij de Grieken in de handen van de Griekse politie geweest. Nu snap ik dat wel. Dat is een heel onveilig land voor vluchtelingen in het geheel en zeker voor Palestijnse vluchtelingen. Ik hoop dat huisartsen daar toch ook iets aan kunnen betekenen. Dus ik ben helemaal akkoord dat jullie je op die matching blijven focussen, want dat is, soms hebben we ook gewoon nood aan iets te kunnen oplossen. En dus voor mij als huisarts, mijn idee is, dat gebeurt soms, dat je een bomma hebt die graag een vluchteling in huis hebt en die al een beetje geconnecteerd zijn. Ik zie nu ook wel dat je zo'n duo kunt naar jullie doorverwijzen en you'll take it from there. Ja. Dat heel concreet is, maar ik denk voor die psychische begeleiding dat je wel mag beroep doen op de structuren die er zijn. Hè. Dus er is nu ook een structuur van praktijk aan de stroom, waarin dat er eerste lijnzorgen worden aangeboden voor alle mensen die geen huisarts hebben. Het is ook de rol van de huisarts om mensen toe te leiden naar psychische begeleiding. En nogmaals, psychische begeleiding begint met veiligheid en veiligheid begint met een woonst. Hè? Dat doen jullie dan, maar de rest van het verhaal kan wel, denk ik, door huisartsen worden opgepakt. Ook daar is dan weer zoeken op individueel. Dus er zit altijd een spanning op van wat doet je als individu, wat trekt er van onderuit. En dan wil ik terugkomen op de ervaringen die ik zie bij straatsyndicaat. Dat is heel wrang, hè, met dat overlijden van onze, ik mag zijn naam noemen, hè, van Jaro, de kunstenaar. Dan zie je dat mensen die net uit die dakloosheid zijn gekomen, die een enorme kracht hebben getoond om terug in die maatschappij met al zijn institutionalisering, complexiteit, die hun verslaving hebben overwonnen, die eigenlijk supersterk zijn, die dan die vraag krijgen van hun kameraden, mag ik bij jullie komen wonen, goed genoeg beseffen dat hun dat terug naar beneden trekt en dan voor de onmogelijke morele keuze komen te staan, vang ik mijn vrienden op of stuur ik mijn vrienden weg, en die dan echt moral injury hebben, hè, die echt lijden voor het feit dat ze niet hun vrienden hebben opgevangen, terwijl Nathalie van Baren rustig slaapt en zichzelf een moreel, dan heb ik het nog niet over beleid of juridisch, maar die zichzelf Pontius en Pilatus gewijzigd niks mee te maken, terwijl de mensen die dan ene nacht die opvang hebben geweigerd, eigenlijk de tranen uit hun ogen huilen. Ja.
1: Ja. Dat is ook wel een enorme arrogantie, vind ik, in de reacties op dit soort gigantische problemen. Hè. Als Middenveld dat aan de kaak stelt bij beleid, dan heb je inderdaad, gelijk de schepen in Antwerpen, een ongelooflijk arrogante reactie op een heel terecht probleem. Er wordt meteen gezegd, nee, het is niet, er zijn andere dingen gebeurd. Er wordt heel hard gekeken op dat detail van die laatste dagen dak- en thuisloosheid. En al de andere verantwoordelijkheid wordt snel van zich afgeschoven. En dat is jammer. En onze minister van Asiel en Migratie, van Bosuit, doet dat ook enorm hard. De snelheid waarmee dat ze zowel hier in Antwerpen, in het geval van Piotr en Jaro, maar ook in het grotere asiel- en migratiebeleid, wordt er heel snel gezegd, ja, maar er waren alternatieven. Zoals teruggaan naar het land van herkomst, teruggaan naar Griekenland, waar heel veel mensen een eerste asielaanvraag in Europa hebben ingediend. Heel veel mensen worden
2: En heel veel geweld hebben ervaren.
1: Enorm veel.
2: Zowel van de politie als van de fascistische knokploegen.
1: Ja, en dat geldt voor veel landen van herkomst. Mensen komen niet zomaar naar hier, uiteraard niet. Dus dat aanbod van, ja maar, we hebben een terugkeertraject naar land van herkomst, dat is een plausibele optie. En als je dat niet neemt, ja, dan moet je maar delen met de consequenties hier. Dat getuigt van ongelooflijk weinig kennis over wat er echt gebeurt, wat die processen daar zijn. De House of Compassion in Brussel bij de Begijnhofkerk heeft er heel mooie campagnes over om te zeggen dat alternatief is uiteraard geen echt alternatief. En ik vind dat we dat ook genoeg moeten herhalen, dat het alternatief wat de beleid voorstelt aan die mensen, dat geen ding is en dat je dan in een wurggreep zit. Dat blijft wel belangrijk om te benoemen, denk ik.

0: Zo, Ellie, jij zit hier niet alleen op de jarige stoel en op de stoel van huisartsenpraktijk Schijnpoort en op de stoel van het Antwerp Starraad Syndicaat, maar jij bent ook net terug vanuit Griekenland, waar jij gestrand was met de Global Summit Flotilla, want wij, de luisteraars van Radio Centraal, hebben jou de afgelopen weken vaak kunnen horen met een audiodagboek vanop de Global Summit Flotilla.
1: Ja, en trouwens, dank daarvoor. Dat gaf echt de kans om te structureren. Ik kan nog even herhalen. Dus de Global Summit Flotilla is vertrokken vanuit Barcelona, heeft een tussenstop gemaakt in Sicilië. Uiteindelijk waren we een vloot van 60 boten, 400 ongeveer deelnemers, met als doel, echt als doel, en dat werd echt ook naartoe gewerkt om toe te komen in Gaza, in de eerste plaats om een humanitaire corridor te maken. Greenpeace was bij ons als ondersteuning, Open Arms was bij ons als ondersteuning en wij wouden, die hadden wel gezegd, we gaan niet die laatste 150 kilometer voor de kust van Gaza varen, maar ik denk, GSF wou aantonen, it can be done. Het tweede was, ook daar is veel consternatie over hulpgoederen. Aan onze boot waren er boekentassen die door schattige Catalaanse kinderen waren gebracht. Dus echt als 1-1. Ik had zelf 3 dozen met medicatie bij en heel veel kikkererwten. Dat is uiteraard beperkt. Maar dat is mijn eigen ervaring van werk met vluchtelingen. Als je iets concreet meebrengt, zegt dat meer dan woorden van we zijn jullie niet vergeten. En het derde is de focus terug te leggen op Palestina. Met de so-called ceasefire, met de zogezegde wapenstilstand, was de solidariteitsbeweging van, ik denk dat je het zelf kunt tellen, van 100.000 op betogingen naar 10.000 op betogingen. Maar meer en meer beginnen mensen door te krijgen dat die genocide nog steeds bezig is. Er zijn ondertussen ook 800 mensen door rechtstreeks neergeschoten door de Israëli's, bovenop de hongersnood die dat er is, de ondervoeding van de kinderen. Je zit met de 1,5 miljoen mensen die verplaatst zijn in Libanon, al die mooie dorpen die daar vernietigd zijn, de agressieoorlog die Israël heeft uitgelokt, die tegen Iran. Voor de Global Summit Flotilla en ik denk voor veel Palestina-bewegingen is Palestina nog steeds een centraal element in, want daar komen alle mensenrechten schendingen, alle geweld, alle rechtstreekse medeplichtigheid van de EU komt daar samen. Zoals jullie in het audiodagboek hebben kunnen horen, zijn wij uiteindelijk 29 april geënterd geweest door Israëlische RIPS, noemen ze dat, rubberen boten met zware motoren. Zijn wij uit internationale wateren, vlakbij het eiland Kreta, zijn we aan boord gebracht van een militair schip. Dat militair schip was heel ingenieus omgevormd tot een gevangenis. Daar zijn we dan gebleven tot de ochtend van de 1e mei. En dan de 1e mei zijn wij overgedragen aan de Griekse politie. Zowel het binnenkomen op die boot, als het verblijven op die boot, als het overgedragen worden. Dat ging telkens met heel veel geweld gepaard. Dat geweld zag je, dus ging over slagen en verwondingen. Twee soort schoten die er ook gelost werd op benen van kapiteinen. Dus dat was telkens veel geweld. Je zag daar niet echt een structuur in. Wel dat vooral naar moslims was, gekleurde mensen en kapiteins. Dus ik weet niet of ze wisten wie de kapiteins waren, maar ze herkenden wel het leiderschap.
0: Die boten, die lieten ze achter.
1: De boten dobberen nog ergens als dode boten rond op de Middellandse Zee.
0: Ook een beetje als afschrikking neem ik aan dat kapiteins wel nog eens zullen nadenken voor ze hun
1: boot ter beschikking stellen. Die kapiteins zijn ongelooflijk. Die kapiteins die mee met de flotilla, want dat waren niet altijd politieke mensen. Dat waren ook mensen die hielden van zeilen. Maar natuurlijk, het zeerecht, of moet ik dat zeggen, is op de zee heerst er eigenlijk meer vrijheid dan op het land. En de kapitein is baas op zijn schip. Dus je hebt heel veel kapiteinen die de vorige keer als niet-politiek persoon zijn binnengekomen en dan zo kwaad zijn geworden op het Israëlisch leger, die zeggen, en nog eens. Dus ja, natuurlijk, kapitein is het moeilijkste. Hè? Je draagt het meeste verantwoordelijkheid voor je bemanning, voor uw schip. Ons schip, de Magic Boat, was aangekocht door donaties van Indonesische NGO's uit Polen. Dus wij vliegen met een Pools vlagje. En wij zijn dan geënterd en gebracht, maar die dobbert nog ergens rond op de zee. En uiteindelijk vandaag zag ik dat ze een van de boten, niet onze boot, hadden dobberend teruggevonden. La Mystère. De mensen houden van hun boot. Hè. Je hebt 2 weken op die boot geleefd. Onze spullen liggen daar nog. Dus dat is op mij niet duidelijk hoe dat ze die gaan terughalen. Maar voor mij was het stuk waar ik wil op focussen, is het stuk van de ochtend van de 1e mei tot de 1e mei middernacht, dat we eigenlijk onder toezicht, onder begeleiding waren van eerst de Griekse kustwacht en dan de Griekse lokale politie en dan de Griekse militaire politie. Dat was voor mij het verwarrendste stuk. Diezelfde tegenstelling die binnen de beweging was. Natuurlijk, als je 2 nachten op zo'n boot, ik denk dat het in totaal 60 uur was, hebt doorgebracht, zo ontmenselijkt wordt, zo in de war wordt gebracht. Mijn eerste reactie toen ik daar dan bijna letterlijk op die boot werd gegooid van de Griekse kustwacht, was een enorm gevoel van dankbaarheid en bevrijding naar die Griekse kustwachters, wat eigenlijk fout was. Want dat zijn diezelfde Griekse kustwachters die de vluchtelingen pakken, niet kijken.
0: Pushbacks op de zee.
1: Ja, dus dat was eigenlijk echt een inschattingsfout. En dat heeft toch zeker geduurd tot wij in het hospitaal waren, voor ik dat door had. En natuurlijk, mijn kameraden hadden dat veel sneller door. Ik was vooral aan het smeken. Toen ik op de boot gesmeten werd, waren Thiago, Saif en 5 andere mensen uit het collectief. Want in zo'n gevangenis hadden we eigenlijk het binnenplein. Maar af en toe werd er iemand van dat binnenplein afgehaald. Dan hoorden wij de slagen en de verwondingen. Sommigen werden dan teruggebracht onder de blauwe plekken. Op het moment dat wij dus op die Griekse boot werden gegooid, wisten we dat er nog 7 mensen in isolatie zaten. Thiago, die ongeveer hetzelfde vlak na mij is opgepakt, maar dan direct apart is gebracht. En Saif, die de dag ervoor vrijwillig, gewoon op vraag van het Israëlisch leger mee was gegaan. Dus de andere mensen die op de boot waren, hadden veel sneller dan ik door van wij moeten onze kameraden hier afhalen. Ik had ook wel door dat wij onze kameraden eraf moesten halen. Ik had die verwondingen gezien, dus ik wist, die kloppen die dood. Dus, maar ik was meer in het, je moet ons begrijpen en hoe, tegen die Griekse politie, hoe zou dat zijn als dat uw vrienden waren? En omdat ik de enige was die deescaleerde, kreeg ik eigenlijk extra vertrouwen die hadden door dat ze mij in hun zak hadden. Anderen wouden overboord springen. Ik heb mensen tegen die zeiden, als je nu niet de Saif en Thiago gaat halen, dan springen wij overboord. 1 Ierse vrouw is gezegd, die boot vaart hier enkel weg als ik terug aan boord mag. En ik blijf daar tot Thiago en Saif vrij zijn. Uiteindelijk hebben we dat niet kunnen waarmaken. En zijn Saif en Thiago op dat verschrikkelijke schip met doorgevaren naar Ashdod, een Israëlse gevangenis. Saif heeft de Spaanse nationaliteit. Ik denk nog een
0: Spaans en Zwitsers, geloof ik. Ja.
1: En Zweeds, denk ik. Spaans, Zweeds, maar heeft ook nog een Palestijns paspoort, wat wil zeggen dat hij ook onder die nieuwe wet wordt
0: ervoor. Ja, het is wel een beetje bizar, want dus Thiago was wel degelijk bekend als een van de meest actieve personen in die Global Summit Flotilla beweging, maar Saif zat eigenlijk op een schip dat niet eens de intentie had om mee te varen naar Gaza. Hè? Want er waren een aantal schepen die mee zouden gaan tot
1: aan Marmaris.
0: Aan de Marmaris. En daar zat Saif op, toch?
1: Ja, klopt helemaal. Dus er zijn... Ten eerste, als je kijkt op de website van de Global Summit Flotilla, zeker doen. Ze doen veel op Instagram, maar hun website is ook soms bij. Maar Saif staat daar gewoon als steering committee en was voor mij een... Het zijn allebei erg visionaire, dappere personen, maar de politieke situationers die Saif Aboukeshek gaf, voor mij was dat erg inspirerend. Ik kon daar ook aan relateren, want de Saif die leek nogal hard op mijn neef Ronnie. Hè. Ik kom uit een Joodse familie. En natuurlijk, wij Sefarden, wij lijken op elkaar. Dus ik had die heel graag. Die was zo wel een beetje macho en zo wat. Maar in zijn laatste speech zei hem... No price is too high for freedom. Dus ik denk dat er binnen het steering committee, waar hij ook wel wat discussie is geweest van wilt hij meegaan, mag hij meegaan of niet, daarom dat hij uit bescherming op een minder belangrijke boot is gezet, omdat niemand had dat voorzien. Dat stelt zich ook wel vragen over de naïviteit. Niemand had voorzien dat die interceptie zo dicht bij Griekenland ging gebeuren. Iedereen dacht dat er een soort van droneaanval ging gebeuren, zoals het tijdens de vorige flotilla in Tunis is gebeurd.
0: Ja, we hebben eigenlijk zelf nog zitten grappen, niet? Een paar minuten voordat je geïnterd was over de spijtige de jammerboot en zo.
1: Ja.
0: Helemaal op dat moment.
1: Ja, een fout. Ik had wel door, met Israël kan je altijd het onverwachte verwachten, maar ik had geen idee. Ja, dus inderdaad, we hebben nog zitten grappen, want wij hadden de dag ervoor hadden wij een vergadering gehad over een directe actie die wij gingen doen. Dus onderweg met die flotilla waren wij eerst een schip van Maersk tegengekomen. Dat hebben wij kunnen vertragen met een deel boten. En er was in de buurt ook een schip van Zimcontainers, die is heel sterke banden hebben.
0: Je bedoelt niet het MSC-schip?
1: Nee, dat was een andere directe actie, gelijkaardig aan de vorige, die in voorbereiding was. Dus onze hypothese bij die jammerboot en bij die eerste riep...
0: Was dat
1: intimidatie was van de Grieken die hun economische belangen wouden verdedigen. Dat was onze inschatting. Toen dat jammer dan voorbij was en die eerste riep was weg en de verbinding was terug toe, kregen wij van het centraal commando, laat ik maar zeggen, de boodschap van zeil verder, activeer wel uw interception protocol. Dus dat wil zeggen, met zwemvest iedereen in, op een collectieve plaats. Maar ze zei, er zijn geen intercepties gebeurd, maar ik denk dat er daar ook veel verwarring was, want er waren wel al YouTube-filmpjes van interceptie. Dus dat was een verwarrend moment. En inderdaad, in dat verwarrend moment heb ik dan vooral thuisfront gerust proberen stellen. Tot dan de boot met de 8 Israëli's tegen ons lag. Ja, dan hadden we het wel door, natuurlijk.
0: In de Groene Amsterdammer las ik ook toevallig iets over het vastgoed in Israël en de promo's...
1: Klopt helemaal.
0: In Griekenland, dat sommige delen worden uitverkocht daar. Was dat iets waar jullie bewust van waren? Die intense samenwerking toch wel met Griekenland en Israël?
1: Ja, ik weet wel dat Griekenland als niet-veilige zone werd bekeken. Zoals jij terecht opmerkt, als heel sterke banden met Israël... Onder andere via vastgoed dat de Israëli's daar opkopen op het eiland Creta. Dus je zou kunnen zeggen dat Creta al een deel is van het Greater Israel project.
0: Ja, het is echt ook inderdaad een zionistische campagne om uit te wijken aan een nieuw homeland.
1: Ja, klopt helemaal. En dat is ook waardoor onze Griekse kameraden overstretched zijn. Dus je hebt het verhaal van de interceptie gebracht naar die militaire boot, 1 mei vrijgelaten, dan nog een hele dag dat de Grieken op de verwarring hebben gespeeld van zijn we redders of zijn we collaborateurs. Ze waren collaborateurs. Ik zat ondertussen met 34 gewonden in een totaal ontkleed ziekenhuis, want dat was eigenlijk zielig, dat ziekenhuis. Allee, ik kan me voorstellen in Heraklion dat ziekenhuis wel beter was. En dat waren goede dokters. Je zag, dat waren mensen die iets kunnen. Maar die infrastructuur, dat was gewoon nog met kettingprinters, om maar iets te zeggen. Dus die structuur was uitgekleed. Dus ik zat daar met die gewonden. 34 uiteindelijk, na 8 uur wachten, zijn we dan, als er nog maar 20 gezien, hebben we gezegd, ja, laat dat maar voor die rest, want dat waren dan de mindere. Dus dan, pas in middernacht, vonden wij onze Griekse kameraden en dan ben ik gebleven en dan heb ik inderdaad die verhalen gehoord.

0: doen is die dat niet willen. De rest hoopt gewoon rijk te worden van de militaire samenwerking, van de vastgoedsamenwerking, van de oliesamenwerking, van de toeristische sector. En dus die activisten, zal ik nu maar zeggen, die... ja. Als je daar met een Palestijnse vlag rondrijdt, er was één boer die ons zo wat vervoerde tussen de hoofdstad en de plek waar de overlevende boten, de 30 boten die het dan gehaald hadden, ja, die vertelde een verhaal van, hij zei, uit principe rijk ik altijd met mijn Palestijnse vlag rond. Als er dan een cruiseschip uit de VS of uit komt, dan wordt hij gewoon onder schot gehouden om ja, de verhalen daar. Er was een student, hè, die zei, met de afbraak had ik eisen van de studenten. Die is gewoon 2 dagen lang in elkaar geslagen geweest. Dus die Griekse activisten ondergaan heel veel geweld, zijn echt een heel grote minderheid en zijn helemaal niet meer bezig met dat institutionalisering. Dus die zeggen gewoon, we zullen het dan wel zelf doen. Dus daar is geen institutionalisering meer. Daar valt ook niks meer te halen. Dus dat is de volgende fase. Maar dat netwerk is wel sterk, want ik stelde mij de vraag, hè, stel dat je hier in Antwerpen, hè, pakt, we kwamen met 180, werden wij vrijgelaten. Ik weet de exacte aantallen niet, pak 80, vooral non-Schengen en Turkse deelnemers die op een vliegtuig dat gecharterd was door de Turkse staat, vertrokken zijn. En dan nog een aantal 100 getraumatiseerde, haveloze mensen. Zouden wij dat kunnen in Antwerpen dat opvangen? Die hebben dat gedaan op zo'n klein eiland met alle problemen waar zij zelf mee te maken hebben. En ja, ik ben hen daar enorm dankbaar voor. Ook persoonlijk denk ik, naar zelfs al voor mijn persoonlijke PTSDD-preventie, van dat te zien, dat gaf mij zoveel hoop en zoveel bewondering voor die Griekse kameraden. En daarom ben ik dan ook tot woensdag gebleven. Dat was ook de tijd dat ik nodig had om te beslissen om niet op een boot te stappen. De meeste die er waren, wouden verder varen. En nu, van de 15 Belgen die deel uitmaken van de 200 mensen die nog verder varen, van de 30 boten die nog verder varen, zijn ook mijn kameraden nu, gisteren, vertrokken richting Marmaris.
1: Ja, want je vertelde ons al tijdens je audiodagboek hoe dat dan gaat, dat er altijd een soort van politiek steering committee is, die dan de analyse maakt, zowel politiek als militair. Er zijn natuurlijk nog Thiago en Saïf. Ja. En dan is er dus toch besloten om met de andere boten verder te varen.
0: Ja, inderdaad, dat was een heel verwarrende periode, want natuurlijk, Thiago en Saïf waren inspirerende personen, gaven ook het kader voor de beslissingen, denk ik mee. Dat Risk Assessment Group, de RAG, hè, en heb ik nooit geweten wie daarin zat. In het begin kreeg je ook wel die Risk Assessment, maar ja, daar zaten wij dan, de mensen die ons leiden, hadden zelf op zee dan, hè, gaat altijd een stuk leiding dat op land zat en een stuk leiding dat op zee zat, op de SAF-SAF, maar de SAF-SAF was niet meer. Dat heeft wel al die dagen geduurd, eer dat ze die analyse konden maken om verder te varen. Ik was natuurlijk niet betrokken in dat beslissingsproces, maar nu voel ik wel, en er waren veel aspecten om mee rekening te houden, hè. Hoe veilig is dat, gaan wij tussen Griekenland en Marmaris terug geïntercepteerd worden. Er was ook de Turkse regering die zei, wij gaan een militair schip meesturen. Wij hadden Turkse deelnemers, wij hadden een aantal Palestijnse mensen, niet allemaal, die zeiden, oh, dat is goed, steun van Turkije. Maar je had ook mensen, die daar op die boten zaten, die in Rojava hebben gewoond.
1: Dus ja, dat, en de samenwerking tussen Turkije en Israël, daar werd niet over gesproken.
0: Daar werd niet over gesproken. Ik ga daar nog even mee wachten, maar

0: ooit is dat een discussie met GSF waard. Nu, er was wel de beslissing van als Turkije een militaire boot meestuurt, dan gaan wij dat niet kunnen tegenhouden, uiteraard. Dat is vorige keer ook gebeurd met een Italiaanse boot. Maar wij gaan dat niet in dank aanvaarden en we gaan dat zeker niet vragen. Voorlopig is die er nog niet, dus je hebt dat aspect, die Turkse militaire boot. Je hebt dan de route die moest uitgetekend worden, die zoveel mogelijk door nationale wateren, want dat Israëlisch schip, dat vaart daar nog ergens rond. Je had de bezorgdheid rond Tiago en Salif.
1: Dus dat is eigenlijk een soort nieuwe strategie. In plaats van de internationale wateren, de nationale wateren bevaren en hopen dat je steun krijgt van de landen in wiens wateren
0: je vaart. Ja, dat is altijd
1: je vaart.
0: Ja, voilà.
1: Ja. Ja. Dat was dus duidelijk niet zo een goede strategie in het geval van het Griekse water.
0: Nee. Daar zullen hopelijk op rustigere tijden enige lessen uit worden getrokken. Zoals we ook lessen hebben getrokken uit de AVI Marmara, die in 2010... Dus ik denk...
1: Misschien, ja, sorry, over die lessen, daar wou ik toch nog iets over zeggen. Want dat jullie een interceptie gingen hebben, dat was natuurlijk niet onverwacht. Enkel de plek was onverwacht. Het was ook het hele doel van die actie, van wat de overheid niet doet, doen wij zelf. Wij willen druk leggen. Het is nu vooral al gegaan over hoe dat was in... Met die interceptie en de mensen die gevangen zijn genomen, maar zijn er ook diplomatieke dingen uit verder gekomen om die druk verder
0: te zetten? Heel goede vraag. Voor mij, eerst en vooral, het doel was niet om onderschept te worden. Hè? Dus dat wordt nu zo voorgesteld door rechts. Ons doel was niet om onderschept te worden. Ons doel was Gaza te bereiken. En als ik zag hoe dat de vragen van de kapiteins waren, die waren daar echt op voorbereid om Gaza te bereiken. Het was wel, als we dan toch volgens ons illegaal werden aangehouden, van die politieke kost daarvoor zo hoog mogelijk te houden. En een deel van die politieke kost is het diplomatiek werk met de respectievelijke overheden. Maar eigenlijk, dat is ook een discussie binnen GSF. Hè, hoeveel documenteerde dat? Hoeveel vraagde of doede eisen naar uw overheden? Zelf heb ik daar zo precies niet zoveel zin. Maar als ik dan uw geduldig werk hoor rond de vluchtelingen, denk ik wel, ja, je kunt ook soms wel vragen, hey, kunnen jullie misschien jullie eigen regels rond internationaal recht, rond bescherming van uw burgers nakomen? Dus daar ben ik zelf nog niet uit. Er zijn ook wel landen die positie hebben ingenomen, zoals Spanje en Colombia. Dus het kan wel. Het kan wel. We moeten stilletjes aan aanvallen.
1: We hebben nog 2 minuten, dus misschien...
0: Okay.
1: We zullen misschien later ook nog eens, als echt de Global Summit Flotilla voorbij is, is het misschien ook een goed moment om terug te blikken, want nu is het nogal...
0: Mag ik nog een call to action doen? Dus het hoeft niet over de Global Summit Flotilla te gaan. Op dit moment is het wel cruciaal om Saif Abukeshek en Tiago Avila in de picture te houden, omdat het een cruciale tijd is om hen vrij te kunnen laten. En wat je ook doet voor Palestina of je andere engagementen, of dat nu borduren is of protesteren of boycotten, ga daar vooral mee door.
1: Goed. We moeten hier nog heel wat opruimen, hè, met al die taart en zo.
2: Gelukkige verjaardag.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel, Ellie van Reuzel, deelneemster aan de Global Summit Flotilla, en Milan van Orbit VZW voor jullie tijd deze namiddag. En dan moeten we dat eens proberen? Of
2: dat werkt? Ja, dat is een plaats.

0: Een goede of een soort of goede middag. U luistert naar Tyfus Tijd op Radio Centraal op 106.7 FM, 10 DAB plus of via de streamen van uw digitaal gedoe. Ik zeg een goede met een twijfelende of een knik in de stem, aangezien onze goede vriend Miguel Horacio Angel Sosa overleden is, ex-medewerker van Radio Centraal. Hij woonde ondertussen al een 15-tal jaar terug in Argentinië, waar hij vandaan kwam. We gaan hem vandaag eren door zijn muziek te spelen tussen de gesprekken door die we vandaag voeren met Koen van het KMSKA. Dag Koen.
1: Dag Dennis.
0: Zodra gaan we daarheen. We begonnen met een jingle die Miguel voor dit programma heeft gemaakt in het jaar 2000. Het was de eerste jingle van dit programma. Toen het zelfs nog een nachtprogramma was, denk ik. Dus dat was in 1999. We luisteren naar een ander stukje muziek dat we destijds ook samen hebben gemaakt voor een tentoonstelling, Synesthesia. En dat was ergens in Mechelen, als ik het me raak herinner. Vandaag dus enkel muziek van Miguel Horacio Angel Sosa. Of Sosa Angel. Hij was gekend onder vele pseudoniemen, waaronder Cassini Division, speelde ook muziek met Mauro Pavlovski en Dago Sondervan, Jeroen Stevens en heel wat andere mensen. We zullen daar vandaag een aantal dingen uit horen. Calgispie is het eerstvolgende.

0: Cal Gispy dus met Miguel op de gitaar. Koen Bulkens zit bij ons. We hebben hier onlangs nog maar iemand van het KMSKA gehad. De ex-KMSKA. Over Ensor. Mm-hmm. Maar nu zit Koen Bulkens hier voor ons. Hij is een Rubens-expert. Was ooit beeldend kunstenaar. Even.
1: Lange tijd geleden.
0: Ja?
1: Lange tijd
0: geleden. Maar toch ook maar niet volledig afgezworen dan.
1: Ik heb wel een creatief ei dat gelegd moet worden, maar ik raak dat kwijt in het werk dat ik voor het museum doe ook. Ja. Maar ja. Echt iets het zelf maken is nu toch al een tijd terug. Ja.
0: Ja.
1: Dingen schrijven of zo, daar kruipt ook een... ik zie dat ook als een uiting van creativiteit.
0: Zeker, uiteraard. Ja. En u was ook in een ver verleden DJ, denk ik, in een... Volgens mij heb je zelf eens op een ultra-examenavond gespeeld.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Daar heb ik maar zeer vage herinneringen van. Vooral omdat dat telkens zeer laat in de nacht gebeurde. Maar het was een soort trio dat rock'n'roll singles speelde, geloof ik.
1: Inderdaad, rock'n'roll plaatjes of rockabilly platen van de jaren 50.
0: Doe je dat nog steeds? Of,
1: nee, dat is ook gestopt.
0: Ook volledig gestopt.
1: Eigenlijk van die drie dus, is er alleen nog Emile Redente onder Miels Boeken die nog heel actief.
0: Maar helemaal andere muziek ook, hè?
1: Ja,
0: geen rock'n'roll.
1: Ja,
0: jullie waren een trio, hoe heette dat weer?
1: De Alpha Males.
0: De Alpha Males, ja. Jezus.
1: Misschien niet zo goed uit geworden. Nee. De groepsnaam, de DJ's daarentegen.
0: De DJ's zijn heel goed uit geworden. Een mooie job die u geland hebt bij het KMSKA als Rubens-expert. Ik kan daar ook zeer goed over praten, maar daar gaan we het vandaag eigenlijk niet echt over hebben. We kunnen er wel een soort afslag naar nemen, maar we gaan het hebben over de tentoonstelling De Val van Alva's Citadel.
1: Mm-hmm.
0: Een titel die u waarschijnlijk verzonnen hebt, of niet?
1: Het is altijd een... De laatste call daarvoor ligt bij de mensen van de marketing.
0: Oké. Maar het gaat dus over een... het gaat dus over één werk waar rond een volledige tentoonstelling is gebouwd. U hebt mij en een aantal andere mensen daar enkele weken geleden een zeer interessante rondleiding over gegeven, die zo Radio Centraal-esk klonk, dat het niet anders kon dan we u hier zouden uitnodigen. Het is een schilderij... Van wie is het schilderij weer?
1: Dus dat is niet geweten. Ik laatst het in de buurt van Sebastiaan Franks. En dat was een Antwerpse schilder die veel gevechtsscènes schilderde. Maar wij hebben daar ook gesigneerde schilderijen van in de collectie. En het zit daar dicht in de buurt, maar het is niet Franks zelf. Ja.
0: En je bent daar zeker van?
1: Daar ben ik vrij zeker van. Ja. De techniek, de opbouw, het zit er allemaal juist een beetje
0: naast. Maar waarom vermeld hem dan? Of waarom denkt u dan dat...
1: Omdat langs een andere kant... Dus die Franks was in zijn genre echt een toonaangevend figuur. Hè, in gevechtsscènes van die goed gevulde doeken met zeg maar medium-sized, met veel kleine figuurtjes op.
0: Welke periode hebben we het hier nu over?
1: Begin de 17e eeuw, dus begin jaren 1600. Uh-huh. Ja. En om dat de sfeer te schetsen, dus je ziet dan eigenlijk waar die hoogdagen van Antwerpen in de 16e eeuw, in de jaren 1500, dan begint er een groot conflict, waar dat die citadel, waar dat we het straks gaan over hebben, een belangrijke rol in speelt. En dan in de jaren 1600 is dat eigenlijk een metropool die wat in een neerwaartse spiraal zit, totdat er een wapenstilstand wordt getekend tussen de Hollanders en de Spanjaarden.
0: Spanje was hier toen baas.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus de Nederlanden hoorden tot het Spaanse Rijk. Er was een conflict waarin wat dat vandaag Nederland is, daarin slaagt om daar vanaf te scheuren. Dus oorlog is nooit goed nieuws voor de kunst. Er is een slechte...
0: Dat merken we momenteel ook.
1: Ja, inderdaad. En op een gegeven moment, in het begin van de jaren 1600, is er dus een wapenstilstand, waarbij dat vechten even stopt en er is een economische boost. En dat is ook de periode dat Rubens terugkomt uit Italië. En dan beleeft Antwerpen zo een soort een réveille opnieuw. Ja.
0: Dat is op dat schilderij op een bepaalde manier te zien?
1: Eigenlijk is dat schilderij, dat dus in onze verzameling zit...
0: Jullie hebben er ook geen titel van dan?
1: Nee, dus die dingen waren niet betiteld. En dat geldt eigenlijk bijna voor al de schilderijen uit die periode. Dus ze noemden dat altijd naar de scène die dat is uitgebeeld. En de helft van de tijd was dat iets uit de Bijbel of de klassieke mythologie. En dan noemen ze dat nou dat verhaal, hè, de aanbidding van de herders. Bijvoorbeeld. Maar die kunstenaars gaven dat dus zelf geen titel. En dan bij zo van die scènes... weet je wat? Hier is eigenlijk wel een oud voorbeeld. De schilderij werd in oude inventarissen vermeld als een afbrekingen van het kasteel. Ja.
0: Okay.
1: Dus zo noemden ze dat in de jaren 1600. Maar dat is dan niet hoe dat de kunstenaar dat zelf... Dus de kunstenaar...
0: Omdat het gemaakt werd voor een opdrachtgever?
1: Ik veronderstel zo'n... dat type schilderij, eigenlijk is het korte antwoord, we weten het niet. Mm-hmm. En dus met dat type kleinere schilderijen is er zelden een contract of iets dat bewaard is gebleven.
0: Er zijn anders wel zeer bizarre andere dingen bewaard gebleven, ja, die ook in de tentoonstelling te zien zijn.
1: Ja, ik kan niet wachten tot we het daar over gaan hebben. Dus het meeste bewijsmateriaal dat we hebben, contracten en zo, dat is voor allemaal supergrote opdrachten. Een kerk of een heel paleis, dat moet worden ingericht. En dan laat dat sporen na, maar veel van die kleinere dingen weten we niet. Ja, heeft hij dat nu eerst geschilderd met de bedoeling om dat achteraf te verkopen? Of was er misschien iemand die dat ertoe heeft aangestuurd of een opdracht te geven? Dat weten we gewoon niet. Wel, misschien nog een laatste dingetje. Dat schilderij bestond in veel verschillende versies.
0: Dezelfde schilderij.
1: Ja.
0: Ik was een soort print, of een soort in details eruit, waar ook te vinden op andere tekeningen of drukwerken.
1: Eigenlijk gaat het in dit geval, en eigenlijk in de meeste gevallen ging het zo. Dus voor dit type schilderijen, die gebeurtenissen uitbeelden uit oorlogen of zo, is eigenlijk de regel dat er eerst een print verschijnt. En dat kun je een beetje zien, gelijk het nieuws nu. Hè. Dus er gebeurt iets spectaculair en direct is er iemand die dat in print brengt en er wat tekst bij zet en zo wordt dat verspreid. En
0: als een soort vlugschrift.
1: Ja. En dan weten ze van, kijk eens hè, wat dat er in Antwerpen nu aan de gang is.
0: Hoe werd dat verspreid?
1: Weer iets dat eigenlijk niet helemaal duidelijk is. Ja, ik weet, er is zo één bekend geval waar Willem van Oranje dat laat uitdelen. Dus dat hij eigenlijk...
0: Dat is een afbeelding waar we het nu ook over hebben.
1: Ja, een propagandaprint tegen de Spanjaarden. Hè. Dus, uh-huh. Dus we zitten... Dus die tijd waar ik het juist over had. Uh-huh. Die Nederlandse rebellen die worden geleid door Willem van Oranje. En om het volk aan zijn kant te krijgen, deelt hij die dingen zelf uit. Ja. Maar die zullen ook verkocht zijn geweest. Maar opnieuw... Hetzelfde principe gelijk de juiste, omdat dat werk op papier is en eigenlijk klein is, laat dat niet veel sporen na. Of wat was de prijs of zo, dat weten we allemaal niet. Dat is allemaal niet te goed opgeschreven.
0: Mm-hmm. Het is voor het ontstaan van het dagblad?
1: Ja, een beetje daarvoor. En dat vloeit er, ik denk, je hebt een vroege vorm van een gazet, zeg maar, in Antwerpen in de jaren 1600 al, de nieuwe tijdingen. En in de periode daarvoor de meer... Ja, dat ze niet een gazet vol zetten met alle gebeurtenissen, maar gewoon als er één ding gebeurt, dan maken ze daar een print van en dan wordt dat...
0: Zoals fanzine.
1: Ja.
0: Het is iets dat nog altijd rijkelijk gebeurt.
1: Ja.
0: Op die afbeelding, dus waar u eerst een u hebt ook een print gevonden die het schilderij vooraf gaat.
1: Ja. Ja.
0: En daar is een soort stoet op te zien, als ik het mee, of een soort ophoping of een soort groepering van mensen die rond een... niet een voddeman, maar een kwakzalver staat.
1: Ja.
0: Misschien moeten we eerst even duiden wat een kwakzalver is.
1: Ja, dus ik zal misschien uitleggen. Dus we hebben bij ons een schilderij in de collectie. En dat toont langs de ene kant een kwakzalver en langs de andere kant de afbraak van de citadel.
0: De citadel die eigenlijk op de plaats staat waar nu het KMSKA staat, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus dat was een... ik weet niet of de citadel u bekend was.
0: Nee.
1: Ja, dus, ik vind dat bijzonder. Ik leid veel mensen rond die uit het Antwerpse komen. En toch valt me keer op keer op dat weinig mensen dat fort kennen. Ja. Maar dus, dat was een gigantisch groot bouwwerk. 5 hectare groot. Grofweg tussen de Leien en de Gedempte Zuiderdorp.
0: Ah, in de Kaai, jawel. Daar, heb ik al, daar is een aantal jaar geleden zijn ook... opgravingen geweest die een aantal muren hebben blootgelegd.
1: Ja,
0: van die
1: maar jij bedoelt nu hier wat verder. Dat was niet de Citadel, maar dat was het Sint-Michielsklooster.
0: Ja, juist.
1: En dat was nog een ander fenomenaal groot bouwwerk dat toen echt het uitzicht van de stad bepaalde. Uh-huh. En dat je ook, gelijk misschien de boerentoren vandaag of zo, dat daar echt een onderdeel van, van was. En dat is verdwenen. En gek genoeg, mensen kennen dat vandaag niet meer, maar dat heeft eeuwenlang het uitzicht van die stad bepaald. En dus met die citadel juist hetzelfde. Hè. Je moet je inbeelden, 5 hectare groot, die proporties, op het zuid. En die heeft daar gestaan van de jaren 1560 tot de jaren 1870.
0: Oké.
1: En het is met dat ze de citadel hebben afgebroken dat er plek was om het museum te bouwen.
0: Ja. En jullie weten ook de herkomst van het schilderij zelf niet?
1: Nee, dus het is in de 19e eeuw aangekocht. Dan heeft ze zelf... Ik heb de correspondentie, dan waren ze nog aan het... het was geschonken in de 19e eeuw en dan is nog even over getwijfeld of dat ze het moesten aannemen. Blijkbaar was het... toen werd het nogal loutjes onthaald. Ja.
0: Oké.
1: Okay, maar ik ben blij dat ze het toch hebben aangenomen, want ik heb er vandaag wel eens gewoon verhaal rond.
0: En dit is een tentoonstelling die u gecureerd hebt, de val van Alva Citadel, in het prentenkabinet van het KMSKA. Dat even moet gezocht worden tussen alle bloemen en zo die er nu opgesteld zijn. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar dus wel over de val van Alva's Citadel. Dat prentenkabinet is goed verstopt. Ik heb daar even naar moeten zoeken. Maar er zijn allerlei binnenwegen. Daar gaan we het nu ook niet over hebben. Maar je kunt het beneden vragen en dan vlotjes vinden. Het is echt wel een doolhof, dat gebouw ook. Hè?
1: Ja, het duurt even tegen dat onder de knie hebt. Ik trek nog altijd soms een deur open en ik verschiet van wat er achter zit.
0: Hoe bent u hier opgestoten zelf? En hoe hebt u zelf voorgesteld om deze tentoonstelling te cureren? Ja. Of hoe is dat gegaan?
1: Dus wij hadden dat schilderij in de kelder, waar dat dus de afbraak van die citadel op stond. En ik was dat verhaal in de loop van mijn doctoraat tegengekomen en ik vond dat echt tot de verbeelding sprak.
0: Uw doctoraat?
1: Ja, niet mijn doctoraat sprak.
0: Nee, dat weet ik.
1: Laat ik in het midden of dat ik tot de verbeelding sprak.
0: Waar ging dat doctoraat over?
1: Over het atelier van Rubus.
0: Ja.
1: Ja. En die... ja. En in
0: staat
1: kader
0: er wel
1: daarvan,
0: een link mee?
1: Een beetje in het kader, in een inleidend hoofdstuk, werden zo wat de veranderingen in de stad, nieuwe bouwwerken en zo bekeken, in de loop van dat conflict. Vanaf midden 16e eeuw probeerden die Nederlanden los te komen van het Spaanse Rijk. En dan wordt Antwerpen echt afwisselend Spaans, onafhankelijk en dan uiteindelijk terug Spaans. En in heel die warbol wordt er enorm veel gebouwd en terug afgebroken.
0: Dus elke keer als de Spanjaarden iets hadden gezegd, werd dat in die niet-Spaanse periode weer afgebroken.
1: Ja, of werd een katholieke kerk protestants gemaakt en dan kwamen de katholieken terug en dan zeiden die nee, moet hier terug vol met schilderijen. En dan kwamen de protestanten terug, al die schilderijen buiten. En ik was daar zo, bijvoorbeeld het Rubens Atelier, waar mijn doctoraat over ging, dat was erop gericht om allemaal altaarstukken te schilderen voor die katholieke, kerken. Maar nu stond er in de eeuw ervoor, tijdens een protestantse periode, in Rubens van den Hof, een protestantse kerk. Dus echt een volwaardige stenen kerk op de Wapper.
0: Oh ja, dat is, ik wou juist zeggen, dat was toch het atelier, waar de Wapper nu is. Ja.
1: Uh-huh. En dus in die hof stond echt een kerk en die heeft er maar een jaar gestaan. Dus die protestanten zijn dat beginnen bouwen. En dan even later, toen de Alva kwam, hebben ze dat terug afgebroken. En ik had zo een paar voorbeelden die dat wat duidelijk maakten. Wat voor een chaos het eigenlijk was in die tijd in mijn doctoraat. En zo ook dat verhaal van de citadel. Dus ik zei daarnet, we hadden een schilderij dat een afbraak verbeeld. Dat is uiteraard niet een afbraak van 1870. De definitieve afbraak. Maar te midden van dat conflict hebben ze die citadel ook al eens afgebroken.
0: Mm-hmm. Te midden van dat conflict.
1: Ja, dus het zit eigenlijk zo. Antwerpen is in de 16e eeuw een heel bekende handelsstad. Er zit doordat er veel handelaars zijn groeien, daar wat protestantse ideeën. En begint dat idee van meer onafhankelijkheid aanlokkelijk te klinken. Dat mondt uit in de beeldenstorm. Waarna dat ze in Spanje echt serieus verschieten en denken van, wat is dat er allemaal? En die sturen de hertog van Alva, u misschien wel bekend, nee, de naam zegt niks. Oké, die heeft een bijnaam, de IJzeren Hertog, en die is genoemd naar zijn heel repressieve beleid. Dus die is hier gekomen, gestuurd door de Spaanse koning, om in die rebelse stad orde op zaken te stellen. En die heeft direct een speciale rechtbank opgericht, die werd al snel de bloedraad genoemd, waar dat iedereen die bij die beeldenstorm en die rebellie had meegedaan, berecht werd, liet Egmond en Horen, twee bekende en geliefde edelen, onthoofden. En die laat ook een citadel bouwen naast Antwerpen. Die zegt van eigenlijk, die Antwerpenaren die zijn voor geen aard te vertrouwen en we gaan naast hun stad een 5 hectare groot fort bouwen. Mm-hmm. We stoppen dat vol met Spaanse soldaten. En dan gaan die Antwerpenaren altijd weten van, ja, als wij iets fout doen, je moet inbeelden, dat is echt fysiek ook een grote dreigende aanwezigheid. Mm-hmm. Op de kop toe was die citadel ook nog eens gebouwd met een belasting die was opgelegd aan de Antwerpenaren en stond midden in dat gehaat fort. Ik moet er geen tekeningen bij maken dat niet echt populair was of gewild bij de lokale bevolking. Pal in het midden daarvan stond een 5 meter hoog standbeeld van die Alva. Mm-hmm. In een militair uniform, terwijl dat je twee figuren is aan het vertrappelen die dat ketterij en rebellie uitbeelden.
0: Dus, dat overgebleven?
1: Nee, dat is zelf... in de periode daarna is er veel verwoest. Maar het is zelf de Spaanse koning nog die zegt van, ja jongens, dit is misschien wel, als we die Antwerpenaren terug mee willen krijgen, is misschien dit niet de meest ideale strategie. Nee, dat beeld is nodeloos provocatief. En dat is dus door de Spanjaarden zelf nog
0: Trumpiaans eigenlijk.
1: Ja, ik krijg die opmerking vaak. Ja. Eigenlijk is er nog niet veel veranderd. Nee, dat is het leuke aan deze verhaal. Ik ga een beetje over conflict, beeldvorming, herinnering, maar daar zitten...
0: Ziekte.
1: Ja, ziekte ook, ja.
0: Ziekte en verderf.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar er is niks van overgebleven van heel de citadel.
1: Dus ze hebben die dan in 1870 eindelijk afgebroken, maar omdat dat zo groot was, hebben ze dat natuurlijk maar echt afgebroken tot waar dat moest. Mm-hmm. En ik heb horen vertellen dat als je op het zuid, dat je maar 20 centimeter diep moet graven en dat je dan al op een stuk van de citadel kunt uitkomen. En dus je hoort met regelmaat van de klok dat ze nieuwe rioleringen leggen of telefoonleidingen, dan botsen ze altijd op een stuk van de citadel. En dus ook in het museum zelf, met de verbouwingen, hebben we een muur van de citadel tegengekomen. En in onze tuin ook is ook een grote opgraving geweest en daar lag ook een schoon stuk van dat fort. En dan komen die archeologen langs, die stoffen dat allemaal proper af, die meten dat op, die kappen daar van elke muur een stukje steen af voor in hun depot. En dan, ja, dat is wel gek, op het einde, na alle werk, leggen die daar zo een soort doek over, geotextiel. En dan tikken die dat gewoon terug
0: af.
1: Met zand. Ja. Dus dat zit er nog, er schiet nog iets van over, veel zelfs, maar niet zichtbaar. Eén uitzondering. Er is een bedrijfje op het zuid in de Gijzelaarstraat, aan de Waterpoort is dat. Mm-hmm. De Conhef van de liften.
0: Geen idee. Nee.
1: En die hebben tijdens hun verbouwing een stuk van die citadel gevonden. En die man is daardoor geobsedeerd geraakt. En die heeft in zijn kelder een soort citadelmuseum gemaakt. Waarbij dat je dus nog de muur van de citadel kunt gaan
0: uitbouwen. Doet deze man ook uitgenodigd op uw...
1: Zeker. Ja.
0: Een
1: hechte vriend.
0: Is dat echt waar? Ja.
1: Laat ons zeggen, een gedeelde passie voor de citadel.
0: Ja, u bent dat schilderij in die kelder tegengekomen. Daar heb ik u me van alles onderbroken, denk ik.
1: Ja, wacht. Hè. Niet het schilderij in de kelder, het schilderij in onze kelder. Ja, dus in het depot. Ja. Dus in ons depot stak een schilderij dat de afbraak van de citadel verbeeld in 1577. Daarmee zitten we eigenlijk in een periode na Alva. Dus er, Alva die komt hier met een heel repressief beleid. Er beginnen al anti-Spaanse gevoelens wat te borrelen. En het hek is echt van de dam na de Spaanse furie. En dat is een, ja, zeg maar een driedaagse moord- en plundertocht die is begonnen toen dat de Spaanse soldaten die in de citadel zaten de stad zijn binnengevallen. Mm-hmm. En daarna is dat vertrouwen in Spanje volledig...
0: Is dat een specifieke reden, die inval?
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt misschien. Ik heb altijd dat zo geleerd en ik heb ontdekt tijdens rondleidingen dat dat bij veel mensen al is, hoe dat wij het verhaaltje aangeleerd krijgen, dat die soldaten waren aan het muiten. Dus dat die niet betaald werden en dat die dan op den duur iets hadden van ja, kom, als de koning ons niet betaalt, dan gaan we het zelf halen in de stad. Ja, ja. En dan plunderen we. Maar dat is dus niet hoe dat gebeurd is. Wat er eigenlijk aan de gang was, was dat er rebelse troepen zich waren aan het verzamelen voor die citadel. Die Spanjaarden voelden zich bedreigd en dan is er eerst een gevecht geweest tussen Spaanse soldaten en rebelse soldaten. De rebellen waren met meer, maar gelijk dat is heel vaak gebeurd in die 80-jarige oorlog, dat die Spaans leger, die daar keigoed getraind waren, een grote rebellenleger gewoon in de pan hebben gehakt. En dus na dat gevecht tussen soldaten is er een driedaagse moord- en plundertocht begonnen. Waarbij dat je hoort echt dat de lijken op straat lagen, de honden dronken hun bloed, het stadhuis is in brand gestoken en zo verder. En in de nasleep daarvan... sluit Antwerpen zich aan bij die rebellen en slagen ze erin de citadel in te nemen, dus die Spanjaarden te verjagen. En vanaf dat dat gebeurd is, beginnen ze die citadel af te breken.
0: Per direct.
1: Want natuurlijk, zo'n citadel naast uw stad in oorlogstijd, dat is een liability. Hè? Vanaf dat iemand dat fort, dat is zo'n afgesloten, je moet je inbeelden, een groot afgesloten geheel naast uw stad, waar dat je langs de ene kant u kunt bevoorraden met mannen en munitie en langs de andere kant de stad kunt binnenvallen. Mm-hmm. En zolang dat een afgesloten geheel blijft, is dat lastig.
0: Poorten open.
1: Dus wat dat die hebben gedaan, die rebellen, is eigenlijk de muur tussen de citadel en de stad afgebroken. En er lag ook een gracht tussen en die hebben ze gevuld. En wat dat je krijgt is niet meer een afgesloten geheel naast de stad, maar een citadel die eigenlijk onderdeel wordt van die stad en die dat dus nutteloos is om Antwerpen te onderdrukken.
0: Als citadel, ja. Maakt u het geregeld mee als historicus dat u ontdekt dat er allerlei verhaaltjes over een bepaald thema rondgaan die onwaar zijn? Of die onwaar worden geacht door u?
1: Ja, er is natuurlijk een groot verschil. Als ik dat zeg van die matende soldaten onder experts is dat, of mensen die dat daar op een serieuze manier, dat klinkt zo... of mensen die dat daar diep in zitten, die weten dat dan wel. Maar er is een verschil tussen mensen die dat er diep in zitten en wat dat er wordt aangeleerd op de schoolbanken. Hè. En het valt wel iets om te zeggen, hoe dieper dat je in iets induikt, hoe meer nuances en grijstinten dat krijgt. En dan komt er ook soms bij iets uit dat misschien weinig waarde heeft om op de schoolbanken mee te geven. Hè. Dus die algemene kennis die is misschien altijd
0: zo'n spektakel.
1: Een beetje vereenvoudigd om het bevattelijk te maken, maar dan verliezen automatisch wel wat kanten. Ja.
0: Ja, en dan...
1: jij wilt naar die kwakzalvers terug.
0: Ja, niet noodzakelijk. Nee, ik wil heel het verhaal horen hier op de radio, uiteraard. Ja. Om de mensen warm te maken, om naar de tentoonstelling De Val van Alva Citadel te gaan kijken in het printenkabinet van het KMSKA Koen Bulkens.
1: Oké. Nog verder?
0: Ja.
1: Oké. Dus, wat doen die rebellen? Die nemen die citadel in, die breken daar een stuk van af... Er wordt een groot feest gevierd. Dat is ook het verhaal dat zij vertellen van... kijk eens, of dat jargon dat die gebruiken. Tirannennest is neergeworpen, het afgrijzelijke kasteel.
0: En dit is ook teruggevonden in allerlei vlugschriften.
1: Ja, dus dat staat in inscripties rond prenten. Er is ook een lied geschreven waarin dat de stad wordt vergeleken met een lichaam. Dat is een metafoor die vaak gebruikt werd. En die citadel wordt beschreven als een kanker of als een soort etterbuil in dat lichaam van die stad en dat die moet worden opengesneden zodat de veiligheid...
0: Dan zijn we bij het thema waar we moeten aanbelanden.
1: Ja, dat is een mooie brug inderdaad. Ja. Maar ik ga misschien eerst nog vertellen dat al dat, dat is ook een belangrijk punt, dat die vrolijke sfeer niet lang heeft mogen duren.
0: Dat voelde ook op het schilderij, ja, zou je kunnen zeggen. Het is een heel awkward
1: ons
0: beeld.
1: Schilderij zeker. Ja. Ja, en dat heeft ermee te maken, dat heeft er letterlijk mee te maken dat de pret niet is blijven duren. Want dus, je hebt die citadel die wordt gebouwd in 1567. Ze wordt afgebroken exact 10 jaar later, 1577. Maar in 1585, dus nog net geen 10 jaar later, slaagt Spanje erin om Antwerpen terug te veroveren. En wordt Antwerpen terug Spaans en katholiek. En wat doen ze? Die Spanjaarden die geven direct het bevel om die citadel terug te laten opbouwen. Dus je ziet met
0: maar in hoeverre was dat afgebroken?
1: Toch de helft. Dus je moet je inbeelden, een fort, 5 hectare grootte, eigenlijk op 20 jaar tijd, wordt gebouwd, afgebroken en terug opgebouwd. En allemaal op mankracht. Hè. Die beginnen allemaal dus terug, heel die gracht, dat die juist dat je neemt, terug uit te schuppen en heel die muur, dat ze juist zijn afgebroken, terug op te metsen. En ik maak me dan altijd de bedenking, dat was 10 jaar ervoor. Misschien zaten daar wel dezelfde mensen bij, hè, die dat de vorige keer hadden afgebroken, die dat dan nu terug waren aan het opbouwen. En die, ja, ik beeld mij dan altijd in dat die dachten, binnen 10 jaar is dat weer terug. Hè, en dan vullen we weer die gracht. En dan
0: het doel bleef wel altijd om het weer af te breken voor een groot deel van de bevolking hier.
1: Goh, ik denk dat er wel een, ook moeite is gedaan vanuit de Spanjaarden om die citadel een minder dreigende plek te maken. Hè? Dus dat er toch een beetje werd gezalfd. En je hoort dat er op een bepaald moment in die citadel stond dan ook een kerk, dat daar missen werden gedaan en vieringen werden gedaan, dat er soms muziek werd gespeeld. Dat zelf die citadel een beetje een centrum binnen het cultureel leven werd. Hè? Dus dat die... Dat niet zo'n doorn in het oog was als dat het was toen dat ze juist gebouwd was. En dat brengt mij bij ons schilderij eigenlijk. Want dus dat is...
0: Jullie schilderij.
1: Ja.
0: Als het van ons is, prima. Als we het op die manier...
1: eerlijk verdelen.
0: Ja. Van ons als in van de stad.
1: Deze is wel... Ja, deze is wel van het museum. Ja, ons schilderij is geschilderd toen de Antwerpen opnieuw Spaans was en die citadel opnieuw was opgebouwd. En dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Want eigenlijk in die tijd was het... wettelijk niet meer toegestaan om die opstandige periode van daarvoor te herinneren.
0: Eigenlijk ook weer heel Trumpiaans.
1: Ja, hè? Dus het verleden werd aangepast. Hè? Ik vind het wel een mooie zin. Dus als die Farnese, dat is de hertog die erin slaagt Antwerpen terug in te lijven bij Spanje. En die, waar de Alva een heel repressief beleid had en iedereen wou straffen, dacht hij van ja, we hebben nu gezien dat dat niet werkt of niet echt superproductief is. En die had eerder een politiek van het vergeten, wordt dat genoemd. En deze idee was eigenlijk eerder van oké, jongens, als jullie mee de citadel hebben afgebroken en de protestanten hebben uitgehangen, allemaal goed en wel, maar we zijn nu terug Spaans en katholiek. En als jullie mee willen doen daarmee, dan is alles uit die vorige periode vergeten en vergeven. Dus je moet geen schrik hebben om vervolgd te worden. Dat was eigenlijk een ondertoon. En omgekeerd, als jullie protestants willen blijven, allemaal goed en wel, maar dan pakt u boeltje en je vertrekt. En er wordt bijgezegd van ja, en dan wordt niet meer die opstand van weleer, of die troebelen, die worden niet meer gevierd of herdacht, want we gaan doen als van zaken die nooit geschied zijn. Dus we gaan gewoon doen alsof dat allemaal nooit is gebeurd. En eigenlijk, dat was een beetje een juridisch instrument, hè, zodat al die rijke of bemiddelde mensen niet het zouden aftrappen uit angst voor represailles, maar dat toch ook een symbolische dimensie.
0: Het is ook wel straf dat je dat gevoel ook, dat heel goed in verf is gepakt, zou je kunnen zeggen. Het heeft een zeer melancholisch, vreemd, duister... doch vrolijk.
1: Ja, het is een mix. Hè? En dus die mix heeft er eigenlijk mee te maken dat ons schilderij is een latere versie van een 16e eeuw schilderij. Dus we hebben het er net even gehad over die vlugschriften en die prenten die dat en masse werden gedrukt. En want dat was groot nieuws. Hè. Je moet je inbeelden, die grote citadel die ook heel bekend was. Dat was echt het nieuwste van het nieuwste op vlak van fortebouw. En die Antwerpenaren die hebben dat gewoon in hun pol gekregen, dat die dat zijn beginnen afbreken tegen de Spaanse koningin. Dat was mindblowing. Dus er zijn echt veel verschillende prenten, bronzen plaketten, liederen, die dat vieren, maar dus ook schilderijen. En die schilderijen die zitten wel in de Breugeltraditie. Je ziet daar van voor een hele kermis van mensen die samenkomen feesten aan het vieren. Dan heb ik het over dat 16e eeuw schilderij. En dat geeft een hele vrolijke indruk. Dan ons schilderij.
0: Jullie versie.
1: Ja, onze versie is een 17e eeuwse variant. En die heeft al gewoon puur door die lichtwerking voelde al precies dat er iets wat duisterder is. Ja. En dan is er ook nog veel kleine verschillen tussen die eerdere versie en de onze. Maar links voorin is er een grotere passage aangepast. In die originele versie stond daar Willem van Oranje, die aankwam in een koets en die werd onthaald door de mannen van de gewapende wacht. Dus je moet de held van het verzet, die wordt onthaald bij die afbraakwerken. En in onze versie zijn die vervangen door vechtende kinderen en een kwakzalver. En dat was inderdaad, je verwees er juist even naar, de kunstenaar heeft die figuren gestolen, geleend, je mocht zelf kiezen.
0: Gecoverd?
1: Of gesampled uit een bestaande print.
0: Ja, gesampled is echt gecollaged dan, hè? Dus ja. Het is eerder een coverversie. Ja. Wat veel gebeurde, hè? Eigenlijk iets wat Dieter Durink nu nog doet. Ja. Covered schilderijen.
1: Door
0: ze opnieuw te schilderen in een andere kleur, bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Oké, dan zou ik zeggen dat ons schilderij een cover is van dat 16e eeuw schilderij, maar dat is er een paar samples
0: in zitten
1: van de print hebben liggen.
0: Ja, voilà. Ja, dat is een mooie hedendaagse versie.
1: Ja, dank u. En voilà. En dan stelt zich de vraag, waarom is dat gebeurd? Je kunt denken, misschien heeft hij dat puur op het gevoel gedaan. Die vond die kwakzalver en die vechtende kinderen, ik weet niet, de mooiste figuurtjes of schoon aansluiten bij zijn compositie. Maar ik meen dat die keuze wat geïnformeerd is door een nieuw beeld over die afbraak van de citadel dat ontstaat in die periode. Want waar dat die rebellen hadden gezegd, die zeggen een paar belangrijke dingen dat ze erover zeggen. Die afbraak van de citadel was ten eerste een groot feest. Iedereen kwam dat werken met een grote glimlach en blij en triomfantelijk naar het werk, elke dag opnieuw. Dat is een belangrijk element. En dan ten tweede, de burgers van Antwerpen hebben het initiatief genomen en kwamen allemaal samen op het appel. En met allemaal samen, dan bedoel ik rijk, arm, man, vrouw, jong, oud, die werkten allemaal zij aan zij, vrolijk aan de afbraak van dat gehate kasteel. Dat is het beeld van de rebellen. Maar je kunt je inbeelden dat dat moeilijk houdbaar is onder een nieuw Spaans regime, waar dat die citadel...
0: vergeetperiode.
1: Inderdaad. Dan mocht dat eigenlijk, mocht het... Als je de letter volgt van dat verdrag, dan mochten er zelf niet meer aan denken, maar dat is natuurlijk moeilijk. En wat dat we zien in de plaats daarvan, in de plaats van dat het doodgezwegen wordt, ontstaat er een nieuwe versie van het verhaal. En in die nieuwe versie, dus zeg maar de Spaans geziende versie, zijn de belangrijke kenmerken dat die afbraak, dat was helemaal geen feest. Dat was er ene chaos. Er werd gevochten, er werd gedronken, de meisjes kwamen zwanger terug naar huis. Het werd zelfs zo erg dat de stad is moeten tussenkomen om de mensen te verbieden om 's nachts aan die afbraak van dat kasteel te werken, omdat het dan helemaal uit de hand liep. Dus dat is één ding. En dan het tweede ding is wat dat voordien werd gezegd, dat het initiatief voor die werken van de Antwerpenaren zelf kwam, is nu de nieuwe dingen van, ja kijk, wij waren daar wel bij, hè, en opnieuw, man, vrouw, jong, oud, arm, rijk. Maar dat idee, dat kwam niet van ons.
0: Dus het was hetzelfde in de andere richting.
1: Ja, het was... dat weet ik niet zo goed wat je bedoelt. Zelfs in een andere richting?
0: Ja, dat er eigenlijk een even grote dwang was naar het verzet toe dan van de soldaten.
1: Ja, ja, ik denk eigenlijk eerder wat dat er hier gebeurt, is dat ze een beetje de schuld van zich af proberen schuiven. En dat ze gaan zeggen van, kijk, wij waren daar wel bij, maar dat was niet ons idee.
0: Ah ja, zo, ja. In de nieuwe periode. Ja,
1: ja, en dat past in een wat breder patroon. Hè, waar dat ze ervoor zeggen van, heel die oorlog hier, heel dat gedoe, dat is allemaal begonnen door die Spaanse tirannie. Zeggen ze nu van, kijk, eigenlijk is dat niet begonnen door Spaanse tirannie. Nee, die Spaanse overheersing is eigenlijk iets goed. Hè? We zijn blij met de Spaanse koning. Mm-hmm. Maar de reden dat die oorlog is begonnen, is door die protestantse ketterse ideeën en door die ambitieuze edelmannen die altijd maar meer onafhankelijkheid wouden. En dan vooral nog Willem van Oranje. En dat zorgt er natuurlijk voor door de zondebokken te zoeken, hè, de ketterij en Oranje, kun je natuurlijk zeggen van, ja, kijk, wij waren er wel bij, maar we hebben dat allemaal niet zo bedoeld. We zijn even in een vlaag van verstandsverbijstering meegegaan in iemand zijn snode plannen. Maar eigenlijk weten wij wel dat de Spaanse koning de echte baas is, hè, dat de paus in Rome, dat de echte leider is van het christelijke geloof. Ja. Mm-hmm. Dus door die... Door te zeggen van, kijk, we zijn misleid, wassen ze een beetje hun handen in onschuld. Ja.
0: En daardoor is het in die periode ook een ander beeld geworden dan het oorspronkelijke schilderij, waar dan in de tweede versie Willem van Oranje is verwijderd.
1: Ja.
0: En vervangen door...
1: Door een kwakzalver, ja.
0: En waarom is dat precies vervangen door een kwakzalver?
1: Ah, wel, een kwakzalver was bij uitstek een figuur die symbool stond voor misleiding. Mm-hmm. He, dus bij het typische beeld van een kwakzalver is een man meestal, met, zeg maar, die met veel show en een zilveren tong, he, een hele rat van tong, erin slaagt om zeg maar, een pelse frak aan een ijsbeer te verkopen of iedereen mee te krijgen in zijn verhaal. En die, ja, dat was een schoolvoorbeeld daarvan. He, en dan dus één nieuwe figuur die dat we zien is die kwakzalver. En ik denk dat die dus symbool staat voor die misleiding. En een tweede ding dat we zien zijn die vechtende kinderen en die kunnen we heel gemakkelijk zien als een symbool voor die chaos die in dat pro-Spaanse verhaal over die afbraak kenmerkend was. Ja.
0: Die kwakzalver, in die periode worden er ook vreemde operaties uitgevoerd en dat vormt een zeer belangrijk deel van deze tentoonstelling.
1: Ja.
0: Eigenlijk op de linkerboven achtergrond. Zeg ik dat correct?
1: Dat is een mooi woord. Ja, linkerboven achtergrond is de officiële kunsthistorische.
0: van het schilderij zien we iets gebeuren dat de rest van de tentoonstelling die u daar rond gemaakt heeft, bepaald heeft.
1: Ja, inderdaad. Ik was daar eigenlijk al... dus je ziet, dus die kwakzalver staat ook in ons schilderij voor een kraam. Die heeft een brief vast en die spreekt volk toe. En wat zeg je? Het is eigenlijk rechts achter hem hangen er allemaal stenen op.
0: Rechts achter hem?
1: Rechts achter de kwakzalver.
0: Ja, oké. Okay. Als je van zijn rug...
1: Ik heb dus een... voor een kunsthistoricus is dat een wat rare aandoening, maar ik slag altijd links en rechts door elkaar.
0: Ja, als je ervoor staat voor het schilderij, is het wel degelijk links.
1: Ik heb heel dikwijls dat ik in mijn eigen tekst links en rechts moet verbeteren.
0: Zolang niet daar politiek maar geen verwarring...
1: Dus wel degelijk links.
0: Mm-hmm.
1: Hangen daar een paar stenen op.
0: Ja.
1: En ik wist eigenlijk niet goed wat dat was. En met daarachter na te gaan, heb ik zoveel boeiend materiaal gevonden dat inderdaad, zeg maar, de eerste helft van die tentoonstelling gaat allemaal over... Dat zijn allemaal printen en kaarten die dat die afbraak van die citadel verbeelden. Mm-hmm. En de tweede helft zoomt in op die stenen die dat we bij de kwakzalver zien.
0: Stenen die er als een soort ei uitzien? Als een soort... Ja, iets tussen een kippen-ei en een struisvogel-ei?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: En ook belangrijk, voorzien van een ophangsysteem. Uh-huh. Dus die kwakzalver die heeft die achter hem gepresenteerd als een soort
0: catalogus bewijs
1: van verwijderde stenen.
0: En dat waren eigenlijk blaasstenen.
1: Correct.
0: Het eerste waar je dan aan denkt, zonder dat je het kunt zien, is een soort magiers of een soort magisch idee of een steen waar je op moet blazen, maar het gaat wel degelijk over het lichaamsdeel, de blaas.
1: Ik heb die brug zelf nog niet gemaakt, maar ik denk dat ik het nu niet meer ken.
0: Ontzien.
1: Inderdaad, het is een steen, nierstenen, vandaag de dag nog helaas nog veel voorkomend en ook een enorm pijnlijke aandoening. Blaasstenen is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Dus je
0: bestaat het nog?
1: Het komt nog voor, maar dus alle chance niet meer hier. Vooral in armere landen. En er wordt gedacht dat de reden dat het dus toen nog zoveel bij ons voorkwam en vandaag nog in armere regio's, ze denken dat dat komt door dat het minder voorkomt, dat de toegang naar proper drinkwater groter is. Mm-hmm. En ook als je meer proteïnen in je dieet hebt. Dus als je die twee dingen hebt, dan heb je minder kans op blaasstenen. Maar er zijn sommige... Ja, ik kwam botsen op een artikel, bijvoorbeeld ook één regio in China waar ze heel veel blijkbaar blaasstenen hebben. Ja.
0: Nu, hoe komt het dat dat een soort focaal punt van deze tentoonstelling is geworden? Wat heb je daar allemaal over gevonden?
1: Wel, dus dat is al wel eens zo en passant opgemerkt in de literatuur, van ja, misschien is dat een blaassteen dat er hangt bij die, nu niet over de kwakzalver in ons schilderij, maar bij andere vergelijkbare composities. Maar ik vond dat mensen zich daar nogal rap vanaf maakten.
0: Hè. Als een soort, andere historici... het viel u op bij andere historici dat die daar geen enkele focus op hadden. En u dacht, aha.
1: Ja, hier zit iets. Ja. En ook omdat er ondertussen, het is zo dat er misschien kunsthistorici die over die schilderijen schrijven, die zijn daar niet per se diep ingedoken, maar je hebt tegelijkertijd ook mensen die bezig zijn met medische geschiedenis of zo, die dat daar wel al wat meer rond hadden gedaan.
0: Medici of mensen die met medische historie bezig zijn, die ook die schilderijen bestuderen?
1: Niet per se die schilderijen, maar eigenlijk de wereld dat erachter schuil ging. Hè? Dus je ziet dat...
0: Prenten en...
1: Maar ook bijvoorbeeld de blaasstenen zelf, uh-huh. Of de medische instrumenten, of manuscripten met tekeningen van blaasstenen in, die dingen. Hè? Dus die zijn wel al eens... Die worden zo wel eens vermeld in... Ik ben in de loop van dit project veel urologen tegengekomen. En urologen lijken specifiek nogal geïnteresseerd in medische geschiedenis. Des te meer omdat hun vakgebied echt voortkomt uit die blaassteenoperaties. Dus dat is eigenlijk een specialisatie, zeg maar, waarbij dat de vroegste wortels daarin te vinden zijn. En die hebben denk ik daarom... Ja, ik zeg het, dat zijn... Echt mensen die werken als urologen in ziekenhuizen en die dat zo tussendoor oude chirurgische instrumenten kopen of boeken kopen. Waarin dat
0: ook
1: de
0: een nieuwste... soort verzamelaar.
1: Ja, zeker. Hè. En of boeken waarin dat alle nieuwe blaassteenoperatietips in gebundeld werden en zo. En dus er is al, om maar te zeggen, dat was niet een volledig braakliggend terrein, maar soms kun je door eens te zien wat ze in andere vakgebieden, om het zo te zeggen, mee bezig zijn, wel wat samensprokkelen om dan als kunsthistoricus met iets een nieuwe lezing van dat werk te kopen. Ja.
0: U hebt de grootste ontdekkingen gedaan over die blaasstenen?
1: Ik vind een van de boeiendste verhalen, dat is nu wel een, opnieuw onze specialisten misschien wel gekend, is dat van Jan de Dood.
0: Goeie naam.
1: Ja.
0: Een soort punknaam.
1: Inderdaad, zou kunnen. Hè? Ja, en hij heeft ook iets van iets raag wel, want het was een smid.
0: En een patser ook wel echt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hij was zeer stoeferig over de resultaten die hij fysiek boekte.
1: Aha. En over zijn eigen handiwork, om het zo te zeggen. Hè. Het verhaal van die Jan de Dood was, die had een blaassteen en niet eigenlijk voor een derde keer opnieuw. En die was voordien al twee keer geopereerd geweest. Die was, toen moest een specialist, een steensnijder. Dat waren rondtrekkende mensen en die hadden zich echt in...
0: Het waren geen artsen?
1: Nee, dat is eigenlijk een belangrijk punt. Vroeger een dokter, die gold als een geleerde. Iemand die alle boeken moest hebben gelezen en die bijvoorbeeld bezig was met de humorenleer. En vanaf dat er handen vuil gemaakt moesten worden, dan ging dat naar de barbiers, chirurgijns. En dat waren zogezegd de ambachtslui. En bon, dus die zaten in een gilde, die woonden in de stad. Maar dan was er nog een categorie operaties, waar dat die baasteenoperaties dus bij hoorden, die dat zo gespecialiseerd waren, dat je daarvoor naar een rondreizende specialist ging. Die dat vaak heel bekwaam was in een paar van die ingrepen. Het is ook leuk dat dokters... dus dat gaat echt terug tot een eed van Hippocrates. Daarin is een passage opgenomen dat dokters nooit

0: Natuurlijk wel, dat geldt voor de blaassteen van Jan de Dood en voor nog een andere blaassteen die in de tentoonstelling zit. Er is natuurlijk wel een selectiemechanisme dat die net die stenen zijn bijgehouden, omdat die ook toen al enorm
1: opvallend waren.
0: Groot waren. Hè? Dus dat waren echt zeg maar, de grote voorbeelden, maar in principe kan dat... Hey, dat is niet noodzakelijk. Groot. Ik denk de grootste dat ik heb gevonden in de medische literatuur van vandaag is... een kilo 300 en 18 centimeter diameter. Dus dat vult al rap een volledige
1: blaas. Het is groter dan een struisvogel.
0: Ja, ik weet van buiten niet de diameters van struisvogelijen, maar
1: zoiets als zo groot als ongeveer als die kartonnen paaseieren van vroeger, waar van alles andere eitjes in zaten.
0: Ja, daar zitten...
1: Zo tekeningen van konijnen op.
0: En wel, dan zitten we daar toch zeker in de buurt. Hè.
1: Ja.
0: En dus dat is nou, ik heb het horen omschrijven, gelijk schuurpapier aan de binnenkant van uw blaas. Hè. Dus iets van die oppervlakte. Dus enorm pijnlijk, maar je kon nog altijd, als je dat had en je wacht aan het afzien, hebben mensen getuigenissen uit die tijd die dat toch nog twijfelen. Die dat zeggen van, jongen, ik ben aan het afzien door die blaassteen. Maar ik twijfel toch dat
1: om
0: ik voor
1: te
0: de
1: laten
0: operatie
1: verwijden.
0: Gaan, want dat is mogelijk
1: dodelijk.
0: Nog erg.
1: Ja. Het kon ook dodelijk zijn, hè?
0: Ja, zeker. Ik heb zo'n verhaal gevonden van Jacques de Beaulieu. Dat was een Franse steensnijder die dat gekleed ging in een zwart habit, dus een beetje gelijk een monnik, en die dat zichzelf Frère Jacques liet noemen. Er wordt zelf gezegd dat het kinderliedje Frère Jacques zou teruggaan op hem.
1: Okay.
0: En dat is gemaakt om jonge jongetjes, als die naar de steensnijder gingen, te kalmeren. En dat die dan Frère Jacques zongen en dan een verschrikkelijke operatie ondergingen.
1: Ja, want van verdoving moeten we ons in die periode ook niet al te veel voorstellen.
0: Nee, geen anesthesie en ook nog het nut van steriliseren of is ook nog niet te goed ingezien. Ja. En dus die Jacques de Beaulieu, die heeft echt die techniek van het steensnijden veranderd. Hoe precies, dat brengt ons wat te ver. Maar het belangrijkste is dat hij echt gold als een van de specialisten in zijn vak. En op een gegeven moment heeft een Franse edelman hem op de proef willen stellen. En dan heeft hij 60 gevangenen met een blaassteen verzameld en die laten opereren door die Beaulieu. En daar is de helft, of iets meer dan de helft, ik denk 32, zijn gestorven. En dan van diegenen die de operatie hebben overleefd, waren er nog eens, ik denk, meer dan de helft met serieuze complicaties.
1: Men had die stenen nodig om de citadel weer op te bouwen.
0: Dus die, om maar te zeggen, hè, wat ik eigenlijk naartoe wil, is zelf al kwam je bij een topspecialist terecht, dan was de kans nog redelijk groot dat je ofwel doodging, ofwel voor de rest van je leven met fysiek.
1: Maar het was iets dat heel aanwezig was.
0: Ja.
1: En die Jan de Dood,
0: ja.
1: Wat zijn verhaal zo bijzonder maakt, is dat hij het zelf heeft verwijderd.
0: Ja, dus de eerste, zoals het dan heet in de literatuur, de eerst gedocumenteerde, of toch de enige gedocumenteerde, denk ik, autolithotomie.
1: Het heeft me direct denken aan het verhaal van die man, die een klimmer, die een gigantische rots op zich heeft gekregen en met een breekmes zijn eigen arm heeft verwijderd.
0: Oh, verschrikkelijk verhaal.
1: Ja, en die mens heeft daar een paar dagen gelegen. Dat behoorlijk lang geleden, denk je, 20 jaar of zo. Maar het is een verhaal dat ik nooit vergeten ben. Vooral omdat degene die het aan het lezen was in Café de Kat, een hele tijd zat de monkel lachen terwijl dat artikel werd gelezen.
0: Leedvermaak. Misschien iets voor een volgende tentoonstelling.
1: Ja, daar zal ook wel wat werk over bestaan.
0: Maar dus inderdaad, je zou... Dus Jan de Dood had 2 keer een blaassteen, was 2 keer naar de steensnijder geweest, 2 keer naar zo'n specialist dus. En dacht een derde keer, jongens, nu doe ik het gewoon zelf. En die zou zijn vrouw naar de markt hebben gestuurd, dan een mes hebben genomen dat hij zelf gemaakt heeft. En heeft dan zichzelf opengesneden en heeft dan een steen, het is gelijk dat je juist zei, de grootte van een kippenei uit zijn eigen blaas gehaald. En dan het einde, vind ik ook wel, hij is een cool beschreven. Dan heeft hem zijn knecht gestuurd en gezegd, ga nu eens een chirurgijn halen om mij terug dicht te naaien. En voilà, die zou dat dan hebben overleefd. En hoe weten we dat allemaal? Wel, dus dat mes van Jan de Dood zijn een blaassteen en een notarisakte waarin dat hem heel dat verhaal beschreef, die zijn tot op vandaag bewaard gebleven in het Anatomisch Museum van de Universiteit van Leiden, als ook

0: een portret van die Jan de Dood, waarop dat hij heel trots poseert met zijn kippen-ei grote blaassteen in één hand en zijn mes in de andere
1: hand. Het is een ongelooflijk deel van de tentoonstelling. Een ongelooflijk verhaal. En ook, het is wel geweldig dat, dat die steen er ook gewoon bij ligt.
0: Ja, ja.
1: En een soort in het notarieel contract, of hoe zeg je dat dan?
0: Ja, dat is een document. Maar dat is misschien dus... normaal, als je toen naar de notaris ging, die schreven dat gewoon op in een vaak een tamelijk slordig geschrift. Maar dus voor Jan de Dood...
1: heel trots, hè, dit.
0: Ja, dus die vond die geschreven akte niet genoeg en die heeft dat laten drukken. Hè. Dus die is ook nog eens naar een drukker gegaan en misschien toch ook nog de blaassteen zelf. Hè. Die ligt in de tentoonstelling, maar dat is niet gewoon zeg maar, de naakte blaassteen. Nee, ze hebben dat ding ingewerkt in zilver en daar een mooi palissander doosje van gemaakt dat gevoerd is met een soort fluwelen stof. Dus daar werd met heel veel zorg, eerbied en respect mee omgegaan.
1: Als u nu nog geen zin hebt om deze tentoonstelling te bezoeken, dan weet ik niet wat u wel zin zal geven. De Val van Alva Citadel, een tentoonstelling in het KMSKA Prentenkabinet op de, ja, noem ik het, de eerste verdieping, tweede verdieping?
0: Tussenverdieping.
1: Tussenverdieping. Het is heel moeilijk te vinden, maar u zal het vinden. U kan het desnoods vragen als u zich niet al te Belgisch opstelt. We luisteren naar een stukje Cassini Division van Miguel Horacio Sosa Angel, die dus een tweetal weken geleden helaas is overleden na een korte strijd met kanker. We gaan vandaag enkel muziek van hem spelen. Deze opname van Cassini Division is gemaakt toen hij in Philadelphia woonde. Het kruikpunt dat hier binnenkort op de kaai zal worden gesloopt. Het is ongeveer het langst bestaande kruikpunt geweest, denk ik, in Antwerpen. Heeft de Scheldapen en allerlei andere actieve kruikpanden overleefd. En we bellen zodra iemand van Philadelphia, die daar ook het langste gewoond heeft, Saar van der Leest, die nu bezig is met Ercola, met Ercoland. En daar zullen we het dra over hebben.

0: Goedemiddag, Sarah van der Leest aan de telefoon, hoop ik.
1: Goedemiddag, Dennis Tyfus aan de lijn.
0: Dat klopt. We gaan het misschien een heel klein beetje maar over Philadelphia hebben. U bent hier al eens te gast geweest samen met uw zus, Roos van der Leest. Uw moeder is hier ook al te gast geweest om het ook over allerlei activiteiten te hebben die met kraken, op een andere manier wonen enzovoort te maken hebben. U en uw familie zijn zeer belangrijk geweest voor Philadelphia, hebben dat ook gekraakt. En daar is een soort pand uit ontstaan waar zeer veel mensen, ik denk toch zeker een 40-tal mensen, zijn gepasseerd, als het niet meer is.
1: Mm-hmm, ja, zoiets,
0: die
1: denk ik.
0: Die met beeldende kunst bezig waren, maar ook met een soort tweedehandswinkel, ook met een fanfare. Er is heel wat muziek gemaakt enzovoort. Dat pand wordt binnenkort gesloopt, geloof ik.
1: Dat blijft daar maar staan. Normaal gezien dacht ik dat dat lang gesloopt ging zijn, maar ik denk dat er wat vertraging op zit.
0: Ja, zoals dat dan altijd gaat. Jullie moesten er per direct uit, maar het staat er nog altijd en het was nog perfect bewoonbaar geweest. Daar neemt men opeens de op zich wel heel erg ernstig en letterlijk. Een ander verhaal dat hier ook in dit programma al een aantal keer aan bod is gekomen, is het verhaal van Ercole. Dat heeft niet alleen hier, maar in heel wat, ook mainstream media, weerklank gekregen. Wat is er de laatste tijd? Mensen weten ondertussen wel, denk ik, dat Ercole bedreigd is of was. De mensen van de eerste generatie zit daar eigenlijk nog maar één iemand, geloof ik. En dat is Jean de Rosse.
1: De Rosse Jean,
0: die zit daar van boven op zijn ruime zolder en nog steeds in zijn atelier beneden ook.
1: Maar nee, hij woont daar niet meer.
0: Hij woont er niet meer.
1: Er enkel nog een atelier, nee, alle bewoners moesten verhuizen.
0: Voilà. Een kleine update over Ercole is misschien wel welkom. Wat is er de laatste tijd allemaal in Ercole gebeurd?
1: Het afgelopen jaar, ik spreek over 2025... hebben wij met een aantal mensen de VZW overgenomen, omdat de oude garde, zoals ik ze even ga noemen, het al zo lang deed en die wouden eigenlijk op pensioen gaan. Dus ondertussen zijn wij met een nieuwe lichting van mensen, vier zijn we nu, die de VZW hebben overgenomen en die proberen Ercole terug zo wat, ondanks dat het bedreigd is, toch nog leven erin te blazen.
0: Ercole,
1: maar het blijft bedreigd, het blijft te koop staan. Op 4 juni wordt het openbaar verkocht eigenlijk.
0: En hebt u het dan over Ercole als VZW een organisatie of collectief of als gebouw?
1: Ah nee, inderdaad. Het pand waar wij verblijven, dat wordt te koop gezet. Of dat staat te koop, ik zal het zo zeggen.
0: Hebt u weet van een soort voorbedachte of voorafgesproken toestandjes met de stad of zo? Is daar zo wat roddel over dat dat zou verkocht worden aan een hotelketen of zoiets? Of is dat niet aan de orde?
1: Ik denk dat dat niet aan de orde is tot nu toe, want wij ontvangen dus potentiële kopers. Dat stond in de voorwaarden om. Normaal moesten wij in december verhuizen. We hebben dan toch nog een beetje langer mogen blijven. Dus wij ontvangen ook mee die kopers. Ik heb de indruk dat voor een hotel of luxe woningen dat het nogal moeilijk is om het vergund te krijgen, omdat het gaat over erfgoed. Het is volledig beschermd, het pand waar het Ercole zelf zit nu.
0: En het is ook destijds geschonken als sociaal-artistieke werkplaats. Is dat iets wat de stad nog verder op die manier zal opvolgen?
1: Daar wordt niet echt over gesproken. Ja, het woord sociaal komt niet echt voor in de verkoopsvoorwaarden. Die zijn redelijk breed genomen, maar mee dus een echt een sociale invulling wordt niet gevraagd. Wel dat het bij de buurt past. Nu, dat kunnen we nogal breed invullen, hè.
0: Ja, de buurt is het centrum van Antwerpen. We spreken over het adres Wolstraat 31. En bij benadering, ik geloof, vanaf nummer 27 tot 33. Klopt dat?
1: Inderdaad. Ercole zit enkel in nummer 31.
0: Maar het is wel zo dat het gebouw eigenlijk aan elkaar hangt. Gaat vroeger, in de jaren 60-70, de winkel van Ansalas op nummer 27, geloof ik. Iets wat later een reisbureau is geworden. Die gang van dat gebouw grenst ook aan Ercole. En het was vroeger eigenlijk één groot gebouw, hè?
1: Ja, maar nu zitten wij niet meer in het... Allee, in de nummer 27 zit Ercola niet meer. Dat is wel leeg momenteel.
0: Wie zit er momenteel, of wat gebeurt er momenteel in Ercola wel? Want er is een hele jonge generatie opgestaan die daar werken als kunstenaar voornamelijk, geloof ik.
1: Ja, er zijn nog een aantal expo's op komst. Vandaag bijvoorbeeld, met de naam Title 2. Dat is Constant Aline, die met een hoop mensen een tentoonstelling organiseert en waar daar ook Ercola zelf, allee, dus artiesten van Ercola zelf, aan zullen deelnemen. Dan verder, dan moet ik eens even in de agenda kijken. Hè. Volgende week zijn we ook een deel van Antwerp Art Weekend. Dat is 14 mei. En dan zijn er nog twee salonconcertjes. Maar dat is op reservatie.
0: Jullie zijn het idee gestart van Ercoland. Wat is Ercoland precies?
1: Ercoland is een burgercoöperatieve dat momenteel in oprichting is. En met, die coöperatieve willen wij graag... coöperanten aantrekken om genoeg geld te verzamelen om heel die drie panden eigenlijk zelf aan te kopen en ze op die manier eigenlijk een beetje te beschermen tegen projectontwikkelaars die echt winstgedreven zijn.
0: Wat inhoudt dat jullie voor 4 juni een miljoen euro moeten samenkrijgen, als ik het goed begrijp? Klopt dat?
1: Ja. Ja. Het plan is nogal laat gekomen, dat maakt dat het is wel een heel korte campagne om zoveel centen bij elkaar te vinden. We voelen wel dat er enorm veel enthousiasme is, omdat mensen toch wel echt behoefte hebben aan, aan plekken die toch niet winstgedreven zijn. In het centrum zeker, je ziet dat in Amsterdam, in grotere steden zie je dat nog veel meer is. Dat wordt meer en meer een pretpark, hè, voor toeristen en mensen die genoeg centjes hebben.
0: Ja, terwijl de ruimtes van Ercola, de ruimtes waar het over gaat, zijn niet noodzakelijk gevels waar men makkelijk winkels zou kunnen maken. Dat kan natuurlijk altijd, maar het zijn niet bepaald open... ja, etalages. Hè. Het zou moeilijk zijn, zou je kunnen zeggen. Je zou er heel exclusieve dingen in kunnen beginnen, maar het is niet zo uitnodigend om er winkels of weet ik veel wat in te herbergen. Het is ook niet zo dat bijvoorbeeld dat reisbureau of die andere dingen die er vroeger in zijn geweest zo goed hebben gedraaid. Positief schatten jullie deze actie in? Denken jullie dat aan een miljoen te komen? En ook als ik dan... even advocaat van de duivel ben, als het gaat om een beschermd pand, is een miljoen euro dan genoeg om dit, om de herstellingswerken enzovoort, daar, als jullie dat zelf bezitten, als men dan komt zwaaien met EPC-waardes en dat soort van zaken, zijn jullie daar ook op voorbereid?
1: Het coöperatieve verhaal wordt begeleid door Jan de Noo en Pepijn Kennis. Dat zijn twee mensen toch mee... veel kennis van zaken, die hebben al gelijkaardige projecten gedaan en die nemen eigenlijk het grootste deel van heel dat financiële op zich en die maken dat plan op. Die weten wat dat nodig is. Nu, dat miljoen gaat ervoor zorgen dat wij gaan kunnen lenen bij banken. Dus er zit echt een heel financieel model achter, wat dat echt wel doordacht is. Waar dat wij als Ercola natuurlijk veel minder kaas van hebben gegeten. Maar het is niet dat is echt niet het eerste project. Ze hebben bijvoorbeeld moet ik even nadenken of dat zij dat effectief mee begeleid hebben. Daar ben ik even aan het twijfelen. Maar de Cinema Nova in Brussel is iets gelijkaardigs. Ik weet niet of dat je dat kent.
0: Ja, absoluut.
1: Die hebben ook een coöperatieve start, die zochten ook een miljoen. En dat is ook wel gelukt.
0: Dus het verschil is dat Cinema Nova is een veel publiekere plaats. Ercola is een werkplaats waar kunstenaars werken. Hoe zou dat dan precies gaan als het lukt, zouden kunnen zeggen? Is het dan zo dat de mensen die een lening geven... Hè, want je kunt eigenlijk schenken... Klopt dat? Je kunt eigenlijk schenken en of een lening geven aan jullie?
1: Nee, eigenlijk je hebt aandelen kopen, je hebt A- en B-aandelen. De A-aandelen gaan tot 1000 euro en dan krijg je geen return. Dus dat wordt een beetje gezien als een steunaandeel.
0: Ja,
1: wat dat je wel krijgt is stemrecht in de algemene vergadering van de coöperatieve. Maar vanaf 1000 euro krijg je ook een soort van interest. Ik denk 2% bruto is dat.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is geen crowdfunding of zo.
0: Nee.
1: Wel, je wordt meedeel-eigenaar.
0: Ja.
1: Voor een klein deeltje eigenaar van de coöperatieven. En je kunt mee de koers gaan sturen. Natuurlijk zijn we veel, hè. Dus.
0: Ja. En, ja, want ik kan me voorstellen dat mensen die we dan in het algemeen uit deze scène kennen, niet allemaal super kapitaalkrachtig zijn. En dus voornamelijk voor kleinere leningen gaan. Hebben jullie ook mensen gevonden die zeer kapitaalkrachtig zijn en bijvoorbeeld een paar honderdduizend lenen of toevoegen aan dit project?
1: We zijn momenteel wel in gesprek met mensen. Natuurlijk gaan die niet op dag 1 op de website die aandelen kopen. Die willen toch goed geïnformeerd worden als het gaat over grotere bedragen, wat wij ook volledig begrijpen. Maar dus er zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn om een groter bedrag in te leggen. Ook als je tot de eerste 500.000 euro die we binnenhalen, als jij daarbij zit, kun jij ook een deel terugkrijgen via tax shelter. Ik denk dat dat zelfs 1/3 is of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je dan van je belastingen aftrekken, waardoor het voor bedrijven interessant wordt.
0: Ja, zo is het ook bij Werkplaats Walter en Cinema Nova gegaan, geloof ik.
1: Ja, dus ja, je hebt natuurlijk ook wat mensen nodig die iets meer. Nu, momenteel zijn het echt vooral sympathisanten die allemaal een duit in de zak doen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat een teller nu op 120.000 euro staat na iets meer dan een week. Dus dat is,
0: ja, dat is mooi. Als het zo doorgaat, dan mag er wel wat tempo in komen. Maar als er rijke mensen luisteren, zou ik zeggen, rep u naar ercoland.be, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: En daar kan men de correcte informatie inwinnen?
1: Ja, je kunt ons ook bellen of langskomen. Er zijn een aantal infodagen, bijvoorbeeld op 14 mei om 19:30 s'avonds is er echt een infosessie.
0: Bij Ercola zelf, in de Walstraat.
1: Ja, inderdaad. Mensen die eraan denken om een groter bedrag in te leggen, kunnen ook een persoonlijk bezoek krijgen van Jan de Noo, dat is degene die vooral het financiële gedeelte op zich neemt. En die dan heel goed gaat uitleggen hoe dat alles in elkaar zit. Ja.
0: Wat gebeurt er als stel, ik wil hier natuurlijk niet de negatieve lul uithangen, maar stel u voor dat het niet lukt, dat jullie niet aan dat bedrag komen, wat gebeurt er dan met het geld dat reeds gestort werd?
1: Dan wordt dat gewoon teruggestort. Min 25 euro voor de kosten van de campagne. En dat staat ook duidelijk vermeld op de website. Dus dat wordt binnen de 30 dagen eigenlijk gewoon teruggestort. Dus op zich is er, als het plan nu niet lukt, is er geen risico voor de mensen die hebben ingelegd op die 25 euro na natuurlijk.
0: Heeft Ercola of Ercoland een een plan B als dit niet lukt? Zijn jullie van plan om een ander pand te zoeken? Het collectief lijkt mij in ieder geval duidelijker een collectief of strakker een collectief dan vroeger. Vroeger, toen ik er zelf nog woonde en werkte, was het een gebouw waar verschillende mensen een atelier hadden. Dat was redelijk apart. Het was nooit echt een collectieve werking. Ik heb nu het gevoel dat iets meer zo is. Misschien ook door de komst van tentoonstellingen en dat soort zaken. Zijn jullie van plan om dit verder te zetten als dit idee niet lukt?
1: Wij hopen natuurlijk dat het wel lukt, het plan. Hè. Dus
0: uiteraard,
1: we zijn daar vol een bak op in te zetten. Maar het is wel een heel fijn collectief. Mensen denken ook echt als collectief. Iedereen is zich ook enorm hard aan het inzetten. En wij delen wel een visie of zo. Dus, maar momenteel, we hebben het al wat eerder, toen dat deze plan er nog niet was, vol een bak plannen, plan B, verschillende plan B en C en D ontwikkeld. Maar nu, ik schuif dat bewust even opzij. Die zijn er, maar ik wil daar even niet aan denken, omdat dat
0: Snap
1: dan
0: ik.
1: Misschien de draai van wegpakt.
0: Ik wilde uw geest daar niet mee bezoedelen.
1: Toch gedaan,
0: het is te laat nu. Ja, u bent zelf actief geweest in de krakersbeweging. Is dat nog een optie? Het is iets dat eigenlijk bijna niet meer bestaan. Heb je nog weet van een soort krakersbeweging? Mensen die een pand kraken, in overleg gaan met de eigenaar en het zo oplossen?
1: Nauwelijks, vrees ik. Ja, in het begin, dat is dan begin 2000, werd er veel gekraakt. Natuurlijk had je daar ook een wet die toen erdoor was gekomen en dat was de wet op de krotbelasting.
0: Ja.
1: Waardoor de huiseigenaars ineens heel veel geld moesten betalen.
0: 1000 euro geloof ik was dat toen.
1: Ja, ik denk voor de villa waar wij toen zaten, dat was veel hoor. Allee, joh,
0: ja.
1: Ik zou echt niet meer kunnen zeggen hoeveel, maar dat was ja, inderdaad 1000, 2000 euro per maand of zo. Echt.
0: Ja.
1: En dus zag je dan van alles ontstaan. Natuurlijk, dat gat is helemaal dichtgereden door vastgoed, beheerbedrijven die tijdelijk vastgoedbeheer doen. Maar ja, dat zijn commerciële bedrijven en ja, die vullen al die panden in. Dus er is gewoon niet veel ruimte niet meer om te krijgen. Plus dat het strafbaar geworden is. Vroeger was dat niet strafbaar.
0: Oké. Allen naar Ercoland. Ercoland, en dat is geschreven ercoland.be, ercoland.be, de website waar u kan een bijdrage leveren, kan contact opnemen, of u kan naar de infosessies gaan in Ercola zelf op 14 mei om 19:30 s'avonds, geloof ik?
1: Om 19:30.
0: Grote dank, Saar van der Leest, en zeer veel succes gewenst. We blijven dat hier op Radio Centraal uiteraard verder opvolgen.
1: Fantastisch, waarvoor dank.
0: En
1: als er een galerij is die nog een plekje zoekt, wij zijn dus ook nog op zoek naar een galerij voor een van de voorste ruimtes in te nemen en zo ook het coöperatieven een beetje te steunen.
0: Aha, zo. Ja, ja. Daar ben ik vergeten op in te gaan. Jullie zijn ook van plan om de tuin open te stellen, een soort stadstuin van te maken. En ook om een sociaal restaurant op te richten.
1: Een duurzame stadskeuken is eigenlijk. Daarvoor zijn wij in gesprek met De Beek. Ik weet niet of dat u dat iets zegt.
0: Absoluut.
1: De Beek, die zitten in Berchem. Een hele fijne organisatie die al 15 jaar bestaat. En ja, ze zijn op een heel toffe manier met eten bezig. Het is niet echt een sociale. Het is echt gefocust op duurzaamheid, op verbinding. Maar het is niet in een sociale keuken in de zin van dat door de overheid. Allee, je hebt zo in een nationale straat heb je een echt sociale keuken waar dat mensen met een bepaald statuut voor 2 euro kunnen komen eten. Dat is het niet. Maar het is wel heel sociaal gericht.
0: En lekker.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is de bedoeling om eventueel ook mee in te stappen bij Ercoland. Mooi idee.
1: Ja,
0: Oké, dankjewel Saar. En heel veel succes gewenst.
1: Dankjewel. Fijne namiddag nog.
0: Idem.
1: Joe.
0: Nog een beetje muziek van Miguel Angel. Cassini Division.

0: De prachtige muziek van Cassini Division, Miguel Angel, die helaas 2 weken geleden reeds het... die 2 weken geleden overleden is. We spelen vandaag, zoals gezegd, enkel muziek van S'mans Hand. Onder verschillende pseudoniemen. Dit was Cassini Division dus. We speelden nogal iets van Cassini Division. En we zullen straks ook iets van de Parallels spelen. Met onder meer Mauro Pavlovski. Maar laat ons niet haasten. We hebben nog tot 4 uur. En voor mij zit Orfea Aarts. Hallo Orfea.
1: Hey, hallo.
0: Orfea is kunstenaar, voornamelijk beeldhouwer, denk ik. Performer ook een beetje?
1: Nee, geen performer.
0: Nee, ik heb hier nogthans iets op een home trainer zien doen. Dat is een video natuurlijk.
1: Ja, dat was een video.
0: Maar je kwam je wel zelf in voor.
1: Ik kwam daar zelf in voor, maar dat was een video. Dus dat vond ik... Ik heb grote podiumangst.
0: Aha.
1: Want ik heb al een paar keer een parade georganiseerd. En dan durf ik wel eens naar buiten komen. Maar dat is in een hele grote groep. Dus dan ben jij niet de enigste die zo zot doet of zo.
0: Een parade georganiseerd, dan veronderstel ik dat u het over de parades hebt die het Bos organiseren?
1: Ja, 1 keer in het Bos, 2 jaar geleden, met 10 jaar het Bos Festival. Dan was dat gewoon een toertje door Antwerpen. En ik heb ook een parade samen met allemaal andere residenten in Zijsselen, in Meermeer Residentie. Dat is een residentie georganiseerd door het Bos, Onderstroom, Pizza Gallery en Casper de Vos. Ik denk, ja, die...
0: Het is een in een ruimte die de man, Robert van Pizza Gallery, heeft opgericht eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: In de natuur gelegen, geloof.
1: Die heeft een fantastisch terrein tegen Brugge aan, waar dat je naartoe kunt gaan als kunstenaar en je daar kunt kamperen en gewoon in de werkplaatsen wat kunt maken tot rust komen als je zo in de stad leeft.
0: Maar ik veronderstel dat je niet zomaar kunt aankomen.
1: Niet zomaar, maar wel, we hebben wel een residentie elk jaar in de zomer, waar dat binnenkort een open call voor gaat verschijnen.
0: Hey, u maakt ook deel uit van die groep. U maakt eigenlijk deel uit van gigantisch veel groepen. Het is de reden waarom dat we u naar hier hebben gehaald. U bent dus zelf beeldend kunstenaar. U hebt ook beeldende kunst gestudeerd, geloof ik.
1: Ja, op Sint-Lucas
0: in Antwerpen. Ja. U maakt deel uit van de nieuwe generatie van het Bos.
1: Ja.
0: Je hebt dus net die residentie beschreven waar je bij betrokken. Heeft dat een naam?
1: Meermeer.
0: Meermeer. U was ook betrokken bij Ercola even. U hebt daar ook een atelier gehad.
1: Ik heb daar een jaar atelier gehad, maar zoals u daar juist zei, dat was toen eigenlijk ook meer gewoon een atelierwerking. Ik denk dat... Ik ben er zo uitgegaan toen het meer een collectief werd. Uh-huh. En ik ben dan verhuisd naar Vaar.
0: Ja, Vaar is ook iets... Ik heb al eens geprobeerd om daar wat mensen van naar hier te krijgen. Het is niet zo simpel, dus misschien... Ja, Vaar is een... was een gigantisch gebouw, iets buiten de ring, geloof ik.
1: Ja.
0: Waarin heel veel kunstenaars van rond uw leeftijd... En uw leeftijd is einde 20, geloof ik.
1: Ja, 26.
0: 26, half 20. Ja. Dus beste jonge mensen die daar allemaal samenhokken... gigantische ateliers hadden. Maar jullie waren echt met veel, niet met meer dan 20 mensen of zo.
1: Ik weet niet, in Deurne... was ik er nog... Dan heb ik daar een expo gedaan. Ik denk dat ze toen... dat was in een oude brouwerij dat ze nu hebben afgebroken of toch aan het renoveren zijn of zo. Ik denk dat ze toen nog niet met zoveel waren. Misschien met 10 of zo.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet dat niet. Maar die kern is er nog altijd. Die zijn dan verhuisd naar Borgerhout, naar de Kistenmakersstraat, waar dat die dan eigenlijk... opeens super hard gegroeid zijn. Die hebben dan 2 panden.
0: U zegt die, maar u bent daar toch deel van?
1: Ja, nu wel. Toen nog niet. Maar dan in de Kistermakerstraat waren dat 2 panden, waarvan nu net een paar weken geleden 1 pand zijn wij uit vertrokken. en verhuisd naar de oude Zeemansclub, de Siemensclub, op de Italië.
0: Op de Italië, ja. Jullie hebben die dingen gekraakt of
1: Nee, wij huren dat. Door, ik denk dat dat anti-leegstand...
0: Anti-kraak-idee. Ja. Ja. Het is een beetje wat kraken hier heeft vervangen of verwijderd zelfs. Ja. Het is een lepe truc van de stad zelf, van AG Vespa zelf. Want je hebt daar heel weinig rechten in, als ik het goed begrijp.
1: Ja, maar ik denk niet... Wij huren niet van AG Vespa. Maar ik denk van de woonhaven misschien. En ook van, denk individuele projectmakers. Dus dat is... ik heb wel het gevoel dat we best veel vrijheid hebben in die panden. Nu in het nieuwe pand is er wel een vloer dat dan beschermd is. En dat is, ook, dat is een historisch gebouw met heel veel geschiedenis. En waar wij ook wel veel... wij willen daar ook wel respect voor hebben. Er is veel gebeurd.
0: Wat is VAAR precies?
1: Een collectief, een kunstenaarscollectief. Ik denk dat we nu met 30 kunstenaars zijn, wat best veel is.
0: 30 kunstenaars in één ruimte, dat klinkt als een nachtmerrie.
1: Ja, in twee gebouwen. Dus we hebben de helft achtergelaten in de Kistmakersstraat.
0: Nee, maar je zult ooit in één ruimte samen moeten zijn. Dat is toch enorm.
1: We hebben maandelijks een vergadering en dat is altijd toch wel spannend.
0: Druipen die ego's de ramen uit? Of hoe ziet dat er dan
1: nee,
0: uit?
1: Dat zijn, nee, dat valt echt goed mee. Dat zijn heel... Ik vind dat echt... die werken super professioneel. Echt... Mm-hmm. Heel fijn.
0: Jullie komen naar buiten als collectief en maken samen groepstentoonstellingen of solotentoonstellingen? In het gebouw zelf?
1: Ja, in het gebouw zelf, ook daarbuiten soms. We hebben nu met Antwerp Art hebben we 2 tentoonstellingen. Eén in nog...
0: Dat begint donderdag, hè?
1: Ja, begint donderdag. Eentje in de Kistenmakersstraat... dat heet Sticky Fingers, denk ik. Dan nodigen we iedereen uit, dus iedereen die nu luistert, heel welkom, om dan met Antwerp Art een sticker te gaan plakken op de muur. Mm-hmm. Mag echt eender welke sticker zijn. Iets dat je zelf hebt gemaakt, iets dat je gevonden hebt.
0: Sticker waar bijvoorbeeld op staat Vlaams Blok, eigen volk eerst. Is dat ook welkom?
1: Goh. Geen idee. Ik ben niet de curator, maar ik kan me voorstellen dat dat wel snel overgestickerd wordt.
0: Hopelijk, hè, ja. Alsof dat nog niet genoeg is, hebt u ook mee gekozen om Forbidden City mee over te nemen.
1: Yes.
0: En dat is een van de dingen die we hier ook in dit programma hebben opgevolgd. We hebben Chris en Meriton en een aantal andere mensen vorig jaar over de vloer gehad. Dat is een beetje... Ik begrijp het allemaal niet meer. Er zijn heel veel verschuivingen in Antwerpen aan de gang en binnen al die ruimtes en collectieven. En u lijkt lid te zijn van weet er werkelijk elk collectief in elke ruimte in Antwerpen.
1: Oh ja, sorry.
0: Dat lijkt mij goed nieuws voor die collectieven. Wat is er precies bij Forbidden City gebeurd? Het was een ruimte die een beetje op zijn einde aan het uitdwarrelen was. De mensen die dat hebben opgericht zijn daaruit verdwenen voor een groot deel. Op den duur bleef enkel Chris Kuilitz over.
1: Ja.
0: Die nu een tijdje in een ander land met een nieuw kapsel resideert.
1: Ja, exact.
0: Een soort wit geschilderd haar met een voetbalpatroon in.
1: Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, het ziet
1: er belde mij van, ik heb Braziliaans haar, ik was oké, ik weet niet wat ik daar
0: Dat kan van alles betekenen. Bij en dames is dat iets anders dan bij...
1: Ja, exact. Ik was echt aangenaam verrast met de foto die ik kreeg. Forbidden City, ik denk... Chiara Govaert zat daar in Expo een paar maanden geleden.
0: Een duo tentoonstelling was dat.
1: Ik ben best close met Chiara. En dan waren we... Ik weet niet, dan waren we daarover bezig van Forbidden City. Deze is waarschijnlijk de laatste expo, want Chris doet dat nog maar alleen. Omdat, ik denk, dat is ook normaal dat mensen andere dingen gaan beginnen doen. Dat was ook ongelooflijk veel werk. En dan,
0: het was ook in een gehuurde ruimte.
1: Het was ook, nog altijd een gehuurde ruimte.
0: Ja.
1: En ik denk dat Chris dat ook niet meer zo zag zitten, omdat alleen ja, te runnen, dat is ook super. Dat is alleen maar op vrijwillige basis. Wij proberen. Wij proberen eigenlijk onze huur te betalen door donaties. Dat lukt ook niet altijd.
0: En drankverkoop?
1: En drankverkoop, ja, een beetje. Hm. En dan sprak ik met Chris en Chiara. En Chris zei van, ja, ik ga stoppen. Ik wil ook op vakantie gaan. En dat gaat niet. Ik kan niet op vakantie gaan zolang dat die ruimte hier is. Want elke maand dat we geen show doen, staan we echter op de huur.
0: Ja, er was eigenlijk een grote schuld, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: En die is eigenlijk afbetaald door de stad.
1: Die is afbetaald door de stad, dus door de mensen die ons het minst graag zien.
0: Dat is toch wel heel vreemd. Waarom zien die jullie niet graag?
1: Ik ga er altijd van uit dat de stad jonge kunstenaars niet graag zien of initiatiefnemers, buiten de lijntjes kleuren, dat die niet zo...
0: Maar is daar de reden van dat u dat gevoel van krijgt?
1: Wij zullen wat te veel lawaai maken, toch? En wat te veel geld vragen voor zo onnodige dingen.
0: Jullie vragen kunst. Geld?
1: Nee, wij vragen geen geld. Binnenkort wel misschien.
0: Je hebt wel een soort budget gezocht via een soort burgerbegroting. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is nog altijd gaande. Elk jaar is er een burgerbegroting waar VZW's, maar ook individuele personen en het district zelf een project komen voorstellen of een idee komen voorstellen en dan wordt dat voorgelegd aan het volk.
0: Het volk?
1: Ja, mensen die in het district Antwerpen wonen.
0: Ik moet zeggen dat ik tot onlangs nog nooit over gehoord had.
1: Ah ja.
0: Dus dat gebeurt in een park, geloof ik?
1: Altijd op andere plekken. Ah, ja. Het gaat echt over het district Antwerpen. Dus iedereen die in 2000 woont of met de postcode 20, dus 2060. Ik denk dat jij in 2060 woont.
0: Nee, ik woon... Ik kan niet met de luisteraars delen waar ik woon. Wel,
1: sorry.
0: Ja.
1: Sorry, Dennis.
0: In 2140.
1: Ah, oké. Okay. Dat is groot, hè, 2140.
0: Dat is gigantisch.
1: Nee. Pech.
0: Het was een plaats waar een gigantisch ego kan rondwaaien.
1: Ja.
0: Daarom hebben we 2140 gekozen.
1: Ja, ik snap het. Kan iedereen dat in district Antwerpen woont, kan komen stemmen. Dan moet je echt fysiek daar naartoe gaan. Dan worden alle projecten, alle ideeën uitgelegd.
0: Dus mensen met veel vrienden hebben een beetje een voorsprong.
1: Ja.
0: Dus die nemen al hun vrienden mee. En die moeten dan in 2000 wonen, of in 2060, of ja. 2018 enzovoort.
1: Ja, ja.
0: 2050 zelfs. Ja, dus mensen uit Linkeroever kunnen ook afzakken als ze door de tunnel geraken.
1: Ja.
0: En dan kunnen die mensen een stem uitbrengen voor uw project. En dan wordt dat eigenlijk... Het is een soort subsidie, een soort middeleeuwse subsidie, zo klinkt
1: het. Ja. Ja, exact. Ik vind het ook niet zo... Ik heb zo mijn vragen erbij, of dat goed werkt. Het is natuurlijk wel een mooi idee, hè? Dat de mensen die in de stad wonen kunnen stemmen op een idee dat ze leuk vinden.
0: Wordt er... Forbidden City toont beeldende kunst. Er zijn wel eens concerten, ja. Maar die zijn meestal betrokken met een tentoonstelling die er aan de gang is. Forbidden City is gelegen op het Antwerpse Zuid. Ook niet de goedkoopste buurt, denk ik.
1: Nee.
0: In die straat richting... welke straat is het?
1: Ik krijg altijd een blackout als iemand die straat vraagt. Maar het is dus tussen de...
0: Specifieke blackout.
1: Ja, dat is echt de Geuzenstraat.
0: De Geuzenstraat. 23. Het is tussen... nummer van de chaos.
1: Ja, het is tussen de Marnixplein en het Tropisch Instituut.
0: Ja.
1: Leg ik altijd. En dan... en daar worden dan shows georganiseerd door... mensen dat wij kennen, vrienden, maar ook mensen die kunnen zich aanmelden.
0: Ja, het is eigenlijk een van de weinige plaatsen waar je nog een... het is iets dat uitzonderlijk... dat toch niet echt gangbaar is in het galerijwezen. Waar de galerist meestal zo snel mogelijk af wilt van een voorstel of van een portfolio van een kunstenaar.
1: Ja.
0: Maar dat is bij jullie niet het geval. Als er mensen in nood zijn voor een tentoonstelling, kunnen ze eigenlijk iets voorstellen bij jullie. Dat is best uitzonderlijk.
1: Ja,
0: hebben
1: ja.
0: jullie daar enige kwaliteitskritiek? Bespreken jullie die dingen? En van, dit kan er wel echt niet mee door?
1: Ik denk, we zijn allemaal kunstenaars, hè, die dat organiseren. Ik denk dat wij elkaar wel vertrouwen in het idee van...
0: Het is altijd via via.
1: Nee, er wordt ook wel op Instagram is nu een kanaal dat wel wat dingen opkomen of zo. Of, ja, veel gebeurt nog via. Ik denk zeker nu, omdat het zo onduidelijk was of dat wij nu gestopt waren of niet.
0: Ah ja, oké.
1: Maar dan... ik denk dat we er wel op vertrouwen of zo, dat dat altijd iets goed gaat worden. En zeker als het dan via gebeurt. En het is altijd al wel goed geweest, vond ik. De afgelopen maanden.
0: Is nu net een tentoonstelling geopend van Chris Hoeben?
1: Ja, vandaag is de laatste dag al.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het gaat dan een razend tempo. Het zijn nooit tentoonstellingen die 5 weken open zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat jullie niet echt werken als een galerij? Als er bijvoorbeeld iemand zit bij jullie tentoonstellingen, prijst die werken dan aan potentiële kopers? Is dat iets dat jullie ook willen doen? Willen jullie daar ook werk verkopen? En als dat gebeurt, neemt Forbidden City daar dan een percentage op? Hoe gaat dat?
1: Nee. Ik denk dat we daarom ons echt niet als galerij kunnen verkopen. We zijn echt wel gewoon een artist-run space. En iedereen is vrij. We geven echt ongelooflijk veel vrijheid. Die ruimte is ook... niet de properste ruimte of
0: we
1: hebben geen zin om die altijd te kuisen of toch niet opnieuw te schilderen.
0: Ah, ja.
1: Kuisen doe ik nog wel. Schilderen is nog wel kostelijk. Maar dan... de ruimte is wat dat is. En maar dat wil wel zeggen dat je ermee mag doen wat dat je wilt doen. Of zo. Als je een gat in de muur wilt slaan, ik weet niet of dat misschien...
0: Naar de buren toe.
1: Naar de buren. Het zou wel charmant zijn. Hmm. Maar...
0: Een open geest, de buren betrekken.
1: Ja, ik weet niet of dat de buren ons zo graag zien. Maar voor de rest kan daar eigenlijk alles.
0: Ik kan proberen zorgen dat de buren jullie graag zien.
1: Ja?
0: Maar ik heb een herinnering aan het Stadslimiet, dat we daar met flessen wijn bij de buren op bezoek gingen om die... om daarbij te slijmen, zodat ze de politie niet zouden bellen.
1: Ah, echt? Ah, grappig.
0: Het is wel iets dat werkt. Ik herinner mij ook dat Uli van LLS 387, destijds in de Lange Leemstraat, dat ook deed. Die ging dus met heerlijke wijnen, daar heb ik het van geleerd, ging met heerlijke wijnen bij allerlei buren langs om dat feestgedruis
1: dat is wel...
0: toegankelijk te houden.
1: Ah, ja. Ik denk dat we ze te vriend houden door de muziek niet langer dan 11 uur te spelen.
0: Ah ja, dat is wel sympathiek.
1: Dus, ja.
0: Er is ook een tuin aan. Dus,
1: er is ook een tuin aan. We hadden...
0: Wat dat ook wel voor wat overlast kan zorgen.
1: Ja, ja.
0: Of voor heel veel plezier natuurlijk, als je het anders bekijkt.
1: Ja.
0: Ik zit in een hele negatieve spiraal, merk ik vandaag. Misschien moet ik mijn negatieve spiraal uit mij trekken.
1: Ja, hoe ga je dat doen?
0: Ja, dat kunnen we hier subieten. Als ik dan vooroverleun daar tegen die hout... ik zie Koen daar ook lopen, dus misschien kan hij helpen. Voor het raam hier.
1: Nee, het is wel grappig dat je dat zegt van de buren. We hadden dan de opening van Chris Hoebe, zijn expo, hadden we... had Chris Ruben de Smet uitgenodigd. Een performancekunstenaar die ook veel met muziek bezig is. Ook iemand van Vaar.
0: Mm-hmm.
1: Die had een goede performance met alleen maar feedback. Maar echt zo luid en zo schel dat je door alle buren aan de overkant zo het raam zag opentrekken. Van, wat is er hier aan de hand? En dan zag je het komt weer van die kunstenaars hier.
0: Mm.
1: Mooi om te zien.
0: Jullie gaven hen dan de middelvinger of hebben jullie toch met een fles wijn gezwaaien?
1: Nee.
0: Gezwaaid?
1: Nee.
0: Gezwaaien?
1: Gezwaaien. We gaan... maar wel een goede tip van die fles wijn. Ik ga zien dat we...
0: Het hangt er een beetje vanaf. Je moet je publiek wel correct kiezen. Kan zijn dat een fles spa ook...
1: of kombucha, tegenwoordig.
0: Of een zoetigheid. Bak zelf eens een taart. Dat zijn maar enkele tips die we hier willen meegeven vanuit Radio Centraal. Op 106.7 FM, 10 DAB+, of via de stream van uw digitaal materiaal. Of via de stream van uw digitaal materiaal.

0: Strumpets, Walking on Air, was dat, zoals Orfeo hier net zei. Het had evengoed iets kunnen zijn dat men op Studio Blubber had gedraaid en daar een soort hit had kunnen zijn. Ik vind het ook, het is een soort popmuziek waar je direct weken mee in je hoofd zit. Ook dus een project van Miguel Angel, met een aantal andere mensen samen, wel iets wat hij helemaal heeft geschreven, geloof ik, maar met gastmuzikanten die ook hier in Antwerpen resideerden. Ik geloof dat de percussionist drummer Jeroen Stevens daar ook iets mee te maken heeft gehad. Maar ik krijg het hoesje niet meer open, vreemd genoeg. Nog steeds bij ons Orfea hier vandaag. We hebben een noem het een Antwerpse uitzending. Een aantal mensen die hier van alles doen te gast. Eerst Koen Bulkens over het KMSKA of over de tentoonstelling in het printenkabinet al daar. Dan Saar van der Leest over Ercoland en nu dus Orfea. Arts van bijna ongeveer alle andere organisaties hier in Antwerpen. Zoals ook de NOR eigenlijk, die binnenkort weer opent, waar u ook werkt. U werkt echt overal.
1: Ja.
0: Het bos, werkt u daar nog?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Al bijna 4 jaar, denk ik.
0: Bijna 4 jaar. Ja, ook dat is recent veranderd. Er is een structuurverandering geweest.
1: Ja.
0: En nu wordt dat iets collectiever gerund of hoe moeten we dat zien? Wat is daar precies veranderd?
1: Ik denk dat we gewoon... we hebben een vrouwelijke leiding nu. Kan ik niet zeggen, dat is eigenlijk altijd beter.
0: Van beter nieuws. Maar Josien was volgens mij ook een vrouw.
1: Ja, vrouw. Ah, ja.
0: Josien was een tijdje directeur. Die doet, of heeft ook een nieuwe plek opengedaan, Folie.
1: Ja,
0: die in het Park den Brand opent op dezelfde avond als de NOR opent, op 6 juni. Wij gaan daar 's middags met Radio Centraal ook uitzenden. En dan al fietsend naar de NOR fietsen om ook die openingsavond live uit te zenden. Ja, fantastisch, maar ook een heel vermoeiend idee, denk ik. We zullen zien. Als alles werkt, is dat inderdaad geweldig.
1: Ja.
0: En als daar iets over te vertellen valt, uiteraard ook. Het bos.
1: Ja.
0: Wat doet u daar allemaal?
1: Ik ben daar in het bos begonnen als student achter de bar. en ik vond, ja, dat was fantastisch. Hè? Het is gewoon... ik studeerde al een tijdje in Antwerpen, ook wel tijdens coronajaren. En dan was dat zo van domper. En ik heb het gevoel dat ik pas mijn plek had gevonden toen ik in het bos geregeld kwam. En dan, daar mocht ik naar gaan werken. Dat was fantastisch. Dan ben ik daar zo wat producties beginnen doen, vooral 's nachts tijdens de feestjes.
0: Producties binnen doen, wat wil dat zeggen? U stonden daar uw video's? Of,
1: Nee, gewoon ja, zo de, tijdens de avonden zorgen dat alles goed liep.
0: Ah, ja, okay. Zo de, weet je wat u in de NOR ook doet?
1: Ja, wat ik in de NOR ook doe. En dan... Dan studeerde ik af, kon ik dan niet meer als student werken. En ik was echt zo, oh nee, wat nu?
0: Nu moet ik toch geen professioneel kunstenaar worden?
1: Oh nee. Vooral, hoe ga ik een geld verdienen als professioneel kunstenaar? Maar daarbuiten ook, van, ik wou ook wel... ik had ook niet zo direct zin om direct alleen kunst te maken of zo.
0: Is er nog tijd voor met alles wat u doet?
1: Ik heb volgende week wel een expo.
0: Aha. Bij Forbidden City?
1: Nee. Turnhout.
0: Oké.
1: Okay. Naast de Warende. Creative Factory, denk ik.
0: Oké.
1: Okay. Georganiseerd door een vriendin van Sint-Lucas, nog van vroeger. Dus ja, het moet wel.
0: Wat hebt u gemaakt voor deze tentoonstelling?
1: Een werk dat ik al eerder had getoond. Ik had dat toen gemaakt voor een expo in het Centraal Station van Antwerpen. In Coming Soon, dat is zo georganiseerd door de mannen van
0: Onderstroom.
1: En,
0: die nu ook een nieuwe ruimte hebben in Antwerpen?
1: Ja, echt in het centrum.
0: Ja.
1: Zo,
0: in de Honingraat, waar Gunther vroeger ook gelegen was, maar meer aan de buitenkant gelegen.
1: Gunther ken ik niet.
0: Dat was een ruimte die voor Stadslimiet bestond.
1: Oké.
0: Okay. Een van die glazen zeshoeken.
1: Ja, wel echt toffe ruimtes.
0: Grappig. Vreselijk koud in de winter.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Zoals de meeste kunstruimtes.
0: Ja,
1: geen geld om verwarming te betalen. Wat was ik daarvoor aan het zeggen? Ik weet het niet meer.
0: Wat u in het bos deed, maar daarna dat u volgende week een tentoonstelling opent. Wat is de titel van die tentoonstelling?
1: Iets met playing. Kijk, het is...
0: En je weet uw eigen titel niet van buiten.
1: Dat is erg, hè. Dat is niet zo charmant van mij. Het is omdat ik echt zoveel gaande heb. Iets met... playing... de curator is allegorisch, dat kan ik zeggen.
0: Dat is al een
1: goed... Growing Playground, dat hè.
0: Growing Playground. Ja. En dat is ook wat u daar toont?
1: Ik ga daar een bank tonen, dat ik toen dan ook in Centraal Station had getoond. En daar zijn zo gigantische trilmotoren aan. Dat elke keer als er een trein passeert, begon die bank

0: zitten.
1: En dus je kan op die bank zitten, die bank beweegt en die trilt ook.
0: Ja, ja.
1: En die trilt enkel als er iets voorbij komt?
0: Als er, die bank wordt geactiveerd als er een trein voorbij rijdt. Het is ook een...
1: Het is vlakbij het station.
0: Het is vlakbij het station. Ja. En het is ook zo, het is zo'n bank dat je zo heel typisch aan een perron ziet of aan een buskotje. Zo van die witte, geruite, metalen banken.
1: Ah ja, ja. Oké. Ja. En je kunt daar niet door geëlektrocuteerd
0: worden. Nee, dat niet. Maar je wordt er misschien wel misselijk
1: op. Wel als je ze nat maakt, de bank. Je gaat er dan op zitten.
0: Goh.
1: Nee, dat was heel flauw, mijn excuses. En daar toont u één werk in die tentoonstelling?
0: Ja.
1: Het is een soort installatie dan?
0: Ja, het is een installatie. Ja. Het is een groepsexpo, hè?
1: Ah ja, het is een groepsentoonstelling. Ja,
0: het is een groepsentoonstelling.
1: Okay. Waar bent u verder nog mee bezig in binnen uw eigen beeldend werk?
0: Je
1: hebt vorig jaar prachtige kleine sculpturen gemaakt om te verkopen op soort bosmarkt, mogelijk.
0: Ja, maar dat is meer een hobby eigenlijk.
1: Ah ja, oké. Dat zie je niet als een deel van je werk.
0: Nee, ik vind dat moeilijk om te zien. Ik heb daar nog weinig aansluiting met de rest dat ik maak of zo.
1: Oké.
0: Of omdat ik in mijn praktijk ben ik echt bezig met zo die kinetische sculpturen en dingen dat bewegen en lawaai maken. En ook zo interactief of participatief werk. Keramiek is gewoon keramiek of zo.
1: U duwt de keramiek terug waar het thuis hoort in de hobby-sector.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Toch?
1: Ik weet niet of dat uw bedoeling is. Lijkt mij van wel.
0: Nee. Er wordt echt keigoede dingen gemaakt met keramiek. Maar ik zie het voor mezelf gewoon niet of zo. Ik denk... zolang... Voor mij is mijn werk is echt pas klaar als iemand anders het activeert of zo.
1: Iemand anders het activeert?
0: Ja.
1: Dus vanaf het publiek is?
0: Ja, met die bank.
1: Zonder publiek geen werk.
0: Exact. En keramiek, zonder publiek nog altijd keramiek.
1: Mm-hmm. Dus dat is de soort code om je werk te bekijken?
0: Ja, ik denk het.
1: Oké. Bent u er nu net live achtergekomen?
0: Ja.
1: Hey, de mensen thuis zien dat niet, maar u kijkt zo naar boven en wauw, ik heb hier iets geniaal gezegd.
0: Nee, ik ben aan het nagaan of dat wel echt waar is. Ik ben al mijn werken aan het afgaan.
1: Dat klinkt goed, hè? Dat is al heel belangrijk in de beeldende kunstwereld.
0: Ja.
1: Als iets goed klinkt, dan zijn we al een heel eind.
0: Ja, nu nog goed eruit zien ook.
1: Is dat ook belangrijk?
0: Nee.
1: Want zo'n bank ziet er niet noodzakelijk geweldig goed uit.
0: Als je fan bent van banken, wel, denk ik. Maar ik vind dat een mooie bank.
1: Ja. Met die gaatjes of die ruitjes die op het station zo.
0: Ja,
1: u zag die en u dacht...
0: dat zijn toch mooie banken?
1: Dat is een mooie bank. hebt u dat gevoel bij meerdere architecturale of straatmeubilair oplossingen?
0: Ja, zeker. Ik voel ook dat er zo'n hele movement is naar zo die straatarchitectuur of alle... zoals nu in de expo in de Waranden of zo, dat is bijna alleen maar, dat gaat allemaal over de straat en de interacties op straat of die, dat ook een expo heeft in de Waranden, die dat zo opera maakt in...
1: Thomas Verstraeten.
0: Ja, Thomas Verstraeten. Ik vind dat supermooi. Dat is zo herkenbaar. Maar movement, ik moet ook direct aan Dora Brahms denken of zo. Of al de kunstenaars.
1: Ook iemand die in heel veel organisaties betrokken is.
0: Ja, ook, ja.
1: Vaar, zowel als een...
0: Dora, nee. Dora niet.
1: Ah, nee, oké.
0: Okay. De zaak.
1: De zaak. Heet dat de zaak of heeft dat een andere naam?
0: De zaak? Mm-hmm. Ik weet niet. Iedereen
1: daar hebben we het hier ook al wel eens over gehad. Ja. Wat voorspelt de toekomst van Forbidden City? Staat daar nog te gebeuren?
0: Ik denk, we hebben een heel uitgebreid programma nog tot aan de zomer. De zomer moeten we nog even bekijken. En wat daarna gebeurt, is nog spannend. Ik denk dat van onze portemonnee afhangt.
1: Ah, ja, het is niet zeker of jullie het verder doen nadien.
0: Ik denk dat we dat wel gaan proberen, maar dat is, ja.
1: Is het maken van een editie of zoiets geen idee om het ding draaien te halen?
0: Ik denk de eerste keer dat ik van Forbidden City heb gehoord, was met een soort veiling van Factor 4.

0: 41.
1: Mm-hmm. Bij Factor 44, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Dat was de eerste keer dat ik en van Factor 44 had gehoord en van Forbidden City. Ik was echt nog kei jong toen.
1: U bent nog steeds zeer jong.
0: Ja.
1: Maar blij met uw aanwezigheid hier vandaag in het programma Tyfus Tijd op Radio Centraal op 106.7 FM 10 DHB plus dat via de stream van uw computer. Volgende week staat er een verrassing voor de deur. En wij herhalen nogmaals die betreurd te zijn omtrent het overlijden van Miguel Angel en sluiten af met een lied waarin hij het een geweldige hit van Louis Neefs fonetisch zingt. Ik hoop dat ik de juiste track heb klaarstaan. Hartelijk dank voor de beluistering. Hartelijk bedankt Orfea Aarts, Saar van der Leest en Koen Bulkens. En tot volgende week.

altijd naar Ogen in Oren. Het laatste stuk was van Laurie Peasley, die in de jaren 80 vooral enkel op cassettes albums uitbracht. En we gaan verder met nog wat soundtracks, wat obscure horror soundtracks. Het eerste is van de Tenement.

0: bent. En dan is er de saxofoon. Waar een sax in andere genres vaak glad of zwol klinkt, snijdt hij er in dit nummer doorheen als een roestig mes. Het schuurt, het wringt, het huilt. De zang begint als een bezwerende preek in spoken word, om vervolgens samen met gitaren en de drums langzaam te escaleren richting een gigantische climax. Het is een muur van geluid die langzaam over je heen valt. Dit nummer pakt dat existentiële zware thema, de wetenschap dat we allemaal geboren zijn om uiteindelijk weer te gaan, en vertaalt dat naar pure urgentie. Het klinkt alsof ze in deze paar minuten alles kapot willen spelen, juist omdat de tijd tikt. Na het nummer luisteren we naar een nieuwe aflevering van Chicken Take Today Away, met Ingrid, Randa en Corinne. Nu eerst, ga er goed voor zitten, of staan, adem nog één keer heel diep in. Hier is de donkere, adembenemende storm van Maruja. Dit is Born to Die.
1: This culture wanna limit us and capitalize our output. Limit our potential. I know what this life is worth. We are universal spirits, and our kingdom is this earth. All those years of holding back, it's only you do not serve. Mindful of our differences, respect one's holding down.

0: Een heel goede avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corinne van Eyre.
1: U luistert naar Radio Centraal.
0: Goed, hier zijn we.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, hè, om hier te raken.
1: Maar we zijn er. We zijn er. Speciaal voor onze lieve luisteraars.
0: Goed. Welkom, Corinne, ook weer vandaag.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het om erbij te zijn?
2: Spannend. Ondanks al die eerdere keren is het nog steeds erg spannend.
1: Mag ik zeggen, Corinne, dat je er vandaag uitzonderlijk goed uitziet. Komt er goed voor.
2: Dankjewel.
1: Met graagte. Wat gaan we van doen? Wat gaan we doen vandaag?
2: We maken kennis met een dystopische anime-regisseur.
1: We gaan bijzondere straffen doorgronden om af te schrikken of om op te winden.
0: We gaan ook onderzoek doen naar de vele mogelijkheden die het kruis te bieden heeft, naast baren, plassen en plezier.
1: Oké.
2: We steunen een lokaal initiatief in de klammige grot van Hoboken.
1: Prachtig.
0: Voilà, maar dat is allemaal voor straks. We beginnen altijd waar we altijd beginnen. En dat is het begeleidend drankje. Ik ga het woord aan u geven, Randa. Het is uw keuze.
1: Ik heb spijt. Normaliter bereiden wij onze afleveringen goed voor. Of laten wij onze redactie de afleveringen goed voorbereiden. Vorige keer zijn we tot de conclusie gekomen dat we nog geen begeleidend drankje hadden bedacht. Tijdens onze aflevering.
0: Ja.
1: Dan heb ik tijdens het laatste nummer geroepen. Laten we Baby Guinness doen. Dat is een goed idee. En sinds het uitspreken van die woorden heb ik spijt gehad. Maar goed, we hebben dat gezegd, we hebben dat uitgesproken, we hebben dat beloofd.
0: Wij zijn luisteraars. Mensen van ons woord.
1: Dus hier staan we dan vandaag.
0: Ja.
1: Baby Guinness.
0: Corinne, ken de Baby Guinness? Is het iets wat u bekend is?
2: Ik had een blikje Guinness bij zo net, maar het blijkt dat het iets anders is.
0: Ja, klopt.
1: Spijtig.
0: Je werd wel goed voorbereid aanwezig. Ja, ja, ja. Dat is zeker fijn.
1: Het heeft op zich helemaal niks te maken met Guinness. Of het smaakt niet naar Guinness, maar het lijkt op Guinness. Vandaar de naam.
0: Ja.
1: Het lijkt er fysiek op. En dat is de enige...
0: Ja. Wat zit er allemaal in?
1: We hebben... Dus hoe ziet een Guinness eruit? Het is een hele donkere, zwarte... Stout, met een heel mooi klein wit kraagje bovenop.
0: Correct.
1: En dat gaan we namaken door... Het is een shotje, dus men gaat best momenteel even op zoek naar een klein glaasje of een shotglaasje. En het zwarte van de stout gaan we nabootsen door koffielikeur in te schenken. Men neemt daarvoor Schoef koffie, zoals hier staat,
0: ja.
1: Of Kahlua of iets.
0: Perfect.
1: Koffielikeurachtig.
0: Ja.
1: En het kleine witte randje van de Baby Guinness gaan we maken met Baileys. Dat is whiskylikeur. Of iets. Ja, zijn daar andere soorten van?
2: De Aldi heeft dat ook wel.
1: Ah ja, oké.
0: En hoe heet dat in de Aldi, weet je dat?
2: Dat kan ik niet zeggen.
0: Ah, nee. Je kwam zo gedecideerd over dat ik dacht...
2: Nee, dat lijkt me zoiets dat in elke supermarkt wel van de witte producten ook verkrijgbaar is.
0: Ja, klopt.
1: Voor de mensen die minder kapitaalkrachtig zijn.
0: En meer kapitaalkrachtig. Ik denk ook zo aan Sheridan's, met zo die twee teutekens. Is dat ook niet zoiets?
1: Wat?
0: Dat is zo een fles met twee flessen in één fles gewerkt, met twee teutekens, dat je tegelijk kunt gieten. Sheridan's.
1: Ik heb geen idee waarover je spreekt. Ingrid.
0: Misschien voor een volgend begeleider of één.
1: Nee. Ik denk dat we eerst even gaan wachten. We hebben ooit, Ingrid zelf, ook eens Baileys gemaakt.
0: Dat is waar.
1: Ik weet niet of je dat nog weet.
0: Heel goed. Ja, dat was in zo'n hutje. Een kerstmarkthutje. Een
1: festihut.
0: Maar een festihut op Doer was dat toen.
1: Ja.
0: En wat zat er toen in?
1: Melk en whisky.
0: Nee, en van die poeierkoffie.
1: Ja, juist. Melk, ja. Whisky en poeierkoffie.
0: We hebben toen ook een wortel door een ananas gestoken en dat eten genoemd. Dus dat...
1: Dat was voedzaam.
0: Okay.
1: We gaan eraan beginnen.
0: Het is dat, prima.
1: Ik ga... Dus het is belangrijk als we het witte bovenop het zwarte doen, dat we dat met een lepeltje doen, zodat het mooi op elkaar blijft liggen en niet mengelt. Zoals de Dark and Stormy laatste keer.
0: Ja.
1: De wolk van boven hangt, maar dan omgekeerd. Ik ga eraan beginnen.
0: Onze drankjes hebben toch wel een nieuw niveau aan techniciteit bereikt. Hè? Intussen tijd, Corinne, wat is het laatste optreden dat jij gedaan hebt? Zo het laatste...
2: Ik denk dat dat LSD was in de botaniek. Ah, ja. Dat is eventjes geleden. Het is De zomer komt eraan, dan zal er terug wat meer op de planning staan. Maar het is nu alweer eventjes geleden dat we nog iets gedaan hebben.
0: LSD heb je hier ook al gedraaid.
2: Ja.
0: Fan van?
2: Ik ben er wel fan van, ja.
1: Corinne is verliefd.
0: Heist?
2: Ja. Oh.
1: Een beetje, ja.
2: Amai.
0: Ça va. Maar een aanrader voor de mensen thuis.
2: Zeker, zeker. Hij komt ook naar door. Zowel solo als met Fett ook, want hij speelt ook de drums bij Fett ook.
0: Ah, ja, ja.
2: Op dezelfde dag staan ze daar, dus zeker gaan.
0: Ja, keigoed. Terwijl Randa hier de drankjes aan het maken is, en, gaan we luisteren naar een liedje. En het is een liedje dat jullie vorige keer niet gekregen hebben, omdat we toen twee keer hetzelfde gespeeld hebben. We gaan luisteren naar This Heat, Paperheads. Ik weet niet, wat is de groep of wat is het, de titel van het nummer?
1: This Heat is de groep.
0: Oké, we luisteren naar This Heat met het nummer Paperheads.

0: Zijt je blij, Randa?
1: Ik ben heel blij. Nee, ik ben niet blij, want jullie lachen met mijn inschenkunsten. Dus ik ben eigenlijk wat verdrietig momenteel.
0: De shotjes die je ons gegeven hebt, zijn ook verdrietig.
1: En toch gaat je de komende 2 uur het daarmee moeten doen.
0: Oké, ça va. Goed. Corinne, heb je al eens geluisterd naar ons programma?
2: Ja, zeker. Elke keer.
0: Trouwe fan van het eerste uur,
2: zeker,
0: heb ik begrepen. Hè?
2: Zeker, ja. En de laatste keer was ik er natuurlijk bij altijd.
0: Ja, het is dat de laatste keer zijn je er altijd bij geweest. Dan weet je dat de eerste rubriek die we doen, de echte rubriek, is...
1: Valt door de mand.
0: Ah, Corinne.
2: Zijn de rubrieken altijd in dezelfde volgorde?
0: Een aantal wel. Ja. Het punt is dat als we nog niet te veel gedronken hebben, beginnen we met een serieuze rubriek. En dat is het portret van iemand die ons boeit.
2: De vriend van Chicken.
0: Ja, exact. Goed. En de nieuwe vriend van Chicken vandaag wordt de heer Mamoru Oshii. Iemand ooit al van gehoord?
1: Moet aan borsten denken.
0: Aan borsten?
1: Mamori.
0: Mamoriteiten. Oké, ja, goed, dat mag.
1: Associaties zijn wat ze zijn.
0: Het is dat. Corinne, u bekend?
2: Nee, helemaal niet.
0: Mamoru Oshii. Nee. Als ik zeg Ghost in the Shell, doet dat een belletje rinkelen?
1: Krekelgeluid.
0: Nee.
2: Ik denk aan een spel of zo.
0: Ongetwijfeld zijn er spellen van gemaakt, maar het is... In essentie is het eigenlijk een manga, maar is bewerkt tot een film, een animefilm, getekende Japanse animefilm. En heeft een nieuwe standaard gezet, is van een absurde kwaliteit en heeft een hele grote invloed gehad op onder meer Hollywood. Als in The Matrix heeft, je kunt een aantal scènes naast elkaar leggen tussen Ghost in the Shell en The Matrix, waar The Matrix heel duidelijk zijn kaas gehaald heeft uit... die film. En Mamoru Oshii is de director, de regisseur, die Ghost in the Shell gemaakt heeft.
1: Oké.
0: Okay. Maar dus volledig onbekend voor jullie.
2: Ja.
0: Dan ben ik heel blij dat ik erover mag vertellen. Het is een man, Japan, geboren in 1951. Hij is uitzonderlijk in de chickenwereld, of onze chickenwereld, omdat hij nog leeft vandaag.
1: Ah.
0: Het is nog een levende vriend.
1: Dat is ook wel een keer fijn voor ons, hè?
0: Ja. En voor hem.
1: En voor hem, ja.
0: Ik ook wel. Het is een heel excentrieke man altijd geweest. In zijn jonge jaren spijbelde hij veel in school om naar de cinema te gaan, bijvoorbeeld. Keek zo heel veel van die heel bizarre, obscure sci-fi Europese arthouse toestanden. Heel... Ja, wat een eenzaam jongetje eigenlijk. Maar die heel wat... Echt volledig bezeten is geraakt van film. Zo. Was ook een hele politiek gemotiveerde man. Hij was in de jaren 70 en er waren toen in Japan heel wat protesten rond het ANPO-verdrag. Er wordt gegrinnikt aan tafel.
1: Ik ben gewoon maar aan het drinken, eventjes.
0: En ik zie Corinne een beetje grinniken. Waarom grinnikt
1: dat? Ik denk dat ze buikpijn krijgt van mij te zien drinken.
2: Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is, dat dat zo gekabbeld is.
0: Nee, ja. En het wit moet van boven zijn, moet niet zinken. Hè? Dat, ja.
2: Ik ga ook van de gelegenheid gebruik maken om toch een lactosepilletje te nemen, vooral die baby's hier.
0: Ik keer terug naar de studentenprotesten in de jaren 70, studentenprotesten in Japan. Het ANPO-verdrag is een veiligheidsverdrag tussen Japan en de VS. En is wat een verlenging van de voorwaarden na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Waar dat de Japanners gecapituleerd zijn. En dan waren er een hoop voorwaarden, zoals mag geen leger hebben, bijvoorbeeld Japan.
1: Ja.
0: En in de jaren 70 moesten die voorwaarden verlengd worden of niet. En daar zijn heel veel protesten tegen geweest. Het land was daartegen dat die verlengd zouden worden. Heel wat studentenprotesten. En dus hij was een van de vele studenten die daar echt op de barricades gesprongen is en tegen het regime is ingegaan. Nu, dat zijn eigenlijk heel pijnlijke protesten geweest. In die zin dat er heel wat bloedige rellen. Bloederige rellen?
1: Bloederig.
0: Bloederige rellen. De shotjes zijn kabbelend, maar straf. En eigenlijk bleef hij daar heel gedesillusioneerd achter.
1: Dat kun je dan wel zeggen.
0: gedesillusioneerd. Ik hoorde het maar zeggen en ik dacht, ja, het is niet dat er een neurologische uitval is, het is gewoon een stoem woord, bloederig. Bleef heel gedesillusioneerd achter. En dat heeft heel hard zijn stijl bepaald. Melancholie, onderdrukking, niet op kunnen tegen de geldende macht of zo, of de regerende macht. En daar heeft hij een hele hoop grimmige, donkere werken gemaakt. Hij begint helemaal onderaan de ladder als jonge student in de anime-wereld en heeft een populaire comedy-anime-serie geanimeerd en geregisseerd. Dat is een hit. En eigenlijk heel snel klimt hij op en maakt hij furoren. En krijgt hij eigenlijk heel snel carte blanche. Om te zeggen, ja, uw volgend project, doe maar iets, hier is geld, hier zijn middelen. En dan maakt hij de film met de naam The Angel's Egg. Ik hoor u grinniken, wat?
1: Ik dacht altijd dat engelen een baarmoeder hadden. Dus die leggen geen eieren.
0: Er zitten eieren in de engelen-eierstokken, denk ik dan. Of de...
1: Ah ja, zo.
0: Allee, dat zijn geen echt eieren.
1: Ja, ja,
0: maar,
1: ja. Ik dacht al aan een engel dat een ei legt.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is wel een thema voor ons programma, natuurlijk.
0: Oh, dat is dat. Ik dacht het ook.
1: Ik ben benieuwd naar de film.
0: Het is een heel obscure, wordt amper ingesproken, bizarre, de theologische, man, in een droomwereld. Rare film. Echt de moeite om te zien. Is recent opnieuw uitgebracht en 4K geremasterd. Op dit moment te zien in HBO Amerika. Dus met een VPN kunnen kijken. Ik heb de film gezien ter voorbereiding en ik heb geen idee waar dat over gaat. Maar het is wel een boeiend uur geweest. Zo dat, maar het gevolg voor hem is, na The Angel's Egg, wordt hij echt als onwerkbaar verklaard. Als in, daar kunnen we niks mee met die man. Die is volledig van het patje af. En heeft hij zich echt helemaal moeten terug werpen. En dat heeft hij dan gedaan met Ghost in the Shell. Mm-hmm. Absurd. Absurde film. In die zin dat hij bijvoorbeeld heel zijn ploeg naar een eiland in Guam heeft overgebracht. En alle animatoren moesten daar met grote geweren schieten om te voelen hoe dat schiet, om de terugslag te voelen. Dus er zijn heel wat van dat soort uitstapjes geweest. Hij heeft ook al een humor uit de originele manga uitgehaald en heeft daar een dystopische, zware, bloedserieuze film van gemaakt. En dat maakt dat hij heel... Hij heeft ook zijn best gedaan om daar echt een camera-effect in te zetten. Mm-hmm. Als in dat hij de randen van zijn beelden, dus die allemaal handgetekend waren in de jaren 90, amper CGI op die moment, dat hij de randen ook echt specifiek wat heeft doen vervormen, zodanig dat het leek alsof dat je op een bolle tv aan het kijken waart. Mm-hmm. Heeft echt een nieuwe standaard gezet in het maken van anime. En ook echt in heel donkere films maken over hoe dat technologie ons gaat komen inhalen en ons als mens echt gaat vervangen. En over technologie zegt hij twee. Aan de ene kant zegt hij, ik vind technologie wel boeiend. Maar ik heb een fragmentje uiteraard uit een interview waar dat hij... iemand uit het publiek dan aan hem vraagt, als je het wel boeiend vindt, uw films nochtans lijken mij een grote waarschuwing tegen technologie, hoe rijmden die twee? En dit is zijn antwoord. Hij spreekt in het Japans, maar hij wordt simultaan vertaald.
3: Ik heb technologie en technologie mensen die de
4: I never said that I would make human happy by adapting to technology. I said that's the only choice that they have. Maybe there was a time when the adaptation of human beings to technology created a happy outcome. But I don't think we can ever go back to that moment. Technology will never change. So people have to change.
0: En dat is eigenlijk zijn visie op technologie. En alle films zijn daarvan doordringd. De spanning tussen technologie en AI. Je moet weten, 1995, ja, het is dat. Een andere film die hij gemaakt heeft is Avalon. Daarvoor is hij naar Polen gegaan. Dat is een Poolse film, omdat in Polen het heel goedkoop was om tanken te huren. Dus ook wapens zijn zijn ding. En de spanning tussen mensen en wapen. Wou jij iets zeggen?
2: Ja, ik vraag me gewoon af. Dus de mensen denken dat hem van het padje af is. En ze geven hem een kans. En het eerste dat hem doet is met een hoop mensen naar een eiland vliegen om hem weer te gaan schieten.
0: Ja, exact.
2: En dan dachten ze van, oké, het is oké.
0: Ja, maar dan zaten ze al een heel eind in het nieuwe in het maken van dat proces, dat ze niet dat geld konden terug uittrekken.
1: Dat is te laat.
0: Maar dus het zegt wel iets inderdaad over waarom dat ik dat zo'n boeiende man vind. Misschien valt nog heel veel over te zeggen, maar de mensen thuis moeten maar wat opzoekwerk doen dan. Eén ding is, in al zijn films zit een hond, een Basset Hound. Een grote hond, omdat hij die zelf ook had. Hij vindt honden veel aangenamer dan mensen. En in elke film komt hij wel eens voorbij, zo zijn een hond. Voilà. Ik denk dat dat het meest interessante is over hem. Mocht het zijn dat je echt een klassieker wilt zien, lieve mensen thuis, kijk naar Ghost in the Shell. Mocht het zijn dat je nog een joint hebt liggen of zo, kijk naar Angels Egg. Voilà. We gaan luisteren naar een liedje, de titelsong van Ghost in the Shell, Making a Cyborg, waar dat de film mee begint.

0: Cool.
1: Voilà. Ja, zijn muziekmaker is Kenji Kawai.
0: Kawaii.
1: Kawaii. Oké, tijd voor de volgende rubriek.
0: De 100 seconden.
1: Ja, en een speciale editie vandaag.
0: Ja, onze redacteur heeft deze niet voorbereid.
1: Nee.
0: Er was iemand anders die het graag wou doen.
2: Dat ben ik.
1: Ja.
0: Dank u wel.
2: Ik heb ook daarvoor gepast eigenlijk een geluidsfragmentje bij. Dat
1: ja.
2: Als je zou willen...
1: Mag ik het nu afspelen?
2: Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Ik mocht het niet horen op voorhand. Het heet hier geheim bij mij. We gaan horen.

0: Voilà.
1: Dank u, Corinne.
2: Ja, keigoed.
0: Jullie hebben altijd een intro. Ik dacht van nu dat het is aan mij is. Ik zorg ook voor een gepaste intro.
1: Nochtans komt je al zoveel weken.
0: Ja, maar nu dat ik zelf een segmentje mag leiden.
1: Prima, prima, dank u wel.
2: Ja, prima.
1: Het enige waarvan we zeiden, dat willen we niet op de radio,
0: ja.
1: Is dank toch gekomen.
2: Voilà. Het is goed dat je het geheim gehouden hebt. We hadden het losgeknipt anders, prima.
1: Ik wil mijn excuses aan alle luisteraars bij deze aanbieden.
0: Heel graag gedaan.
1: Sorry.
2: Brengt ons bij de 100 seconden. En dat is altijd hetzelfde als in Corinne deze keer heeft een raadsel bij. En Randa en ik zullen proberen om erachter te komen waar het raadsel juist over gaat. Randa en ik, wij werken samen. Wij spelen niet tegen elkaar.
0: Oké. En het raadsel deze aflevering is... Een strijd waarbij Mieken het grootste probleem was.
2: Waarbij Mieken...
1: Gaat het over Mieken met geweren?
0: Ja.
2: Ah, oké. Ik was aan Pipi aan het denken en zo.
1: Had ik wel gedacht.
2: Ja. En op wie wordt gemikt? Op andere mensen?
0: Nee.
2: Op dieren?
1: Was het een leger der blinden?
0: Nee.
2: Op grote dieren? Jacht?
0: Ja.
1: Olifanten?
0: Nee.
2: Leeuwen?
0: Nee. Nee.
1: Maakt het uit welk dier het is?
0: Ja, de naam verwijst eigenlijk naar het dier van het...
1: Margaret!
0: Nu was het niet. Ja,
2: geen dolfijn.
0: Nee.
2: Een dier in Europa?
0: Nee.
2: Een dier in Afrika?
0: Nee.
2: Een dier in Azië?
0: Nee.
1: Jammer.
2: Zijn er nog continenten? Ja. Oceanen? Amerika?
0: Antarctica.
2: Oceanië.
1: Oh, de dingo's. De
0: Australië.
2: De wallabies. De kangaroo.
0: Ja, nee. Maar ja, je bent wel al akkoord bij, ik weet niet...
1: De Tasmaanse duivel.
0: Nee.
2: En er wordt geschoten op een Australisch dier.
0: Ja.
2: En...
1: zo die eikel, die slechte dieren. De eikel. Hyundai.
2: De eikeldieren.
1: Die losers.
2: Is het belangrijk waarom dat geschoten wordt? Moeten ze er vanaf?
0: Ze moeten er vanaf.
2: Er zijn veel te veel van die dieren.
0: Er zijn veel te veel van die dieren.
1: Maar ze konden niet mikken.
0: Nee.
2: Omdat ze rap vliegen.
0: Ja.
2: Omdat ze tjak-tjak
0: doen. Omdat ze rap zijn. Ja.
2: Omdat ze rap zijn en daarom missen ze.
0: Ja.
2: En zo rap als een konijn. Cheetah.
0: Ik denk dat je het wel hebt eigenlijk. Hè.
2: Toch?
0: Ja.
1: Net binnen de tijd.
0: Okay. Je hebt het exacte dier niet, maar ik reken het goed.
2: Oké. Okay.
0: Het gaat over het jaar 1932 in Australië, mm-hmm. waar dan na de oorlog heel veel ex-soldaten hebben een stuk grond gekregen. Ze zijn er allemaal aan het boeren. Maar er is een enorme plaag van emus.
1: Ah, de Great Emu War.
0: De Great Emu War, inderdaad.
1: Oh, ik wist het.
2: Kent dat.
1: Ja.
0: Dus er zijn naar schatting meer dan 20.000 emus die dat daar rondlopen, die dat alle gewassen gaan opeten.
1: En wat zijn venijnige beesten, hè?
0: Ja, dat zijn allemaal ex-militairen, dus die durven het heft in eigen handen nemen. Waarna dat eigenlijk de regering heeft gezegd van, dat is goed, we gaan het leger inschakelen voor die emus af te knallen. Maar die emus zijn gewoon veel te snel en ze zijn eigenlijk... Officieel wordt de oorlog gezien als verloren van de emus.
1: Ja, de emus hebben gewonnen.
0: Dus ze hebben dat opgelost door, we gaan van die grote... Louis machinegeweren nemen. We gaan die bovenop jeepjes hangen. We gaan daar achter rijden. We gaan blijven rondknallen op de emus. Maar ja, die dieren die waren gewoon trap en die liepen gewoon weg.
2: Oké. Okay.
0: Voilà.
2: Keigoed. Dank je wel, Corinne.
1: Het zijn woordmachines, hè.
2: Emus.
1: Ja, ik heb dat eens willen in mijn tuin zetten. En blijkbaar van die grote loopvogels, dat zijn just, gevaarlijke dieren. Ja,
2: toen
1: dat
2: we bij Labiomista waren, heb ik daarover verteld.
1: Inderdaad.
2: Oké. Okay. Het volgende liedje, Corinne, is ook een liedje van jou.
0: Ja, daar heb ik heel lang over moeten nadenken. De groep zelf was ik direct zeker van. Het is eentje van modelactrice. Hele grote fan van. Ik heb door alle nummers 10 keer doorgegaan en ik heb gekozen voor eentje dat een beetje representatief is voor de groep om iedereen te proberen overtuigen hoe goed dat ze eigenlijk zijn.
2: Kei goed. En het heet?
0: Majesty.

0: Dank u, Corine. Dat is beter dan uw intro van uw 100 seconden. Heel goed, dank u wel.
1: Dank u, graag gedaan. Goed.
2: Zullen we acknowledgen dat Ingrid een Baileys...
0: Bakkes Ingrid.
2: dat Ingrid een versie gemaakt heeft van de Baby Guinness. Die eruit ziet gelijk dat moet.
0: Omdat je andere alcohol genomen hebt. Het ligt niet aan uw mengkunsten.
1: Misschien moeten we dat nog meegeven voor de mensen thuis.
0: Ja, pakt geen sjoefkoffie. Nee. Daar zit wel meer alcohol in, maar het kabbelt.
2: Ja, het gaat niet.
1: En ook die alcohol van de Aldi, misschien gaat die ook niet lukken.
2: Nee, dat kan. Het moet echt met Kahlua zijn,
0: het
2: precies.
0: Het moet met Kahlua zijn, ja. Maar we maken geen reclame.
2: Op naar de volgende rubriek. En dat is een rubriek over mensen.
0: Yes, ik heb iets meegebracht over bizarre dingen die mensen doen in pogingen om de wereld behapbaar te maken en gestructureerd te maken. En ik heb me verloren in de bijzondere wereld van wetten en decreten en dingen die mensen ooit op een bepaald punt in het leven geroepen hebben om wat structuur in de samenleving aan te brengen. Mm-hmm. En ik ben wat gaan kijken naar... ik ben wat geïnspireerd geweest door een aantal maanden geleden toen dat, in Keerbergen, een dorp in Vlaamse Brabant, dan ineens de wet op waarzeggerij opgeheven werd. Een paar weken geleden.
2: De wet op waarzeggerij?
0: Ja, dus er was een verbod op waarzeggerij tot een paar weken geleden in Keerbergen.
2: Maar alle waarzeggerij of enkel commercieel?
0: Alle waarzeggerij, dat mocht niet. Ah, ja. Dat was strafbaar. Okay. Men wist dat niet, men was daar ook niet actief mee bezig.
2: Een gasboete dan of zo?
0: Nee, dat was blijkbaar iets van vroeger dat lang meeging. En er waren andere zaken waar dat men aan de aanpalende gemeentes op botste van in het wet voor de ene gemeente staat dit wel en in de wet voor de andere gemeente staat dit niet. Mm-hmm. Zullen we dan niet over de verschillende gemeentes gelijk trekken? En ja. Zo zijn ze erop uitgekomen dat dat in Keerbergen waar ze

0: komen?
1: Ik weet dat er in Amerika ook zo vaak wel iets naar boven komt van vage wetten, maar echt voorbeelden dat heb kan. Ik nu niet direct.
2: Dat kan. Nee, ik ook niet. Ja, je hoort daar zo wel eens over, maar ik denk heel vaak klopt dat ook niet.
0: Klopt, ja, dat is waar. Ik heb een hele hoop dingen gevonden waarvan ik dacht, deze is geniaal. En als ik dan verder ben gaan kijken naar waar kan ik daar echt fact-checken en terugvinden, dat dan blijkt dat dat wel een urban legend is. Maar ik heb voor vandaag toch een paar dingen eruit gehaald die wel degelijk echt zijn.
2: Okay.
0: En ik wil graag beginnen met Engeland, de Salmon Act. Speciaal voor jou, Ingrid.
2: Ik heb graag salmons.
0: Jij houdt van...
2: Laat de vis maar
0: van
2: komen.
0: Salm. Intussen ben je daaraan gewoon geraakt, Sava, ja. Aan de vis. Ja,
2: mijn lief heeft mij geïntroduceerd.
0: Tot de vis. Bedankt, lief.
2: Voilà, ja.
0: Ingrid. In Engeland is het verboden om zalm vast te houden op een verdachte manier.
2: Maar fysiek?
0: Ja.
1: Alsof dat er een geweer in zit of... Alsof dat je er iets mee gaat doen.
0: Wat is een verdachte manier? Ja, want dat, wil dus ook, dat impliceert dan dat je op een gewone manier wel zalm mocht vasthouden. Ja. Dat dat niet strafbaar is.
2: Maar je kunt inderdaad, gelijk dat Corinne zegt, een geweer verstoppen in de zalm. En dan zo de vismijn binnenstappen en iedereen kapot
1: maar
2: schieten.
1: Maar met een heilbot mag dat dan wel.
0: Ja, over heilbots wordt niks gezegd. Ja, klopt.
2: Okay, ça va.
0: Het komt voort uit de bedoeling om illegaal vissen wat aan banden te leggen. Want door die rare formulering kan iedereen die dat op een rare manier een zalm vast heeft aangesproken worden. En lijkt het dus wel oké als je vol zelfvertrouwen met je zalm loopt. Dat mag dan wel, want dat is geen verdachte manier. In 2024 is er nog een man beboet geweest die rondliep met een zalm in zijn mouw gemoffeld. Dat werd dan wel als verdacht geïnterpreteerd.
2: Dat is toch een groot beest.
0: Maar is dat gigantisch.
1: Wordt daar misschien zalmen, die zitten daar misschien in het wild, zo het noorden van Engeland.
0: Ja, en die mochten niet
1: dat
0: wild gevangen worden.
1: Eigenlijk
0: ja, tegenstropers. Ja, klopt. Klopt. Om dat wat proberen tegen te gaan, hebben ze die wet dan in het leven geroepen. Maar ja, als je dan een zalm vangt en loopt er cool mee rond over je schouder, is het wel oké. Ik heb ook teruggevonden...
1: Sorry, als je zalm nu in een rugzak steekt of in een winkelzakje of zo?
0: Het gaat over vasthouden op een verdachte manier.
1: Dus als jij verdacht met een rugzak vol zalmen loopt, dan mag dat.
0: Ja, ik denk dat dat dan af te leiden valt aan de manier waarop je stappen zet. Of je een bivakmuts aan hebt. Ja. Dat moeten we eens uitproberen.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb ook teruggevonden dat in Zwitserland dat er een wet is die zegt dat cavia's niet alleen mogen gehouden worden.
2: Klopt. Ja, dat wist ik.
0: Kijk, hoe komt dat?
2: Omdat cavia's sociale beesten zijn en die hebben een ander beest nodig om gelukkig te zijn.
0: Ja.
2: En er is naar schijnt een hele cavia death trap, waarin dat je terechtkomt als je twee cavia's... Maar de ene gaat eerst dood.
0: Exact.
2: En de andere moet dan maar een nieuwe krijgen. Dus dan moet een nieuwe cavia, maar die andere gaat dan dood, want die zitten...
0: Ja.
2: En dus die gaan nooit synchroon dood. Dus er blijft altijd... En dan zo blijven maar cavia's moeten krijgen.
0: Je kunt niet stoppen met cavia's houden in Zwitserland.
2: Tenzij... Ik heb mij laten vertellen dat er speciale cavia-uitleendienst te zijn. Ik zie.
0: Exact, exact. Ja. Ja, wat moet je eraan doen? Ofwel maak je ze zelf af, tezamen, want niemand gaat doen, denk ik.
2: Dat wordt gegeten, denk ik, in Mexico of zo. Nee?
0: Ja. Maar inderdaad, dan huurt je een cavia en dan blijft die een cavia bij u totdat je eigen cavia sterft en dan moeten die een andere terugbrengen en dan kan die naar een ander huisje gaan om iemand anders.
1: En wordt er ook gespecificeerd dat het twee cavia's moeten zijn of kun je daar ook een konijn bij zetten?
0: Nee, het moeten soortgenoten zijn. Ja. Dat ligt vast, inderdaad. Ja.
1: Of bijvoorbeeld het klinkt een slang erbij, als je er vanaf wilt.
0: Een slang zou kunnen. Ja. Dat lost het probleem op, maar dan zit je wel met een slang.
2: Ja. Moet de cavia's blijven kopen.
0: Dan raakt je eigenlijk niet uit. Een ander ding dat ik gevonden had, eigenlijk de mooiste wet die ik vond, komt uit China. En dat is in 2007 was er een decreet uitgevaardigd waarbij alle reïncarnaties van levende boeddhistische lama's voorafgaand toestemming van de overheid moeten krijgen. Dus als jij wenst te reïncarneren, moet jij op voorhand bij de overheid toestemming vragen. Die moeten dat dan checken. En die geven u dan een klein kaartje waarop staat voor u is het oké om te reïncarneren.
2: Zeggen ze ook in wat?
0: Nee. Staat er niet in. Nee. Waarom zouden ze dat doen? Puur politiek. China is atheïstisch, denk ik. Gelooft niet in reïncarnatie. Maar door de monniken die buiten China wonen eigenlijk te verbieden om te reïncarneren, zorgen zij ervoor dat zij de volgende Dalai Lama kunnen claimen.
2: Ah ja.
0: Dus de huidige Dalai Lama...

0: Maar ah, ja, ja, ja. zit nu in ballingschap in India. Die is aan het wachten om te sterven, om te reïncarneren. Die heeft ook gezegd, ik reïncarneer niet totdat Tibet onder China uitkomt. Ja. China heeft intussen gezegd, iedereen die hier op ons grondgebied reïncarneert, moet door ons vooraf goedgekeurd worden. Dus we zitten wat vast. En zo hebben zij ervoor gezorgd dat de volgende... Ja, Dalai Lama, dat iemand is die vooraf door hun uitgekozen is.
1: Ja. Oh, wow.
0: Wat dat gaat zorgen voor een situatie waarin dat de echte Dalai Lama sterft, want die is al in de 90, denk ik, dat China enig jaar gevinden, een gereïncarneerd kind, en dat er waarschijnlijk tegenkanting gaan komen en dat er twee Dalai Lama's gaan zijn en dat ze moeten strijden tot de dood. Voor de echte.
1: De zwaarden.
0: Zo beeld ik het me dan
1: in. Lightsabers. En,
0: ja.
1: Oké.
0: Dus voilà, momenteel zijn er al heel veel aanvragen geweest.
1: Is dat gelijk dat wij lopen met een kaartje zo van organ donor, dat die mijn kaartje rondlopen en ik ga reïncarneren. Ja.
0: En de overheid gaat dan onderzoeken, voor u is het oké, voor u niet. Voilà.
1: Ça va.
0: Kijk.
1: Op naar het volgende liedje.
0: Yes, ik heb DAF meegenomen, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, met Kebab-trauma.

0: Alright. Helemaal prima.
1: Helemaal prima.
0: Op naar de volgende rubriek en dat is een streepje anatomie.
1: Fijn. Educatief.
0: Ja. Voortbouwend op de rubriek over Margaret, ik heb het er net over gehad, hè, waar dat ik dacht dat, of waar dat dolfijnen geleerd zijn om geluiden te maken met hun blowholes, dacht ik, is er ooit iemand geweest die dat zou kunnen spreken met haar...
1: Le vagine.
0: Haar ondermondje, ja.
1: Ja.
0: Het antwoord is nee.
1: Jawel.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Ik heb echt gezocht, ik heb niks gevonden.
2: Maar spreken.
0: Een naam. Stijn.
1: Nee, een naam
0: Louis.
1: Niet.
2: Annabelle. Je hebt daar geen stembanden, denk ik.
1: Nee, je kunt wel geluiden produceren.
0: Ja, maar dat maar is ja, niet spreken, hè?
1: Nee, ja.
2: Misschien met zo'n kasken zo.
1: Zo noemt dat zo'n larynx.
0: Ah, dat weet ik niet. Ja.
1: Alles gaat goed bij mij. Wie gaat er hier de huur betalen?
0: Dus voilà. Zonder uw vagina te elektrocuteren is het onmogelijk om er echt onder woorden...
1: Zet je daar zeker van?
0: Ja, ik heb niks gevonden. Ik ben niet zeker. Ik heb niet alle mijn oor niet gelegd aan alle mogelijke vagina's. Maar ik heb wel geen enkel bewijs gevonden dat het wel zo is.
1: Challenge accepted.
0: Ja, voilà, de volgende keer. Wat ik wel gevonden heb, is dat mensen bepaalde dingen kunnen met hun genitaliën. En als het dan niet spreken is, dan... ben ik wel onder de indruk van wat het wel is. En er zijn een aantal dingen. Het eerste zijn vaginale gewichtheffers.
1: Ja.
0: Oeh, ja.
1: Ik ga mijn bakken zouden.
2: Is het dan kegeloefeningen voor gevorderden? Of?
0: Nee, dus dat is echt de... Ja, of misschien wel, ik weet niet wat kegeloefeningen zijn.
1: De bekkenbodemspieren.
0: Ja, inderdaad. Ik heb hier een foto bij. Trainen. Dus dat is een vrouw waar dat je een gewicht ziet hangen
1: dat
0: uit de...
1: is exact het gevoel dat je hebt na een bevalling.
0: Ah ja.
1: Alsof er een touw of wat gewichten onder.
0: Oh ja, dit is een mevrouw. Het is Tatjana Kozenikova. Een Russische vrouw die het Guinness World Record heeft voor vaginaal gewichtheffen. 14 kilo.
1: 14 kilo, dat is...
0: 14
1: dat's,
0: kilo, ja. Er zijn vele. Er is ook Kim Anami, een wellnesscoach, die vaginale kung fu.
1: Aanzien dat ze er kokosnoten mee door midden kan slicen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Dus surfplanken, kokosnoten en zelfs kleine meubelstukken met haar bekkenbodemspieren optillen.
1: Ah, optillen.
0: Okay. Ja, niet kapot nemen.
1: Niet kapot
0: maar wel,
1: breken.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus als het gaat over kruiskungfu, is er ook echt wel iron crotch kungfu? Daar ooit van gehoord?
1: Gaat het dan over mannen?
0: Het gaat over mannen, denk ik. Ik zie het licht in uw ogen uitgaan.
2: Nee, ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik ben me nu ook aan het inbeelden dat je zo twee bakstenen moet doorslagen.
1: Met iets scrotum.
0: Het komt in de buurt. Het punt is dat de bakstenen op je scrotum geslagen worden. Maar...
1: ik zie de beentjes hier samen knijpen.
0: Sommige takken van de Chinese Qigong en Kung Fu.
1: Qigong.
0: En het is het IJzeren Kruis, heet het. En de beoefenaars worden getraind om extreme pijn te kunnen weerstaan en ongelooflijke kracht op te bouwen in hun genitale regio. En dat is met het, bijvoorbeeld het vooruittrekken van vrachtwagens.
1: Maar,
0: aan het scrotum gebonden met een koor en dan zo...
1: Is het doel dan, wauw, ik kan een vrachtwagen vooruittrekken? Of heeft het andere doelen van, wauw, ik kan hier, doordat
0: nee,
1: ik deze kracht
0: het is echt,
1: heb...
0: Het is een vorm van mindfulness. Ja, het is echt een aandachtstraining. Het is, ik kan deze pijn weerstaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik ben groter dan de pijn.
2: En er is ook niks erotisch aan. Of zo. Dat is een fetish van mij dat ik pijn heb.
0: Ze komen er niet vooruit in alle gevallen.
1: Ze zeggen het niet,
0: nee.
1: Ja.
0: Ze zeggen, het verbetert ook de bloedsomloop, de testosteronproductie en de algemene vitaliteit. Artsen raden het een streng straf.
1: Dan kan ik me inbeelden.
0: En dan, als het gaat over vaginale polyvalentie, nog twee mensen absoluut. De eerste is Sticky Vicky. Ooit van gehoord?
2: Oh.
1: Nee, ik vermoed Corinne wel.
0: Nee, ik zie...
2: Nee, hier wordt even een foto op het beeld gezet.
1: Sticky Vicky is oud.
0: Ja, Sticky Vicky is dood ondertussen. Ja.
1: Oh ja, terecht.
0: Heeft heel haar leven in Benidorm gewerkt en deed een goochelshow. Maar in plaats van dingen van achter de oren van het publiek, haalde ze dingen uit haar vagina.
1: Ze heeft denk ik ook wel wat plastieën ondergaan.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Zie ik aan haar hoofd.
0: Pingpongballen. Soms ging het licht dan eenmaal uit en dan haalde ze een brandende gloeilamp uit haar...
1: Dat is prachtig.
0: Uit haar vagina. Lange slierten, zo aan elkaar geknoopte zakdoeken, gelijk een kloon.
1: Oh. Maar...
0: Een ketting met vlijmscherpe scheermesjes.
1: Dat, ja.
0: Maar dus goochelen, hè? Dat maar is een goocheltruc.
1: Nee, scheermesjes, dat is al performance art. Dat gaat al, dat is verder dan wat pingpongballetjes afschieten. Maar hè?
0: Is, ja, dat is een goocheltruc. Het is een truc.
2: Wordt geïnsinueerd dat ze dat daaruit haalt? Of zat die echt meer benen open voor het publiek?
0: Ja, ja, ja, dus dat echt in Benidorm was haar thuishaven. Daar zat ze. Ze deed dat 3 keer per dag, 6 dagen per week.
1: Maar
0: die show.
1: Zakdoekjes, daar kan wel wat in, hè? Als ik nu heel
0: eerlijk
1: ben.
0: Een chacos waar dat je...
1: Een paar zakdoeken kunnen daar nu toch wel in kwijt.
0: Ik weet dat niet. Ja, en wat muntjes.
1: Ja. Een portefeuille.
0: Een klein portefeuille.
2: En een gloeilamp.
0: En een gloeilamp, een brandende gloeilamp.
1: Ja. Ik denk dat mannen er meer problemen hebben om een brandende gloeilamp uit hun gat te halen dan...
0: Ja, ja.
2: Ik denk dat het wel brandt nadat je een gloeilamp uit je gat gaat.
1: Kunnen we concluderen dat vrouwen het sterke geslacht zijn? Of is het daar te vroeg voor?
0: Ik ga dat tegenspreken met onze laatste kandidaat. En de naam daarvan is Picasso. Picasso.
1: Picasso.
0: Picasso in het Engelse piemel.
1: Okay.
0: Wat doet iemand die Picasso heet?
1: Ja, verven.
0: Met?
1: Zijn penis.
0: Ja.
1: Maar met dopt hij zijn penis in verf of steekt hij een penseel in verf? Oh, ik krijg een foto.
2: Of steekt hij een penseel in de...
0: Nee.
1: Dat dacht ik ook.
0: Dat is een straat die we niet gaan inslagen. We gaan er voorbij rijden.
1: Dus hij dopt eigenlijk zijn piemeltje in verf en dan tekent hem daarmee.
0: Hij heeft altijd een grote roze hoed op.
1: Maar dan vind ik Sticky Vicky wel indrukwekkender. Jij kunt nu ook, als ik hier gewoon verf leg... Kunt jij ook Picasso doen?
0: Maar ik kan niet zo mooi tekenen gelijk hij.
1: Oh, het is een hondje. Een hondje met een sjaaltje.
0: Ja.
1: Oh, maar hij zijn hand is vol
2: zelfportret.
1: Verf.
2: Zelfportret.
1: Hij verft op zijn... Oh.
0: Ja.
1: Zijn tekeningen laat hij uitschijnen dat hij een gigantisch lid heeft. Maar op de andere foto's zagen we dat toch wel wat tegen.
2: Maar is dat hier een portret van Richard Branson?
0: Richard Branson, denk ik, ja.
2: Met zijn raket, zijn rode raket omhoog.
1: Ik zie het, ja.
0: En dus wereldberoemd en heel veel mensen gaan bij hem om een portret van hem te laten maken door zijn piemel.
2: En is het dan ook zo van, zit nu 4 uur stil voor mij terwijl
0: ik...
1: Moeten wij die man eens niet uitnodigen?
0: Ja, heel graag, ja, absoluut.
1: Als iemand hem kent of een link heeft, alsjeblieft.
0: Laat maar weten. Ik denk niet aan de kwaliteit van zijn portretten te zien dat het 4 uur is, maar het is wel even dat je moet stilzitten terwijl hij zijn piemel dopt. En,
1: De sterren die je tekent zijn ook heel rudimentair. Hè? Ik denk dat een kind...
0: Er zit iets heel expressionistisch in. Goed. Heel aansluitend, denk ik, muziekje van jou.
1: Over sterren gesproken, ja. Ik heb muziek uit mijn jeugd meegebracht. Altijd heel fijn.
0: Daar is ze.
1: Ik heb Gore Rotted meegenomen met Fuck Your Arse with Broken Glass. Even genieten.

0: Dank u wel, Randa.
1: Heel graag gedaan. Ik heb ervan genoten.
0: Ik zag het. Er is hard gedanst. Op naar de quiz. Vandaag spelen we de quiz en de quiz bestaat dit keer uit: is het een vuurpijl om te ontploffen of is het een BDSM-standachtig dingetje of een techniek of een zoiets? Voilà. We beginnen bij Corine. Er ligt daar een stapel briefjes voor jou, voorbereid door de redactie.
2: Ja. De eerste dat ik heb is figging. F-I-G-G-I.
1: Vijgen.
2: Ja.
0: Wat denkt hij?
2: Ik denk BDSM. Het is BDSM.
1: Wauw, Corinne, proficiat. Ik heb hoktai.
0: Hoktai.
1: Dat is BDSM.
0: Duidelijk,
1: het
0: hè?
1: Het balletje. Ja. Ah, nee.
0: Nee.
1: Ja, ja. De polsen en enkels op de rug aan elkaar binden.
0: Ja. Ik heb Colossus.
1: Colossus.
0: Ja.
1: Goed nummer.
0: Colossus gaat een vuurpijl zijn, denk ik, niet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Klopt, vuurwerk. Een van de grootste en zwaarste categorieën, compound vuurwerk.
2: Oké, ik heb impact play. Ik ga ervan uit dat dat terug BDSM is.
0: Impact play?
2: Ja, ja, dat is slaan, meppen, tikken op het lichaam.
1: Goed, Corinne. Ik heb whiplash. Ik vermoed dat het met BDSM te maken heeft.
0: Oh, de whiplash zou ook wel een schone vuurpijl zijn.
1: Schone vuurpijl, ja.
2: Zodat je zo ineens omhoog schiet van wow.
1: Ik heb het gelijk, Ingrid. Een vuurpijl, snoeihard, cake.
0: De Punisher. Punisher heb ik. ik hoop een vuurpijl.
2: Ja.
1: Ik vrees ervoor.
0: Het is een vuurpijl, ja. Een grote professionele compound vuurwerkbox met zware burstknallen en brede effecten. Oei, nee.
2: Ik heb Hellfire. Ik ga er ook vanuit dat dat een vuurpijl is. Ik hoop het een beetje.
1: Zou best kunnen. Ik volg.
0: Ik ga voor BDSM.
2: Een vuurpijl.
1: Ik heb hier crackling whip. Een whip klinkt heel BDSM, maar crackling klinkt vuurpijlachtig, vind ik. Zo
0: knetterdingetjes zo die je op de grond
1: gooit. Ik ga voor vuurpijl.
0: Oké, en?
1: Vuurwerk, jawel. Lange, harde, knettergeluiden. Zoals onze Corinne. De pauze.
0: Ik heb de Spread Eagle. Spread Eagle, de opengesperde eagle. BDSM.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Moet.
0: BDSM, ja. Een bekende positie waarbij de sub met armen en benen wijd wordt vastgebonden.
2: Ik heb de Predator. En dat vind ik een moeilijke.
1: Predator.
2: Predator. Ik geloof in het goedheid van de mens en ik ga voor de vuurpijl.
1: Nee. Nee. BDSM.
2: Het is een vuurpijl.
1: Ma.
2: Een meerdelige vuurwerkbox.
1: Meerdelig, kijk. Ik heb strappado. Dat klinkt als een Italiaan met een voorbind penis.
0: BDSM.
1: Ja, helemaal.
0: Ik heb hier Tears of Beauty. Tears of Beauty.
2: Ja.
0: Dat zou een hele goede BDSM zijn, hè? Geloof, maar het gaat een vuurpijl
1: Ik geloof
0: zijn.
1: In de vuurpijl. Ja.
0: Vuurpijl?
1: Ja.
0: Klopt. Heel sierlijk, kleurrijke vuurwerkpot.
2: Ik heb de brocade crown. Als in het kroontje.
1: Het kroontje.
2: Ik hoop een vuurpijl, maar ik ga toch voor BDSM.
1: Vuurpijl.
2: Het is een vuurpijl.
1: Aha. Ik heb hier de violet wand.
0: De violet wand.
1: De paarse stok. Ja, BDSM. Denk ik. Ja, ja, de glazen staaf waar stroom doorheen gaat.
0: Oké. Okay. Ik heb, de Screaming Girl. De Screaming Girl.
2: Vuurpijl.
0: Ja, vuurpijl?
1: Ja.
2: Vuurpijl.
1: Het is te obvious.
0: Helemaal, ja. Vuurwerk met schelfluiteffect.
2: Ik heb de Salute.
1: De Salute.
2: Ik hoop een vuurpijl.
1: Ja.
0: Die
1: waarmee men begint.
2: Ja. Een vuurpijl die zonder... Ja, oké, laat maar.
1: Ik heb de Wicked Whistle. Mijn fluitje moet ik wel aan vuurwerk denken. Ja.
2: Maar fluitje kunt ook aan iets anders denken.
1: Dus ik ga voor vuurpijl. Corinne, het is vuurwerk. Oorverdovende fluittonen.
0: Ik heb de Golden Shower. Golden Shower.
1: I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower.
0: Dat staat heel klaar. Hè? Ik ga voor de BDSM dan.
1: Absoluut.
0: Ja. Oh, het is een instinker. Oh, alle twee.
1: Alle
0: zowel
1: twee.
0: Vuurwerk als BDSM. Dus ik ga dit en dit doen.
2: Ik heb edging. Dat is BDSM, ga ik vanuit.
1: Is dat niet de... Ja, BDSM.
2: Ja, BDSM.
1: Ja.
2: Het is aan u.
1: Ik heb Dominator. Wat volgens mij BDSM is. Nee, het is vuurwerk. De Dominator is vuurwerk.
0: En ik heb hier de laatste, de Master of Darkness.
1: Vuurwerk.
0: Klopt, zware vuurwerkbatterij die de nachtelijke lucht verlicht.
1: Kijk, ik denk dat we het niet slecht gedaan hebben.
0: Nee, we hebben heel veel goede dingen gedaan.
1: Iemand kent zijn vuurwerk of iemand kent zijn BDSM. Dat is allemaal oké. Okay.
2: Mag ik nog eventjes terugkomen op de fikking? Ik ga het gewoon eventjes voorlezen. Het inbrengen van een gepeld op maat gesneden stukje rauwe gember in de anus of vagina voor een langdurig, intens en heet brandend gevoel.
0: Prima.
1: Een tip vandaar, voor de luisteraars.
0: En vandaar gaan we naadloos over naar een bourrée. De bourrée entre la chacose et la valise van Catril.

0: heel, heel, heel plezant.
1: Als de mensen ons zouden toelaten om een tv-programma te hebben, dan hadden ze Ingrid de Boeree heel uitbundig kunnen zien doen.
0: Zien dansen.
1: Dat is mooi.
0: Voilà.
1: Dank u, Ingrid.
0: Heel graag gedaan. Ik denk aan het einde van deze rubriek ga ik u bedanken.
1: Dank je wel. Ja, ja. Het is opnieuw aan mij.
0: Ja.
1: Ik weet niet of de luisteraars het nog weten, maar een tijd geleden heb ik de toekomst voorspeld van onze lieve Ingrid.
0: Absoluut. Ja.
1: En ik heb, ja.
0: Is dat iets wat jij je nog herinnert, Corina?
2: Ja, nog heel goed.
0: Oké, ik ga hier.
1: Vond je het fijn?
2: Ik was er toen niet bij. Ik ben blij.
1: Je hebt het live gehoord.
2: Ik heb het live gehoord. Ja, mijn kinderen waren toen ook wakker. Het was speciaal.
0: Het ging over toekomstvoorspelling aan de hand van de plooien van de aan. Dus
1: ja, ik heb de toekomst voorspeld aan de hand van een foto, een hoge pixelfoto, een
0: 50
1: kwalitatieve
0: megapixel,
1: foto van de anus. En dat was eigenlijk een mooi verbindend moment, vond ik.
0: Ook, ja.
1: En ik dacht, Corinne komt nu al een aantal weken naar onze studio mee en ik dacht, misschien moeten we ze meenemen in de verbinding.
0: Voilà.
1: Misschien is het tijd dat ik voor haar ook wat duidelijkheid schep in verband met zijn of haar toekomst.
0: De toekomst van Corinne.
1: De toekomst van Corinne.
0: Ik ga daarvoor mij nog een baby Guinness maken.
1: Zeer goed, zeer goed. Ik ben intussen een volleerd anomancer, zoals dat dan heet. De poep, de toekomstlezing aan de hand van de poep. En poepen hebben geen geheimen meer voor mij. Corinne kijkt heel blij. Misschien is het een moment om ook te zeggen, lieve Corinne, dat elke maand krijgt jij, als je komt naar onze studio, ook een cadeautje. Vorige keer was dat een gigantische pot chocola die al bijna uitgelepeld is. Het cadeau van vandaag is dat ik uw toekomst zal lezen, maar niet aan de hand van een foto van uw gat. Corinneke heeft mij absoluut de toegang tot haar poepenhol geweigerd. En grenzen zijn er om gerespecteerd te worden. Dus mijn cadeau, of ons cadeau aan u, Corinne, is dat ik dat vandaag niet aan de hand van uw poep ga doen. Als dat u wat gerust kan stellen.
2: Ja.
1: Maar ik ben gaan zoeken.
0: Kan ik u wel plezier doen met nog een baby Guinness? Tijdens het krijgen van
1: er liggen nog vier lactosepillen. Ik ben gaan zoeken op welke manier kan ik toch toegang krijgen tot de binnenkant van Corinne. In welke context laat Corinne zich helemaal los, komt alles eruit en wordt niks tegengehouden, ook al zou ze het willen. En vooral, op welke manier kunnen we die toegang tot Corinne verbinden aan een manier waarop men doorheen de geschiedenis effectief ook toekomst voorspeld heeft. Enig idee, Ingrid? Ingrid is druk bezig met het schenken.
0: Wat het zou kunnen zijn.
1: Ja.
0: Er is zo van koffiegruis en beentjes en lever en ingewanden en dat
1: Corinne,
0: soort dingen.
1: Corinne, het binnenste dat eruit komt.
0: Het binnen aan kak.
2: Een beerput uitlezen.
0: Kak. Nee, kak.
1: Kak. Het heeft met kak te maken.
0: Of pipi.
1: Het heeft met kak te maken. We gaan Corinne lezen. Nee.
0: Want Corinne is nogal trots in het delen van haar scheetjes.
1: We gaan haar toekomst voorspellen aan de hand van kaas.
3: Oh.
1: Kaas, van anomancy naar tyromancy. De kunst van het voorspellen van de toekomst aan de hand van kaas. Want onze lieve Corinne is lactose-intolerant. Ze kijkt naar mij met heel veel pijn in de
2: ogen. Ik vraag me echt gewoon af waar dit naartoe gaat.
1: Ik ga wat uitleg geven. Hè. Dus al in de tijd van de oude Grieken werd het gedaan. En in net zoals het christendom vond men in het begin dat dat huichelarij was. Dat waren charlatans, dat was bedrog. Men heeft dan toch gezegd, ja, de toekomst voorspellen aan de hand van kaas is wel belangrijk, dus we gaan dat in de duik blijven doen. En het heeft tot de middeleeuwen geduurd totdat het echt populair is kunnen worden. De meeste gezinnen hadden vee in die tijd, dus kaas was iets wat gemakkelijk beschikbaar was en waar dat men aan kon in het dagelijks leven. En toen probeerde men de toekomst te voorspellen door te kijken naar welke vormen en patronen gemaakt werden door het stremmen van de melk.
0: Okay.
1: Ik denk dat Ingrid daar heel veel mooie gebaren bij kan maken met stremmen van de melk. Men keek ook naar hoe groot dat de gat was in de kaas. En er was ook een muismethode.
0: De
1: muismethode.
0: Van kaas en muis?
1: Van kaas en muis. Als je een specifieke vraag had, dan schreef je het antwoord of enkele mogelijke antwoorden op een paar stukken kaas. En je zette die in een kooi samen met de muis. En waar de muis eerst ging knabbelen, dat was het juiste antwoord. Okay, dus zo kon men de toekomst voorspellen. Vragen die gingen over potentiële huwelijkspartners, die konden opgelost worden door de schimmelmethode.
0: Okay.
1: En dan had je een paar namen van mensen, dan schreven die op de kaas. En welke dat eerste schimmelen ging, dat was uw potentiële partner. Ja, ja. Dus daar moesten voor gaan. Dus het is een eeuwenoude, legitieme praktijk die dat ik graag vandaag aan Corinne cadeau zou geven. Jij hebt de eer. Jij bent degene die zoekend is in het verhaal. Jij stelt vragen naar uw toekomst. Zo beeld ik mij dat toch in. Dus ik ga over u spreken als de querens. De persoon die zoekend is.
2: Okay.
1: En we gaan beginnen met de electio van het orakelsubstraat. Dat wil zeggen dat we de kaas waaraan dat we u gaan lezen, gaan uitkiezen. En daarvoor heb ik u nodig.
0: Oké, okay, ja, ik ben er, ik ben er. Ik
1: ga iets uit mijn zak halen. Ik ga van alles uit mijn zak halen. Okay. Corinne, we gaan u dat niet laten doen, hè, want je hebt de melkhandicap of de lactosebeperking. Ik ga een papier geven aan Ingrid.
0: Okay.
1: En jij mag even Corinne channelen. En een van de dingen die op de foto's staan, voor of achterkant, we hebben vijf kazen. En jij mocht er één uitkiezen. Maar welk gevoel sluit volgens u aan bij het aura van Corinne? Kies de kaas. Laat uw gevoel spreken.
0: Een van de dingen die de luisteraars niet gehoord hebben, is dat Corinne verschillende scheten gelaten heeft terwijl dat de muziek aan het spelen was. Corinne heeft haar eigen vorm van bourrée gedaan. Dus ik ga absoluut voor de schimmelkaas. Er zit in een hele mooie, smeuïge blauwe kaas. En dat is absoluut Corinne kaas.
2: Ook leuk om te weten dat een schimmelkaas lactosevrij is.
0: Zie, voilà.
2: Ja.
0: Helemaal voor jou.
1: Klopt. Leg de kaas maar voor, Corinne. En ik wil aan u vragen, Corinne, om naar de kaas te kijken en echt contact te maken met de kaas. Jij moet kiezen hoe dat je dat doet. En dan zal ik de lezing starten. Maar echt, channel even. Maak een connectie met de kaas. En dan gaan we... Is het wel gelukt?
2: Ja.
1: Heb je contact? Hebben wij contact?
2: Ik heb contact met de kaas.
1: Oké. Okay. We gaan beginnen met de korstlezing. De korst van een kaas is het enige dat de kaas ooit van de buitenwereld heeft kunnen zien. Dus dat zegt heel veel. Alles wat daarop staat, is het resultaat van wat de kaas ooit heeft meegemaakt, ooit heeft gevoeld. Wat is de kleur van de korst?
2: Die is nu net niet zo goed zichtbaar met de schimmelkaas. Een beetje grijsbruinig.
1: Is die donker?
2: Licht.
1: Licht, bleek.
2: Ja.
1: Dat staat voor iemand die zichzelf klein houdt, Corinne. Jij hebt meer in uw mars. Dat wil zeggen, je moet u niet zo klein houden. Laat zien wat je kunt. Laat zien wie dat je bent.
0: De wereld wacht op u.
1: De wereld wacht op u, inderdaad. Ja. We gaan verder met de textuur van de kaas. Hoe ziet hij eruit? Is hij glad? Is hij ruw? Is hij gebarsten? Is hij vochtig?
2: Ruw.
1: Ruw?
2: Brokkelig.
1: Brokkelig? Dat wil zeggen, Corinne, dat jij je niet hebt laten polijsten door wat anderen van u verwachten. Ondanks dat je je eigen toch wat klein hebt gehouden, laat je niet doen door de eisen van de ander. Proficiat, Corinne. Het wil zeggen, het ziet er niet proper uit, maar je bent wel een toffe.
2: Je ziet er een toffe uit.
1: Antonieke.
0: Antonieke.
1: We gaan overgaan tot de gatenanalyse. Hoeveel gaten zitten er in de kaas? Corinne, zijn dat er veel, zijn dat er weinig?
2: Bovengemiddeld veel.
1: Bovengemiddeld veel. Je stelt nu te veel vragen, Corinne. Elk gat in de kaas staat voor een levensvraag die jij jezelf stelt. En dat is zorgelijk. Dat zijn onregelmatige gaten, dat zijn grote gaten, kleine gaten. Dat is chaos. Probeer wat structuur te vinden in je leven, alsjeblieft. We gaan moeten overgaan tot reuklezing. Is dat een kaas dat strafriekt, of niet?
2: Ik ga ervan uit van wel.
1: Ja, hoe sterker de geur van de kaas, hoe meer indruk dat jij, Corinne, de querens maakt op deze wereld. Dus ik denk dat we daaruit kunnen concluderen dat je toch je steentje verlicht hebt. En dan is er nog één proef dat we kunnen doen, dat is de smeltproef. Als we een klein stukje van deze kaas gaan warm maken en we gaan kijken hoe snel dat die smelt, is dat snel, is dat traag? Wordt dat klonterig of wordt dat direct een mooie massa?
2: Ik ga ervan uit dat dat trager is dan gemiddeld.
1: Schimmelkaas.
2: Ligt wel op pizza vaak, hè. Dus,
0: ja. Ja, maar het is niet dat dat dan smelt en dat helemaal gelijk een geitenkaas of zo, dat doet het niet. Hè? Nee.
1: Het is brokkelig, hè?
0: Brokkelig.
1: Klonterig.
0: Klonterig.
1: De querens is standvastig. Hij bezwijkt niet snel onderdrukt. Hij wordt niet snel een massa die met de eenheid meegaat. Ja. Maar er blijven zo wat brokjes, wat stukjes in zitten. Dat wil zeggen dat er toch iets in zit in u, lieve Corinne.
0: Gefundeerd persoon.
1: Absoluut, ja. Ja, ik denk dat we heel wat dingen over uw binnenste, diepe binnenste kunnen zeggen hebben. En wat kunnen we hier nu mee? Wat is de pronunciatu finalis? Wat kunnen we hier nu uit meenemen? Het leven is te kort om te weinig te drinken. Dat is wat ik uit deze kaart nog haal voor u.
0: Voilà.
1: Ja, maar ik heb geleerd. Voilà, stop met uw ziel te projecteren op iets wat uw binnenste naar buiten haalt. En veel dank aan de lactosepillen die vandaag toch talrijk aanwezig zijn.
2: Gelukkig heeft Ingrid net bijgegoten.
0: Voilà.
1: Our gift to you, lieve Corinne.
0: Tijd voor een liefdesliedje.
1: Doe het ermee wat je wilt. Ja, liefdesliedje. We gaan terug naar de speelplaats. Het pijnlijke gevoel van vroeger op de speelplaats in de lagere school, wanneer je verliefd bent op iemand. Maar het komt niet terug. We gaan luisteren naar Joeri Chipsvingers met Joeri is verliefd, maar het is niet wederzijds.

Ja, dag radio. Het is hier met Ronnie van Erotica Center, de klammige grot in Obokam. Ik bel met triestig nieuws. De deuren gaan hier onherroepelijk toe. Faillissement. Na 21 jaar. En het is allemaal de schuld van de bureaucratie in deze apenland. Je weet allemaal dat ik de mensen wou helpen tijdens de crisis. En ik had toevallig een stevige stok aan eetbaar ondergoed in mijn magazijn. En omdat dat technisch gezien voeding is, had ik zo'n bakje geïnstalleerd voor maaltijdchecks. Dat marcheerde gelijk een trein. Mensen kwamen met hun Sodexo-kaart hun eetbare strings afrekenen. En ik heb de drie beste smaakjes. Ananas, scampi look en uitgestelde dromen. Dat verdiende heel goed. Dus ik ben behoorlijk gaan inzetten op eetbare erotiek objecten. Onze menukaart is de afgelopen weken sterk uitgebreid. Tepelkwastjes van Sorkerspin, panties van Prescoop met zo'n klein zakje mosterd bijgeleverd, worst speciaal strap-on, en poopje naaien, allemaal met maaltijdchecks. Waarop, afgelopen dinsdag, stonden daar ineens twee mannen met zo'n witte stofjas voor de deur. Het FAVV, het voedselagentschap. Ze kwamen de hygiëne controleren omdat we geregistreerd stonden als voedselverstrekkend bedrijf. Die mannen hadden geen graantje romantiek in hun lijf. Ze begonnen direct te zorgen over de koelketen, dat er geen frigo was voor de broodworstcorsetten. En ze vroegen achter de traceerbaarheid van de kipfilet-BH. En ik kreeg direct een zware boete, wegens gevaar voor kruisbesmetting, omdat de REO met de babybel Dalgex te dichtbij de komkommer dildo's hingen. Tussen ons gezegd en gezwegen, die laatste zijn gewoon komkommers. Het werd al helemaal belachelijk toen dat ze eisten dat mijn klanten een haarnetje en handschoentjes moesten dragen toen dat ze in de videocabines gingen. Allee, probeert er dan de sfeer nog maar eens in te houden, hè? Dus ja, ze hebben mijn keet verzegeld. We zijn failliet. Maar, voor de trouwe luisteraars, we doen nog een totale uitverkoop via de achterdeur. Want de brandweg, naast die blauwe container, alles moet weg. De Cuberdon Brugs, het Samurai glijmiddel, de tomat crevet liefdesballen, genoeg voor iedereen. En voor de snelle beslissers, ik heb dat bakje voor de maaltijdchecks mee naar buiten gepakt, op een verlengkabel. Dat marcheert nog tot morgenavond, want dan komen ze het weer afpakken. Allee, dus tot ze biedt aan de achterdeur van de klammige grot in Oboka. Eet de kussen van de Ronnie.

0: Hier zijn we terug, alweer bij de laatste rubriek van de avond. En de laatste rubriek is onze seizoensrubriek. Dat is toch ook wat een, zonder dat we het zelf door hadden, een terugkerend thema aan het worden. Ik ben begonnen bij een seizoensrubriek als in mei, en dan weerspreuken van mij. En dan vond ik dat er wel heel bijzondere gezegden en spreekwoorden, en, maar te weinig in mij alleen. Dus ik heb het,
1: los van mij.
0: Ik heb het seizoen ook weer verlaten en ik heb gewoon een hele hoop rare spreekwoorden en gezegdes bij.
1: Oké. Okay.
0: Ten andere kant is dat ik het eigenlijk niet zo heel goed voorbereid heb, dus ik heb daar wat blaren gelegd. Ik heb er eigenlijk ook niet naar gekeken. En de bedoeling is dat we om de beurt daar eentje uit kiezen. Een van die blaren is voor Corinne ook. En dat we er eentje uit kiezen. Ik heb er zelf. En dat de rest moet raden wat dat betekent.
1: Mm-hmm. Zijn ze allemaal echt?
0: Het zijn allemaal echte oer-Vlaamse spreekwoorden.
1: Okay.
0: En ik heb er hier een staan en dat is de pispot overkrijgen. De pispot overkrijgen, wat betekent dat?
1: Vol overlopen. Te veel pissen.
0: Nee, de pispot overkrijgen.
1: Overkrijgen.
2: Over u gegoten krijgen.
0: Ja, correct. Oh. De volle laag krijgen. Ergens totaal onterechte schuld van in de schoenen geschoven krijgen.
1: Dat is mooier.
0: Ja, de pispot mooier. Over u krijgen. Wat zie jij staan?
2: Zijn gat schuren aan een kille steen.
1: Wat is een kille steen?
2: Een koude, denk ik.
0: Op zich, daar zit wel iets aangenaam in als uw poep wat pikt, denk ik.
1: Als het een ronde steen is, kan dat wel deugd doen. Maar ja. als het scherp in is...
0: Verkoeling krijgen.
2: Ja, een kille steen zal misschien een ronde zijn of zo, inderdaad. Ja. Want
1: dat niet meer schuurt.
2: Het is... Ja, mag ik de ja, wil jullie nog gokken? Of,
0: nee.
2: Het is zich onnodig uitsloven voor iets wat 0,0 oplevert. Dus ik ga er inderdaad vanuit dat het een...
1: De steen te rond is.
2: Een ronde, zachte steen is dat je eigenlijk niet kunt krabben
1: die
2: ermee.
1: Die krabt. Ja. Ik heb hier staan een drol in tweeën willen bijten. Een kak in tweeën.
0: Kak in tweeën baten. Heel gierig zijn.
1: Ja, exact. Ja, exact. Je kent het, Ingrid. Zo gierig zijn dat je alles met de weegschaal wil verdelen.
0: Oké. Okay.
1: Ook uw stand.
0: Ik heb hier in... Het gaat veel over kak, blijkbaar. In de prei schijten.
1: In de prei?
0: In de prei schijten.
1: Als in de groente.
0: Ja, zo, denk het wel.
2: Zoals niet kakken waar dat je...
1: Eet.
2: Ja, zo
1: ja die wel die kakken zo. Waar dat je eet dan.
0: Ah, ja. Het gaat over een enorme, onherstelbare fout begaan op een moment dat het net goed leek te gaan.
1: Of gewoon de moestuin bemesten.
0: In de prijs, ja.
2: ik heb hier ook nog een gezicht als een bescheten weeskind.
1: Les orphelins moulés, gratté. Is dat in het Frans?
0: Geen idee. Zeg het nog eens.
2: Een gezicht als een bescheten weeskind.
1: Het is heel erg, maar dan is maar het nog erger.
0: Of verschoten. Ze zijn heel hard verschoten en niet weet wat je moet zeggen.
1: Een bescheten weeskind.
0: Ja, dat zal toch verschieten, of niet?
2: Een bescheten weeskind is natuurlijk extreem bedroefd, zielig. En eigenlijk is dat zo'n beetje gelijk als die wenende kindjes die vroeger op de schilderijen...
1: Op de schilderijen.
0: Ja, zo, dat wenend jongetje.
2: Bij de tantes en de onkels.
1: Ja.
0: Oké.
1: Vind ik heel erg. Ik heb zijn tenen in de stront steken om te zien of het warm is.
2: Beter de temperatuur tenen als de vingers, toch?
1: Ik zou niks in de stront steken. Als
2: ja, maar als je wilt weten dat het warm is, ja.
1: Ja, je ziet dat toch omdat dat dampt. Dat de mesthoop dampt toch?
0: Ja.
2: Dus iets onnodig.
1: Helemaal juist, compleet onnodige risico's nemen. Domme en doelen.
0: Oké. Okay. Ik heb hier tegen andermans gat is het zijn.
1: Ja, voilà, we kunnen concluderen dat dat klopt.
0: Ja, voilà, dat voelt. Dat is... Intuïtief weten we wat het betekent.
1: Ja?
2: Ja.
0: Er staat hier: het is ontzettend makkelijk om gul of streng te zijn als het een ander pijn doet of geld kost. Tegen andermans gat is het goed kletsen.
1: Oh, dan zit er zo'n beetje een statistische component in.
0: Ja.
1: Dat had ik niet.
2: Ik heb eigenlijk een vrij vergelijkbare. Lachen gelijk een boer die zijn wijf ziet verdrinken. En dat is ook in het geniep lachen om iemand anders zijn leed.
1: De boer had beter een andere vrouwke gekozen, denk ik dan. Ik heb hier naakt in de netels springen.
2: Zelf
1: iets stoem doen. Ja.
2: Nu, ik heb dat als kind wel... Allee, niet helemaal naakt, maar toch deels...
1: Semi-naakt.
2: Korte broek, kort t-shirt.
1: En dan in de netels gevallen.
0: Ja, gesprongen.
2: Nee, nee, ja, ja, nee. Eigenlijk heb ik het helemaal niet meegemaakt.
1: Je zit gewoon grappig aan het liegen. Corinne is een pathologische leugenaar.
0: Ja. Als straf moeten ze biedt...
1: Op je knieën gaan
2: zitten.
1: In de netels
2: springen. Nee,
0: bloot in de netels springen. Ja. Ik heb hier schijten op de klink en de deur toe doen.
1: De loser zijn, denk ik dan.
0: Wat denk jij?
2: Ja, zo uw eigen in de problemen werken.
0: Ja, ergens een gigantische puinhoop van maken en dan weglopen zonder uw verantwoordelijkheid te nemen.
1: Er hangt wel kak aan uw handen, hè.
2: Ja, nog niet, hè.
0: Nee, je kunt een deur dichttrekken zonder de klink aan te raken.
1: Ah, ik dacht de klink toedoen in die kak.
0: Nee, nee, nee. Ik dus schijten op de klink en dan de deur dichttrekken, zodat degene dat de deur moet open doen in de kak moet pakken.
2: Dat is wel een goeie om op het werk te proberen. ik heb ook nog te bedden gaan met Mieleke Muis.
1: Oh, Mieleke Muis.
2: Mieleke Muis.
1: Volgens mij gaat dat over masturberen.
2: Dat dacht ik ook eerst, maar helaas is het dan niet. Allee, ja, het is maar goed dat je het interpreteert, maar het gaat over helemaal alleen, eenzaam gaan slapen.
1: Ja, dat is hetzelfde, hè? Sorry.
2: Het gaat over masturberen.
1: Mieleke Muis. Ik heb hier nog... Wacht, hè. Een gezicht lijkt een bescheten oorworm.
2: Maar wacht, dat klinkt... Dat is zoals die van mij, dat juist.
1: Dat is een bakpfeifengezicht, hè.
0: Wat is dat?
2: Een bescheten weeskind. Is dat niet beetje hetzelfde?
1: Een bescheten weeskind. Het gaat gewoon over zuur kijken naar de omgeving.
0: Ik heb hier nog... Hij loopt alsof hij een krop sla in zijn gat heeft.
1: Ah, maar dat kan Picasso zijn. En Vicky Sticky. Sticky Vicky.
0: Sticky Vicky kan in haar onderstel een krop sla kwijtraken. Ja.
2: Ongemakkelijk.
1: Ja, slecht lopen. Slechte been zijn.
0: Wacht, ik ben hier. Iemand die extreem stijf, arrogant, hooghartig of ongemakkelijk wandelt.
1: Ah, dat een evenaar door je gat loopt.
0: Ja, maar dan, mensen die raar wandelen. Ik vermoed polio.
1: Die kunnen niet zo goed mee wandelen. Hè.
0: Nee, het is dat. Alsof dat ze een krop sla in hun gat hebben. Ja. Nog eentje? Heeft er nog iemand eentje dat echt er nog uitspringt?
1: Puwen in elkaars mond.
0: Dikke vrienden zijn.
2: Ik denk BDSM.
1: Het is geen dikke vrienden. Het is ook geen BDSM. Elkaar op een extreem onoprechte, kleffe manier vrijen tussen haakjes, likkepotterij, om er allebei beter van te worden.
0: Prima.
1: Ik was nog niet op de hoogte van het woord likkepotterij.
0: Likkepotterij.
1: Ik vind het prachtig.
0: Als dat geen bijgeleerd ding is.
1: Dank u wel daarvoor.
0: Helemaal als ons laatste liedje dat ik ga aankondigen is Bird Radio, die ik heb leren kennen. Dat is zo'n ene kerel die dat alles zelf doet en heel uitgebreide nummers maakt, maar helemaal op zijn eentje. En hij heeft een cover gemaakt van Buraka Som Sistema.
1: Ah, zalig.
0: Ja,
1: okay, cool.
0: En het heet London Forest van Bird Radio.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. Voor we naar de outro gaan, heel kort, Corinne, wat vond het leukste van de aflevering?
1: Ik vond het Baby Guinness wel een aanrader. En ook leuk dat ik ontdekt heb dat Kahlúa dus een hele andere dichtheid heeft als Schoefkoffie.
0: Correct, correct, ja. En het is beter meegevallen dan we dachten.
2: Ja, het is echt oké.
0: Zoals de mensen thuis waarschijnlijk ook begrepen hebben.
2: Allemaal samen.
0: Ça va? Gaan we naar onze outro. Pick your take today away! Okido, volgende keer, wat gaan we doen als begeleidend drankje?
2: We gaan mimosa drinken.
0: Yes. Iets bubbeldrank en iets fruitsap.
2: Iets fruitsap-achtig. En iets quattro, triple sec-achtig, mag zeker ook.

0: Corine, laatste woord is voor u.
1: Dag.
2: Dank u.
0: Merci. Beste voor iedereen.
1: Beste.
0: Salut.
2: Schön, verder maar.

Dit is de Aardzone en vandaag zal het Tarab zijn. T-A-A-R-A-B. En dat is van Tanzania.

0: As you are, oh mommy, my mommy, kiss me, mommy.
1: Die eerste drie nummers die u nu hoorde, dat zijn alle drie re-releases op Afro 7, een label uit Finland. We gaan verder met een paar originals, 7 inches, van Tanzania, Terap.

0: Therapie ze diep en zwaar. En Hakim is hier in de studio en hij vindt het geweldig.
1: Ik vind het fantastisch.

0: Dat kwam even binnen.
1: Het valt me goed mee, zeg.
0: Ik ken geen dieper muziekgenre dan
2: dat. Het metertje zegt go.
3: Hakim zegt oké, let's go.

Shungu van Zuhura End Party. Van diezelfde plaat speel ik ook nog eens de titeltrack. En dat is Singe Thema.

En van diezelfde LP op de andere kant nog een nummer, dat is van Yassine en Party. Dat is een LP die ook door dat Finse Afro 7 label werd heruitgebracht. Nee, het is een compilatie, denk ik.

Hey, wauw! Is kei pesant. Ja, ik weet niet. Dat is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, amai, die houden, joh. Dat is een ontdekkerkie.

Tanzania. Tanzania ligt in Oost-Afrika, vandaar die Arab-invloed, maar ook invloed van India en van Rumba, van Congo. Ik moet hier vandaag alles doen, dus soms gaat het iets minder vlot, maar... Man, een tetteren, jongen.

Nog een tweede nummer van die compilatie met Tarab muziek. T-A-A-R-A-B. En ik denk dat je de microfoon heeft uitgestomd, volgens mij half de uitzending lang. Zou goed kunnen. Hier een of ander stoem Q-knopje, dat moest niet gedrukt worden.

Nog 5 minuten terrap uitzonen hier. Ik kon deze zanger moeten onderbreken voor de uitsmijter. En dat is nog een original 7-inch singeltje. Noemt Afro Mama. En het is Zamu Culture Zanzibar. Dus dit is mijn favoriete terrap nummer. Ooit gekocht van Edo van Vintage Voodoo.

Wat u dan nog van mij te goed hebt, is het B-kantje, want dat is gewoon de part 2. Die is eigenlijk beter, maar het is bijna 9 uur. En de mannen van de hoge emissiezone, dat is een Tropico en een Shunk, die pakken dat hier zo dadelijk over.

En als decompressie van die terap nog snel voor de volgende uitzending iets om te landen of te stijgen.

0: Hey, téléphone.
1: Non, lui rend pas. Il vous.

Ik zat hier op het terras van Radio Centraal, zicht op de Schelde, zie ik dan soms wel eens. Schunk was loos aan het gaan. En nu ga ik los, ik ben de Tropico. En u luistert naar de hoge emissiezone op Radio Centraal.

Zijn jullie klaar voor wat Oriental Psy-Funk? Van Bayan Mongol. En die komen van Mongolië. De bandnaam gaf het al een beetje weg. Op het Russische staatslabel Melodia. A Black Horse.

genadeloze stuf van Mongolië. Ik heb nog een tweede plaat van die mannen bij. Dus, niks houdt mij nog tegen om nog een surfnummer van die mannen op te zetten.

0: Het zegt iets over de kwaliteit van een radioprogramma wanneer dat andere radioprogrammamakers van hetzelfde station gewoon dat programma binnensluipen.
1: Vampires, watch out everybody.
0: Met al die goedkope Roemeense sletten in hun achterhoede, want ja, dat zijn pimps. Die mannen van Family Affair, dat zijn pimps gewoon. Maar enough respect to alle zones uit hoge emissie allemaal.

Kurbani. We zitten aan het pingpongen geslagen. Een nummer van de Shunk, dan een nummer van mij, ik ben een Tropico. En ik speel de Kurbani.

even alles losgooien met deze vuile shaker. In dit nummer laten ze volgens mij Gorilla Ramen op Umbrella. Het nummer noemt Gorilla.

Bijna 10 uur. Halverwege dus de hoge emissiezone, Radio Centraal, zaterdagavond. De schilder ligt er nog altijd, de zon is intussen ondergegaan. Die blazersectie voelde wel wat Thais aan en ik maak nu weer zo'n cool bruggetje gelijk Willy Sommers. Want het tweede nummer op deze compilatie is een Thai-funker voor de Maarten. Beetje Thai.

Ja, ja, jee. Hip en trendy kunnen ons niet noemen. Dat was toch nogthans MIA van 2005. Dat is een Britse. Mia moet je waarschijnlijk niet zeggen. En dat nummer reprijst gewoon nog. MIA reprise.

Blijf maar gewoon verder pogen. Dit nummer, daar hebben Shunk en Tropico, wij alle twee vroeger keihard op gepogen.

0: Zeg, heb jij geld bij? Bah, 200 frank. Wat, 200 frank? Maar jongen, dat vierje kost 13.000 ballen.
1: Ja, wat?
0: Zeg, goed, ga je wat leiden om hier zes mee, hè? Ik? Belangen niet. Ik ga maar uit, hè, jongen.

0: Poepeloerenzet.
1: Poepeloerenzet.
0: Poepeloe.
1: Rozenolifant in mijn bed.
0: Poepeloe.
1: Singeltje, 5 euro. Kunnen we niet versukkelen. Ik heb intussen klaargezet een Dutser, Shink.
2: Go for it, baby.
1: Ja, maar dat is nog altijd de intro.
3: Ja.
1: De Dutser is hier.

диджея с Tropico & Chong. Мерси Вордкомен.

0: nog steeds op Radio Centraal Antwerpen 106.7 FM, DAB plus 10A, Tropico & Chunk, de beste vinylgrooves, nog een half uur to go. Ben je er klaar voor?
1: Go, go, go, go!

Ik heb 2 weken geleden een singeltje gekregen van Toots Tielemans met Jungle Fantasy. Onze Toots, hè?

0: een drietal uur geleden hebben we een uur lange muziek van Tanzania gespeeld.
1: U luistert nog steeds naar de hoge emissiezone op Radio Centraal 106.7 FM, DAW plus 10A, website streaming. Om de 14 dagen de hoge emissiezone, vinyl only, the best worldwide grooves.
2: On vinyl!
0: Yeah. Dit is ook van Tanzania, hoewel Afro-Latin gewoon. Lekker hoor, Afro-Latin.
3: Van
0: Tanzania.

Wij hebben nooit genoeg. Wij hebben nooit genoeg. Nog een nummer van Tanzania. Heel oldschool. Early 60s Tanzania.

Daarmee, dat is het laatste nummertje van mezelf. Ik ben een tropico. Ik kon in de zetel hier nog liggen. Chunk doet nog lustig verder, een minuut of vijf.

Om de 14 dagen de beste vinyl-only Worldwide Grooves op Radio Centraal 106.7 FM DAB plus 10A. Streaming

Hey, wow! Die Skype is uit. Ja, ik weet niet. Dat is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, mooi, die houden, joh. Dat is, ja, dat is een opdikkerkie.

0: Right, Dad, I'll see you in the morning.
1: Bye.

De prendre le téléphone, d'ajouter à l'impardonnable.

is toch wel rocksteady op de plaat, maar dat is eigenlijk gewoon ska. We horen King Perry met King Dick. Nee, Dr. King Perry met Dr. Dick. En dit is Rude Boy Gone Jail, de

Yes, I've got to go back home. Dit is Bob en Andy. Ze biedt een plaatje van Belgica, volume 2, Natangoya Covadia. Congolese rumba, de connectie tussen de Belgiek en de Congo. Eerste compilatie is een zalig plaatje. Deze nummers zijn tussen 1964 en 1970. Connectie tussen België en de Congo, maar ook natuurlijk tussen Cuba en de Congo. Afro-Cuban music. Check it out. Dit is Urnus voor de Buren, Radio Centraal. Het is ondertussen 20.

hoorde nog eens Los Nicolos met het nummer Endende. En dit is Ebuka Ebuka Posona Yo Egelite. Het is allemaal van de compilatie volume 2 van Belgica.